0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
3: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Annette, dankjewel.
3: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Joost Brink.

wel een beetje een crazy nacht, moet ik zeggen. Onstuimig weer. Ik werd er wakker van. Hoe is het met jou geweest? Je mag het even laten weten in de RTV Utrecht app. Hot Chocolate op Radio M Utrecht. En Girl Crazy. Een nieuwe Utrecht is wakker met Robert-Jan. En Joost aan het roer. Joost Brouwer is de naam. Goeiedag. En je kent me vast al wel. Van muziekplezier onder meer natuurlijk. En voor elkaar. En nu een keertje op de ochtend. Gezellig dus om met jou wakker te worden met de vraag van de dag. En mooie onderwerpen om te bespreken. De kranten die heb ik al eventjes van de deurmat gepakt hier. Dus die gaan we zo even doornemen. Even koppen snellen. Na lekkere muziek van Goedio. En dit zijn de Rolling Stones. Met The Last Time.

Goedio, waar anders dan bij Radio M Utrecht. Even checken, de krantjes die zijn al op de mat beland hier. De ramp in Nepal is overal groot nieuws. Lees ik, de Telegraaf en het AD die openen ermee. Trouw, NRC en de Volkskrant besteden er ruim aandacht aan. En Nederlands Dagblad zoomt dan in op de hulp vanuit christelijke noodhulpclubs die samenwerken met lokale kerken. Meerdere kranten melden ook dat oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden in de gevangenis in Scheveningen, werd gisteravond bekend. Ik zag het voorbij komen in de nieuwsapps en hij toonde nooit berouw. Het is altijd weer indrukwekkend om zo'n filmpje dan ook te zien, dat hij schreeuwend werd verwijderd daar uit dat tribunaal toen de uitspraak werd gedaan. NRC meldt dat de Europese Commissie het lidmaatschap voor nieuwe EU-landen flink wil aanscherpen, met 20 jaar extra toezicht en de mogelijkheid om sneller het stemrecht af te pakken. En dat moet dan een nieuw Hongarije-scenario voorkomen. Even de Telegraaf erbij pakken. Die krant opent met makelaars die vals spelen bij de verkoop van woningen. Vereniging Eigen Huis kreeg in 4 maanden tijd bijna 1000 klachten over vriendjespolitiek en prijsopdrijving. En ik lees ook in diezelfde krant de Telegraaf dat de CIA-directeur naar Moskou reisde om het Kremlin te waarschuwen geen aanval op NAVO-landen te wagen. Even kijken, het Financieel Dagblad dan duikt in de snel oplopende verplichtingen van chipmaker Nvidia, die bijna $280 miljard aan inkoopafspraken heeft uitstaan. Analisten vragen zich af of de vraag naar die chips zo hard blijft groeien. En Trouw heeft het dan nog over de website thuisabortus.nl, die van de inspectie voortaan eerst een telefonisch gesprek moet voeren voordat een abortuspil wordt voorgeschreven. En de AD nog eventjes tot slot meldt dat steeds meer scholen het schoolreisje schrappen omdat ouders de vrijwillige bijdrage niet meer kunnen betalen. Een speeltuin om de hoek in plaats van een dagje uit. Nou, moeten we zeggen dat ik heb in september nog vakantie. Ga ik ook gewoon lekker om de hoek, lekker weg in eigen land. Dat was zo'n bekende slogan vroeger, hè, moet ik zeggen. Ja. Lekker wakker worden, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Arita Soderek, Teddy Swims en het weer komt er natuurlijk ook uit.

weekend vier je nu al bij ons, want het is vrijdag. En soms zegt een titel eigenlijk alles wat je nodig hebt. Rob de Nijs met een verzoek dat na ruim 40 jaar nog altijd moeilijk te weigeren is. Hou me vast!

Hij heeft ook zeker liedjes over de zomer geschreven. Hou me vast, want ik val eens aan de subtitel Rob de Nijs. En waarom heb ik het dan over de zomer? Nou, we hadden de warmste zomer ooit. En onze vraag vandaag is eigenlijk, heb je daarvan genoten? Ja, of mag het wel een tandje minder de komende jaren? Ja, we hebben toch te maken met de klimaatverandering. Ik ben benieuwd hoe je de zomer hebt ervaren en aard ook trouwens, want we praten erover vandaag hier in Utrecht is Wakker en straks ook in Utrecht Kom Thuis. Laat het maar weten, de vraag van vandaag. Je kunt hem ook vinden op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. We hadden de warmste zomer ooit en heb je daarvan genoten? Ik moet eerlijk bekennen, ik sta hier nog gewoon met korte broek, want ik zit nog gewoon een beetje in de zomervibe. En de zomer vier je tenslotte ook nog steeds bij ons hier bij Radio M Utrecht.

Dat is nou wat je noemt een hit uit Holland. Hè? Shocking Blue Venus. En meer hits uit Holland na 9 uur met Pieter straks natuurlijk. En de ochtend blijft grotendeels droog met veel bewolking. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten regen- en onweersbuien over. Mogelijk met flinke windstoten en hagel. Vannacht ben ik daar al wakker van geworden, moet ik zeggen. Het wordt 21 tot 22 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met buien en een stevige zuidwestenwind. En ook zondag en maandag blijft het onbestendig met maandag opnieuw kans op onweer. Het is gedaan met die zwoele zomer, maar we hebben daar nog wel een vraag over natuurlijk. Reageer lekker mee, stuur een mailtje naar studio@rtvutrecht.nl of pak de app erbij van RTV Utrecht en klik dan even op het spraakwolkje rechtsbovenaan. De vraag van de dag, je vindt hem ook op onze Facebookpagina. Hoe heb jij die zomer ervaren van 2026?

0: het is weer een beetje zo'n omslagdag, want het was wel onstuimig vannacht. Ik weet niet of jij er nog wat van ervaren hebt, Robert-Jan, maar ik werd wakker van de storm in mijn bed. Maar...
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb helemaal niks gemerkt. Misschien twee druppeltjes.
0: Ja, voor de rest, jij slaapt sowieso goed volgens mij.
1: Nee, het is allemaal voorbij gegaan.
0: Het wordt wel wat onstuimiger, ja, als ik Margot moet geloven. We spreken haar zo, maar nu spreek ik jou. Wat ga je doen vandaag eigenlijk?
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Ik ga zo meteen naar Wilnis.
0: Ja.
1: Daar gaan we het hebben over vissen.
0: Ah!
1: Vissen, jawel.
0: Ja.
1: De zogenaamde zomerviskaravaan, die strijkt daar neer.
0: Oh.
1: De plaatselijke visclub HSV Wilnis, die heeft de inschrijving opengezet voor jonge mensen tussen de 8 en de 14. En als je spontaan langs wil komen, kan dat ook. Hoewel ik wel gehoord heb dat het wel helemaal vol zit. En dat zegt wel wat over de populariteit van het vissen.
0: Zeker.
1: Want jonge mensen gaan het weer helemaal doen.
0: Oké, want dat is eigenlijk het doel. Want je zou kunnen zeggen, vissen is voor mensen die gepensioneerd zijn. Hè? Eventjes heel oneerbiedig gezegd. Hè?
1: Ja, in rijpere staat langs de kant van de waterkant zitten. Nee, maar kinderen doen het ook steeds meer. Dat zegt ook de Sportvisunie. Er zijn gemeen 12.000 sportvispassen extra uitgegeven aan aan kinderen.
0: Oh.
1: En dus, daar zit... Wat achter natuurlijk, wellicht gewoon lekker turen naar het dorpje, het dobbertje, de spanning van wanneer gaat het dobbertje nou bewegen. Hè? Dus dat geheel maar ook gewoon lekker in de natuur. Lekker wat met je handen doen, niet op het scherm, dat soort zaken.
0: Het is toch ook een soort gokken, hè? Want je kan ook gewoon een hele dag pech hebben. Hè? Dat je niks...
1: Dat kan. Ja, er zijn misschien wel mensen die gewoon helemaal niks aan een haakje doen. Dat kan ik ook nog. Die gewoon heerlijk vinden om aan de kant te zitten.
0: Dat zou natuurlijk ook kunnen, ja.
1: Dus we gaan eens kijken bij mensen van de visclub die heel ervaren zijn. Die zijn natuurlijk als kind begonnen. Maar de meneer waar ik zo meteen naartoe ga, die volgens mij heeft hij meerdere hengels. Karpenvissen is zijn specialiteit. Er schijnt tegenwoordig zelfs met elektronica gewerkt te worden om beet te krijgen, zeg maar.
0: Mm.
1: Dus het heeft wel even een ontwikkelingetje meegemaakt, toch?
0: Ja, dus jij gaat het ook nog even hebben over die nieuwe foefjes inderdaad. Van hoe vis je nou het beste bijvoorbeeld?
1: De nieuwste foefjes, inderdaad. Het gaat veel verder dan een bamboehengel. Maar daar begin je natuurlijk wel mee. Kinderen ook, maar allemaal simpele tips. Hoe log je de vis? Waar moet je gaan zitten? Hoe haal je de vis goed van het haakje? Nou, dat soort zaken. We gaan het allemaal meemaken. Eerst bij de expert thuis, waar de hele uitrusting staat. Mm-hmm. Vervolgens gaan wij naar het eiland van Hein in Wilnis. Ja. Waar het allemaal gaat gebeuren.
0: Oké, ongelooflijk. Ja, en dan ga je letterlijk ook even een hengeltje uitslaan, hè?
1: Dus... Ja, zo'n hengeltjes kunnen ons altijd even wat aanwijzingen kunnen we wel gebruiken, moet ik zeggen. Vroeger wel gevist als kind, maar nu al een hele tijd niet meer. Maar ik kan me voorstellen dat het leuk is om te doen.
0: Ja, ik kan me ook herinneren, er zijn van die vistijdschriften, daar staan echt de trotse eigenaren van zo'n karper, hè, die je dan uit het water hebt gehaald. Ja. Gewoon lekker op de voorpagina om aan te geven. Het is me gelukt. Hè. En daarna vredelievend terug het water in met die vissen. Hè.
1: Ja, zeker. Dus kijken hoe groot de vangst zal zijn.
0: Oké, benieuwd Robert-Jan, we horen jou de hele ochtend.
1: Tot later.
0: Ja, er is één ding wat je nooit zou willen missen. Dat is vissen. Dat is die bekende uitspraak natuurlijk.
1: Kunnen we even draaien naar afloop. Fantastische tekst van Eli Assen.

Kim Barlt, Radio M Utrecht. Robert-Jan is op pad naar Wilnis om te gaan vissen. En jij bent daarbij als luisteraar. Margot, die komt er ook zo aan. Die komt even over het weer vertellen. Een weeromslag, zou je wel kunnen zeggen. En dit is zo'n stem die je binnen een paar seconden terugbrengt naar de jaren 70.

0: koffer willen zijn.
1: Dan bij Radio M Utrecht zou je ook kunnen zeggen, dat was Mo. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen Joost.
1: En zometeen nog het Sir Douglas Quintet met Mendocino. Dat vind ik altijd zo'n fijn plaatje. En is ook wel een beetje zomers. Ja, de zomer is qua weer nu echt wel een beetje een tandje minder gaan houden.
2: Ja, ja, ja. Gisteren hadden we weer zo'n hoogtepuntje met temperaturen in de beeld. Nou, het scheelde niet veel of we hebben weer een tropische dag gehad.
1: Dat wel,
2: 28,4 werd het aan het eind van de middag, begin van de avond, toen we even in die hele hete, kleffe lucht kwamen. Ja. Die lucht is inmiddels verdreven. En dat gebeurde vooral gisteravond tussen 10 en 12:30. Toen trokken er vanuit het zuiden toch een paar flinke buien over ons. Maar de meeste buien met echt veel kaliber, die trokken west en oost van ons voorbij. Ik denk in het oosten van de provincie is het meest gevallen. Ik heb geen schademeldingen gehoord. Onweer was erbij. En dat is inmiddels allemaal voorbij. Het is bewolkt op dit moment, maar wel droog. En in Cabauw wordt op dit moment een beetje mist gemeld. Na 900 meter, daar kunnen we nog wel doorheen kijken. En dat die hele hete lucht verdreven is, maar nog niet helemaal, dat zien we aan de temperaturen op dit moment. Want het is buiten niet koud, 18 graden.
1: Nou, ik heb toch maar een korte broek aangetrokken, want ik zit toch een beetje in die zomerstand. Ik werd wel even wakker inderdaad van de storm, maar dat was meer van het getik van de zonwering die ik nog omlaag had zitten. Dat zijn ook van die dingen die je even moet checken natuurlijk met zo'n weersomslag.

0: is natuurlijk niks over te zeggen. Dan moeten we komend jaar afwachten. Ik denk niet dat het minder wordt, hè? Eerder meer. Niet,
1: nee, ja, dat is zo. Het is een trend, hè? Want afgelopen zomer was de warmste zomer sinds het begin van de metingen. Met een enorm aantal zomerse en tropische dagen. Ja, en dat is toch wel in de trend van het veranderende klimaat natuurlijk. De opwarming, dat de komende jaren we steeds meer van dit soort warmtepieken in de zomer gaan krijgen. Dus wat dat betreft een tandje minder. Ik zou het wel willen. Maar dat kan ik niet beloven. Nee. Het zou best kunnen zijn dat we volgend jaar nog weer een gevallende zomer gaan krijgen. Met juist meer buien, met onweer. In plaats van die hittepieken. Maar die warmte zit er toch wel in. Dus in 2045 is het een hele normale zomer.
0: Oké, nou ja, Bianca zegt nog, ik heb gisteren aan mijn hondjes beloofd dat dit tot mei 2027 de laatste warme dag was.
1: Oh, oké. Ja, nou ja, ik beloof niks, Joost.
0: Nee, dat heb ik al door. Ja, het is een beetje. Ja, je moet ook voorzichtig zijn als deskundige, hè, om meteen allerlei uitspraken te doen. En daar dan weer op gecorrigeerd te worden uiteindelijk. Hè? Dus...
1: Ja, nee, maar het is toch wetenschap, hè? Dus ik kijk maar een week vooruit en ik zie de warmte niet terug. Vandaag worden 22 graden. Het is nog bewolkt, maar droog. Vanmiddag krijgen we af en toe zon. Maar ook vanmiddag, hè, kunnen er toch weer vanuit het zuiden een paar stevige buien langs trekken. Dus die horen ook bij de zomer. Regen en onweer met flinke windstoten. De wind zal ook wat gaan toenemen uit het zuidwesten. En 22 graden is in ieder geval een stuk minder warm dan die 28 van gisteren.

Toch een beetje een tequila liedje, dat denk ik dan. Dat is Sir Douglas Quintet en Doc Sam daarbij. En Mendocino, mooi om weer eens te horen hier op Radio M Utrecht. 200 kilometer non-stop geblinddoekt hardlopen. Ja, ga er maar aan staan. Maar Björn uit Zeist, die gaat dat toch echt doen. Niet alleen trouwens. Zometeen ga ik daar eventjes wat over vragen. Want ik ben heel benieuwd naar dat avontuur en hoe dat dan zit. Ik ga ook nog geld ophalen voor... goed doel. En ga dat uitleggen. En ja, hoe dat dan gaat, hè?

0: blind doet hardlopen, want je ziet niks of hij daar hulp bij krijgt. Nou, ik zei het al, ga dat niet alleen doen. Blijf er dus bij deze Radio M Utrecht. En Robert-Jan dus is aan het vissen geslagen in Wilnis.
1: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
7: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
6: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
8: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
6: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ah, die windstoten. Dat woord komt nog wel een keer terug deze ochtend, denk ik. Marije is hier met de Regio Nieuws hoofdpunten. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. De vaccinatiegraad in Utrecht blijft laag. In sommige wijken is minder dan 90% van de kinderen gevaccineerd. Daardoor kunnen besmettelijke ziekten, zoals mazelen en kinkhoest, zich makkelijker verspreiden. De gemeente vindt de lage vaccinatiegraad zorgelijk en trekt extra geld uit, zodat meer mensen hun kinderen laten prikken. Tennisser Botik van de Zandschulp is niet door naar de halve finale van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De Veenendaler verloor in de kwartfinale in twee sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. 6-7, 4-6. En de familie van de 78-jarige man uit Houten, die vorige week overleed aan het West-Nijl-virus, kan zijn dood nauwelijks bevatten. Volgens een nicht was de man fit en actief, tot hij een korte tijd hard achteruit ging. Nou, waar de man het virus heeft opgelopen, weet de familie niet. Meer hierover op onze site en app. En om 19:30 in het uitgebreide regionieuws natuurlijk.
0: Tot straks de verkeersinformatie. 1 melding op de A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Een half uurtje extra, ongeluk gebeurt. Twee rijstroken zijn dicht. Het duurt nog tot zeker 9 uur daarvoor dat het een beetje opgeruimd is.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
12: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
5: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht is wakker met Joost Brouwer.
14: Radio M Utrecht.
0: Cool and the Gang zo direct. En ook Robert Jan, die hoor je de hele uitzending. Hij is op pad naar Wilnis was het, hè, geloof ik?
15: Ja, zeker het eiland van Hein, waar zometeen later deze ochtend gevist gaat worden door kinderen. Leeftijd 8 tot 14 jaar. Ze hebben een speciaal evenement georganiseerd. En ja, dat is al helemaal vol met volgeschreven, zeg maar. Heel veel belangstelling voor het vissen, ook dus bij kinderen. Terwijl het eerst meer iets van de rijpere medemens was. Maar dat is dus veranderd, kennelijk. Dus we gaan het hebben over aantrekkelijkheid van vissen. En het is ook een beetje hogere wiskunde wat we gaan beleven. Want reken maar dat het verder gaat dan het bamboe-hengeltje.
0: Oké, nou ja, Robert-Jan hoor je straks even na 7:30. En 200 kilometer non-stop geblinddoekt hardlopen. Björn uit Zeist, die gaat dat doen. Maar hij doet dat niet alleen, je hoort het.

0: in Utrecht. 28 augustus, de Small Faces. En nu lekker wakker worden met Björn onder meer. Björn, goeiedag.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Want jij klinkt al wakker, moet ik zeggen.
1: Oh, dank je.
0: Ja, want jij bent volop aan het voorbereiden op dit moment. En jij niet alleen, ook Lowie van Eck, hè?
1: Ja, klopt.
0: En jullie gaan ruim 200 kilometer non-stop geblinddoekt hardlopen langs de legendarische Elfstedenroute in Friesland. Ja, dat doen jullie dus om geld op te halen voor onderzoek naar erfelijke oogaandoeningen. Jij komt uit Zeist. Je bent fanatiek ultrarunner. En ook nog vader van een mooie dochter van 9, Maya.
1: Ja, klopt allemaal.
0: Nou, dan hebben we de biografie even behandeld. En Maya is ook eigenlijk direct een van de belangrijkste redenen dat je deze uitdaging gaat doen, hè, met Lowie.
1: Nou, je zou kunnen zeggen de allerbelangrijkste. Ja. Ze is blind, al vanaf de geboorte. En ze is hartstikke lief en hartstikke leuk. En het is hartstikke af en toe gewoon verdrietig en huilen. Kunnen mensen zich wel voorstellen. Dus het is begonnen als uitlaatklep, stukjes rennen. En toen werd ik daar steeds beter in. En toen dacht ik op een gegeven moment, misschien kan ik van die uitlaatklep iets moois maken. En lang verhaal kort, dan kom je dus hieruit. Dan ga je dus inzetten om geld op te halen voor diezelfde kindjes zoals Maya.
0: Klopt, en dat vraagt nogal wat, hè? 200 kilometer geblinddoekt hardlopen.
1: Ja, nou, heel flauw kan ik nu zeggen, ik zie het probleem niet. Maar we hebben een heel circus op de been moeten brengen daarvoor. Want ik heb onder andere een team van 5 goede vrienden van mij die een tourbeurt, zeg maar, mij zorgen dat ik niet alle lantaarnpalen in Friesland kennis mee maak. Dus het is wel een even voorbereiding, ja.
0: Ja, want het is niet. Ja, kijk, Maarten van der Weijden is ook van dit soort acties. Hij heeft de Elfstedentocht ook gezwommen, hè. Uh-huh. En dan kom je misschien minder obstakels tegen in het water. Maar ja, jij gaat je dus laten blinddoeken. Lowie is dan slechtziend. En dat betekent dat jullie dus gidsen hebben, hè?
1: Ja,
0: die met jullie meegaan.
1: Ja, die gaan ons de hele tijd aan een koordje, houden ze ons vast. En dan is het gewoon. Echt met 200 kilometer lang is het. Hoor ik gewoon dan stoeprand, een beetje links, tegen liggen, een beetje rechts. Dat soort commando's.
0: En je krijgt
1: een
0: beetje de coördinaten door eigenlijk, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, klopt.
0: En daar is uiteraard op getraind, hè?
1: Dat is altijd een leuke, interessante vraag. Ik moet wel zeggen dat ik al bijna 10 jaar lang ultraruns doe. Maar precies de reden waarom ik dit doe, is ook de reden waarom ik niet zo heel goed aan trainen goed naartoe kom. Want de mantelzorg van mijn dochter is gewoon heel zwaar. Of veel tijd, energie bijkomen. Dus ik moet vooral hebben van mijn ervaring en mijn mindset. En gelukkig zijn die allebei heel sterk.
0: Ja, wat betekent het voor jou dan als vader om te weten dat je dochter dan te maken heeft met zo'n erfelijke oogaandoening?
1: Ja, ik ben volgens mij wel een rasoptimist. Dus als er een probleem is, denk ik, nou, dan gaan we kijken wat er wel kan. Maar kort samengevat betekent gewoon, als je blind bent, dan moet je bij alles net een klein beetje hulp hebben. Dus de hele tijd een klein. Nou, dat kost dus niet zoveel moeite. Maar over de dag verdeeld is het ook echt wel heel veel werk. Elk nieuw geluidje, elk nieuw dingetje wat ze voelt. Elke stoeptegel die scheef ligt, dan weet zij veel. Zij weet niet of de rest van de stoep vervolgens ook een slagveld is van scheve tegels. Dus dan is het weer voelen. Nee, kom maar, je kan wel lopen. En dan moet ze ons maar vertrouwen. En dan zei ik hetzelfde wat ik bij die Elfstedentocht moet doen. Hè? Want ik moet ook gewoon volledig gaan vertrouwen straks op die buddies.
0: Ja.
1: Anders komen we er nooit. Dus,
0: daarom heb je jezelf ook die ervaring gegeven, zeg maar, voor dat geblinddoekt lopen. Want is dan voor jou het moeilijkste het gebrek aan zicht, de afstand, de vermoeidheid of die combinatie?
1: Er wordt gegeind onder mijn team dat ik het moeilijkste hun ben, want ik kan ongelooflijk ouwehoeren.
0: Oh.
1: Maar wat is het moeilijkste? Ik heb gewoon heel erg, dat komt dus door die ervaring, bij ultraruns is het gewoon, hoe verder de afstand, er gebeurt altijd iets waar je geen rekening mee hebt gehouden. Maar als ik één ding moet kiezen, dan is het denk ik gewoon het feit dat als je niet ziet en je stapt op de grond en je stapt net een beetje scheef, ik wil iedereen die kan zien, op het laatste moment zal je nog een beetje bijsturen en kan je nog de schade beperken. Terwijl ik kan pas reageren wanneer ik het voel, als mijn voet het echt raakt, een boomwortel of noem maar op.
0: Ja.
1: En dat vraagt wel fysiek meer van je lijf. Want dat kan wat meer klappen geven op je lijf natuurlijk. Kan je je wel voorstellen misschien. Dus dat is intensief. Dus je moet rustig gaan.
0: En ook voor je dochter in ieder geval is dat elke dag eigenlijk intensief. Hè? Jij ervaart eigenlijk wat je dochter elke dag ervaart. Zo is het. Want je haalt ook geld op natuurlijk voor onderzoek naar oogaandoeningen. Dat is heel belangrijk om te vermelden. Onderzoek naar genezing van blindheid. Want dat is dan toekomstmuziek.
1: Het zit zo, er is een professor in Amsterdam, VU AMC, Camille Boon heet die, en die heeft een aantal hele toffe methodes om een aantal oogziektes te genezen of het zicht zover te verbeteren dat je gewoon veel meer kan meedraaien eigenlijk in de maatschappij. En dat vind ik en nog een paar mensen, want er zitten nog een paar mensen achter de actie. En dat is zo mooi dat we dus daarom ons inzetten voor hem en voor zijn onderzoek. En dat boekt goede resultaten, dus daar willen wij graag een steentje aan bijdragen.
0: Ja, mooi verhaal. Oogvoormaya.nl, daar is alles te volgen, ook de route en zo. En Björn, ik wil je hartelijk danken voor dit bijzondere verhaal eigenlijk. En je ook succes wensen gelijk, hè, met de tocht.
1: Ja, en plezier, hè. Vergeet dat niet. Iedereen wens me succes. Dat is heel lief, maar ik ga ook plezier hebben. Dus dat komt goed. Dankjewel.
0: Zeker, oké.

Met staande dag beginnen. Dit is Utrecht is wakker op Radio M Utrecht met Maxine Nightingale. Straks nog Django Wagner, de nationale nieuwe hoor je, de 3 Degrees. Lekkere muziek, Marije praat je bij. En de vraag van vandaag, we hadden de warmste zomer ooit. Heb je daarvan genoten? Of mag het wel een tandje minder? Nou, de reacties die komen binnen op de Facebookpagina. Je kan reageren op die Facebookpagina bij de dagvraag van Radio M Utrecht. Maar je kan ook even een berichtje typen via de RTV Utrecht. App vind je gelijk al het nieuws uit de regio. Rechtsbovenaan even op het spraakwolkje klikken. We hebben wel genoten, maar ik vind een graad of 25 wel genoeg eigenlijk, zegt Marieke Hoeksma. Nou, daar dus ook reacties van. En onze Robert-Jan is onderweg naar Wilnis voor het vissen. Dat is een hele happening daar. Meer jongeren die zijn aan het vissen geslagen daar natuurlijk. En dit is een plaat die klein begint, maar uiteindelijk alles uit de kast trekt, inclusief die doedelzakken. John Farnham, You Are the Voice.

0: Het was zo'n computer says no ochtend. Ken je dat, Marije? John Farnham was dit trouwens. Dat het even niet werkt, maar uiteindelijk wel.
1: Och, ik kan er hartstikke over meepraten. Ja.
0: Goed. En de koffieautomaat had even wat opstartproblemen. Ja, ik ook wel eens ochtends. Maar goed, we zijn hier. We zijn wakker, laat ik dat zeggen.
1: Want ik kom ook maar moeilijk uit mijn bed vanmorgen.
0: Oké, is niks van te merken nu. Want wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Ik heb het zo over de lage vaccinatiegraad in Utrecht. En ook over tennisser Botik van der Zandschulp. Die is uitgeschakeld, maar staat komend weekend weer op een toernooi.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: 19:30, Radio M Utrecht, het nieuws met Marije. De vaccinatiegraad in Utrecht blijft laag.
1: En de gemeente noemt dat zorgelijk. In wijken als Overvecht, Kanaleiland en Hoograven is minder dan 90% van de kinderen gevaccineerd. En daardoor kunnen besmettelijke ziekten, zoals mazelen en kinkhoest, zich makkelijker verspreiden. De gemeente noemt de lage vaccinatiegraad dus zorgelijk en zet daarom samen met de GGD extra in op voorlichting, gesprekken met ouders en vaccinatiemogelijkheden op laagdrempelige plekken. En ook kunnen jongeren gemiste prikken gratis inhalen. De gemeente trekt extra geld uit voor deze aanpak. Of de aanpak werkt, moet in oktober blijken uit nieuwe cijfers. Op de A12 is vanochtend een vrachtwagen tegen een vangrail gereden. Dat gebeurde tussen de Meern en Woerden in de richting van Den Haag. Vanwege het ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer naar Den Haag wordt aangeraden om te rijden via Amsterdam of Gorkum. Hoe het met de chauffeur gaat is niet bekend. De vrachtwagen moet worden weggesleept. Rijkswaterstaat denkt rond 9:00 klaar te zijn met opruimen. Tennisser Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van het ATP-toernooi in Winston-Salem. De Veenendaler verloor in de kwartfinale in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk met 6-7, 4-6. Het toernooi in Winston-Salem is het laatste toernooi voor de start van de US Open komende zondag. En ongeloof bij de familie van de 78-jarige man uit Houten die vorige week overleed aan het West Nijl-virus. Volgens een nicht was de man fit en actief. In korte tijd ging zijn gezondheid sterk achteruit. Pas na bijna 2 weken bleek dat hij besmet was met het West Nijl-virus. Een dag later overleed hij. De man heeft het virus waarschijnlijk in Nederland opgelopen door een muggenbeet. In de provincie Utrecht zijn inmiddels 4 besmettingen bekend. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog. In de ochtend is het vooral droog en bewolkt. Vanmiddag buien met onweer, mogelijk met flinke windstoot en hagel. Het Academy heeft trouwens daar ook code geel voor afgegeven. Het wordt 21 of 22 graden.
0: Dankjewel voor het bijpraten, Marije. Je had het net ook al even over die A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Een half uur extra heb je daar een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn dicht. En door een aanrijding rijden er ook geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Breda. Dan weet je dat. Zometeen Robert-Jan natuurlijk bij het vissen en ook de 3 Degrees.
8: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
9: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: Utrecht is wakker met Joost Brouwer.

0: Waar zouden we zijn zonder Leen en Piet en Vissen? En waar zouden we zijn zonder Robert-Jan in de provincie? Want ja, jij bent aan het vissen. Of je gaat vissen, niet?
1: Ja, nou Joost, ik ga vissen samen met Stefan Schuller en Arno Koenen. Dat wil zeggen, zo meteen komen er nog meer mensen. Maar vooralsnog sta ik in de garage van Stefan Schuller. En hier staat een trapje. We moeten even omhoog de trapje op.
2: Ja, daar ziet u de visspullen leggen die ik zelf gebruik.
1: Even kijken. Lage zolder. Ik zie daar wat blikken staan. Ik zie daar... Wat zien we daar allemaal? Nou, een koeler. Ik zie daar wat dikke stokken liggen.
2: Een bed, stoelen, foedralen. Dat betekent dat ze een tas waar hengels in zitten. Elektronische beetmelders. Er ligt van alles.
1: Oh, dat zijn tassen met dikke bedekt, ingepakt. Dat is een hengel.
2: Dat beschermd zijn, ja, zeker, zeker.
1: En elektronische, wat hoorden wij dan?
2: Beetmelders, ja.
1: Elektronische beetmelder?
2: Ja, dat gaan we vandaag niet doen, maar dat is mijn specialiteit. Ik ben karpenvisser, dus dan vis met elektronische beetmelders. Dat wil zeggen, dus als er een vis gehaakt wordt, dan krijg ik een signaaltje door dat er dus een vis aan de lijn zit. En dan,
1: we zitten er middenin. Het is ongelooflijk hier in Wilnis.
2: Het is niet normaal.
1: Ja, aan de buitenkant gaan we zo ook kijken, wordt alles ingepakt voor het jeugdvis-evenement, zeg maar. Maar naar elektronische beetmelder, de vis bijt.
2: Ja.
1: En dan wordt er een seintje doorgegeven.
2: Dan krijg ik een piepsignaal en dan weet ik, nu moet ik wat gaan doen.
1: En waar is dan de dobber gebleven?
2: Ik vis niet meer met een dobber.
1: Ja. Vis niet meer met een dobber?
2: Met karpvis niet, nee.
1: Meneer Schuller.
2: Ja, sorry.
1: Moet het turen naar het dobbertje.
2: Ja, exact. Dat gaan we vandaag wel weer doen met de jeugd.
1: Ja.
2: Daar begint het mee.
1: Even kijken hier, Arno Kop is er, Koen is er ook bij.
3: Zeker.
1: Ook een volledige uitrusting?
3: Zeker.
1: Ja, vertel, ook een elektronische beetmelder?
3: Nee, ik ben meer van het roofvissen, dus dat is weer een heel andere tak voor sport. Dus dat is, vaak roofvissen. Met de boot. Ja, roofvissen, alles met tanden.
1: Snoek?
3: Snoekbaars.
1: Ai.
3: Nee, dat kan, maar niet hier niet. Nee, in Nederland doe ik dat niet. Nee.
1: Wat is het leuke van roofvissen?
3: Geen idee. Dat is leuk, een roofvissen. Vissen is vissen. En de een vindt karpers mooi en de ander vindt snoek mooi. Daar zit het grote verschil in.
1: Ja. Daar zit een hele wereld achter. We kunnen ook nog even hier in de tuin kijken. Want er is een enorme vijver met hele grote vissen erin.
2: Ja.
1: Het borrelt een beetje het water.
2: Ja.
1: Wit, oranje zie ik hier een beetje vaag onder het wateroppervlak.
2: Ja,
1: wat zijn dit?
2: Dit zijn kooi. Dus zeg maar Japanse karpers. Ziekarp, ja, als je kinderen krijgt, krijgen we minder tijd voor het vissen. Dus dan halen we ze maar naar huis. Ja. Nee, ja, dat is een hobby die er nog eens bij komt.
1: Hele grote vissen zijn het, van een halve meter.
2: De grootste zijn 90 centimeter, ja.
1: Zo.
2: Ja.
1: En wat is het leuke van, hiervan?
2: Leeft schilderij, zeg ik altijd.
1: Ja?
2: Ja, ontspanning. En gewoon, ja. Ja.
1: Je kijkt naar de vissen hoe ze zwemmen.
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is het heel simpel.
1: Zeg maar, het is allemaal begonnen met een bamboe hengeltje, toch?
2: Zeker, en daar staan we vandaag voor. We gaan vandaag de jeugdviscaravaan doen. De sportviscaravaan, moet ik zeggen. Dat doen we voor de jeugd. Bij Eiland van Heijn in Wilnis.
1: Ja.
2: En dan beginnen we gewoon back to basic, zeg maar, met een vaste hengel, een dobbertje, een paar maden aan de haak. En dan gaan we de vissen proberen.
1: Ik zag net inderdaad een emmer met friemelende maden.
2: Ja, die staat inderdaad te wachten op straks, klopt.
1: Maar dan begint het simpel, met zo'n bamboe hengeltje.
2: Ja, bamboe gebruiken we niet meer. We gebruiken gewoon een telescoophengel. Dat is tegenwoordig meer standaard. En dan gaan we vandaag de kinderen hopelijk wat bijbrengen over hoe ze dat kunnen doen. Ja. Hoe ze goed met vis om kunnen gaan en dat soort dingen.
1: En het zit weer in de lift?
2: Jazeker.
1: Bij de jeugd?
2: Ja, zeker. Want er zijn 300.000 kinderen die per jaar vissen. We zijn inmiddels rond de 50.000 jeugdvisvergunningen gekocht. Dus dat zit zeker in de lift. Ja. Daar zijn we heel blij mee.
1: Want mensen denken vissen, ja, dat zijn toch, ik heb al eerder gezegd, wat oudere heren met name. De rijpheid spat er vanaf.
2: Ja,
1: langs de waterkant.
2: En dat proberen wij proberen de kinderen ook te enthousiasmeren, zeg maar, door dit soort evenementen.
1: Ja, nou, we gaan kijken. Ja. Even kijken, moet er nog veel ingeladen worden?
2: Ja, we hebben nu het meeste ingeladen, dus we gaan zo richting locatie toe. En dan gaan we daar alles opbouwen.
1: Het eiland van Heijn. Ook daar zit een verhaal aan. We horen hier van alles, Joost, dat je denkt, van, nou jongens, hier moeten we nog uren verder over praten.
2: Ja.
1: En hoe het nou komt dat er steeds meer kinderen gaan vissen, dat gaan we zo meteen natuurlijk uitgebreid behandelen. Zeker. Ik weet niet of veel kinderen zullen komen, maar
2: we zitten
1: wat later op de dag nu, hè?
2: Ja, 9:30 beginnen we. We zitten in principe vol met inschrijvingen. We hebben nog wat reserveengels, want we weten dat er altijd nog wat kinderen komen aanwaaien, zeg maar.
1: Maar zometeen moeten we maar even wachten wat we treffen.
2: Helemaal goed.
1: We zeggen de kooikarpers eraf. We gaan naar het eiland van Heim.
2: Ja.
1: Wat een avontuur in Wilnis vanochtend.
0: Geweldig. En nou, mocht je daarheen willen, even je visspullen bij elkaar pakken natuurlijk. En geniet op je oren van de Golden Earrings en Django. Dit is deze week.

0: Dong. En die tweede Digi is met een G, dus niet met een K, hè? Dan weet je dat ook. We hadden de warmste zomer ooit. Heb je ervan genoten? Die vraag stel ik jou nu hier in Utrecht is wakker. Maar Aard gaat er straks ook over verder praten in Utrecht komt thuis. Ja, of mag het wel een tandje minder? Wij zijn dus benieuwd hoe je de zomer van 2026 hebt ervaren. Check de vragen ook op onze Facebookpagina van Radio 1 Utrecht. En deel je mening door een comment te plaatsen, een berichtje te typen of in de RTV Utrecht-app op het spraakwolkje te klikken rechtsbovenaan. En dan kun je het inspreken of inzingen, wat mij betreft. Even kijken, krijg ik daar nog reacties op binnen? Ja, een tandje minder, maar dat kunnen we geen van alle. Oh ja, dat hebben we het al over, had ik het al over gehad met jou, Margot. Hè? Dat mensen eigenlijk wensen dat het volgende zomer een tandje minder wordt. Maar dat is niet te voorspellen. Oh, Peter die zegt, nou, als de winter straks ook zo wordt, hoeven we veel minder te stoken.
1: Ja, dus, klopt.
0: Ja, dat krijgen we wel. We krijgen volgens mij wel steeds ander soortere winters, zal ik maar zeggen.
1: Dat is ook zo, maar ja. Dat betekent niet hè, dat we een koude periode in de winter, een kortdurende koude periode, kunnen vergeten. Hè? Want we hebben de afgelopen jaren ook gezien dat er toch elke keer weer, hoe kort het ook duurde, toch weer eventjes een beetje sneeuw of ijs kwam. Ja. Het zijn maar hele kleine perioden, korte perioden, maar het kan nog steeds natuurlijk.
0: Ja. Nou, vannacht hebben we geen ijs gehad, vandaag ook niet, want hoe ziet het weerbeeld er vandaag er dan uit?
1: Ja, op dit moment is het op heel veel plaatsen nog bewolkt. Maar ik zie de bewolking vanuit het westen ook al een beetje breken. We hebben wat mist gehad. Het is wat vochtig in de atmosfeer. 18 graden. Het is nog een beetje zwoel buiten. Want we zijn de warme lucht van gisteren nog niet helemaal kwijt. En het is droog op dit moment. Toch wordt het niet helemaal een droge dag. Want we krijgen ook buien. Die buien zitten nu nog boven Frankrijk. In de buurt van Parijs. Daar knettert het ook lekker. En die komen in de loop van de middag naar ons toe. Ik denk dat vanaf een uurtje of twee gaat gebeuren. Dan moet men toch rekening houden dat wij ook als Utrecht een paar buien gaan opvangen. En dat kunnen best wel weer stevige buien zijn, want de lucht heeft nog behoorlijk wat energie. En dat voel je ook als je buiten komt. Warmte en vocht, dat zijn de brandstofmiddelen voor de buien. En dat kunnen ook weer forse onweersbuien zijn met hagel en windstoten daarbij. En die trekken vanmiddag van zuid naar noord over onze provincie. Daarvoor uit denk ik dat de temperatuur nog probeert op te lopen naar een graadje of 22. Dus dat is alweer 6 graden minder dan vandaag. En zo blijft die temperatuur ook een beetje de komende dagen. De graden heel normaal voor de tijd van het jaar. En het blijft ook wisselvallig, moet ik zeggen.
0: Oké, en dat is een beetje het toverwoord, wisselvallig. Dus ook voor volgende week, zeg maar.
1: Ja, in ieder geval tot en met maandag. Hè. Maandag is ook de laatste dag van de meteorologische zomer. Ja. Op dinsdag begint voor weermannen en weervrouwen de meteorologische herfst. En dan zie ik toch ook duidelijk weer een verbetering in het weer. Dat het aantal

0: behoorlijk. De nachttemperaturen die zakken wat terug. Maar ja, 15 graden is natuurlijk nog steeds heel zacht. En overdag is het dan 22 graden. En dat is volgens het boekje.
1: Oké, dankjewel Margot. Voor het bijpraten draai ik Simply Red.
0: Moet ik nog even een weerspreuk doen?
1: Oh, een weerspreuk. Oh, ja, ik doe de eerste keer. Lukt dat in 11 seconden, Margot, of niet?
0: Ja, zeker.
1: Oké, doe maar.
0: Ja. Als de hanen veelvuldig kraaien, zal het weer gaan draaien.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Probeer nu 4 maaltijden

0: maar 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
1: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
7: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
6: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
8: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
6: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En my name is Joost Brouwer. Je luistert naar Radio M Utrecht. En de name van Marije is gewoon Marije. Wat was je achternaam ook alweer?
10: Trent.
9: Oh ja, dat was het inderdaad. Ja, goed. Al die namen in zo'n ochtendshow. En je hebt de regio nieuws hoofdpunten.
10: Ja, op de A12 is vanochtend een vrachtwagen tegen een vangrail gereden tussen de Meern en Woerden. En daardoor zijn twee rijstroken dicht in de richting van Den Haag. Verkeer wordt aangeraden om te rijden. Rijkswaterstaat denkt nog tot 9 uur bezig te zijn met opruimen. Een nieuw persoonlijk record voor Femke Broeders Bol. De Amersfoortse atlete heeft in Zürich haar eigen Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Ze liep 1:54.71 en dat was 17e sneller dan het record dat ze vorige week liep. En we hoorden het net ook bij de NOS. Bij een meldpunt van vereniging Eigen Huis in Amersfoort zijn opnieuw honderden klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers vragen zich af of ze wel onafhankelijk zijn. Dat horen we zo om 19:30.
9: En nu hoor je de verkeersinformatie, want hier is er ook één melding. Op de A12 richting Den Haag, tussen de Meern en Woerden. Een half uur extra, een ongeluk gebeurt daar. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de A2, de A9 of de A4 bijvoorbeeld.
11: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Joost Brouwer.
9: Goedemorgen, de slaap is uit mijn ogen gewreven al ruim 2 uur is dat het geval. Want dit is Utrecht is wakker, we zijn al 2 uur onderweg. Welkom, en Robert-Jan is ook al wakker, ook al lang wakker. Hij is aan het vissen in de buurt van Wilnis. Goeiedag.
17: Ja, Joost, het gaat zo meteen allemaal gebeuren, hoor. Alles wordt hier voorbereid voor de viskaravaan die met name vanaf 9:30 in volle gang hier is op het eiland van Heijn. Ja. Dat is een zeer idyllische locatie. Ja, maar zeggen tussen de weilanden, maar het is wel een eiland. Er staan bomen op. Als ik even naar het water hiervoor kijk, dan zie ik treurwillige glunderen over het water. Ik zie plombladeren. Ik zie daar een gelegenheid, een steigertje. Echt een romantische locatie om een hengeltje uit te gooien. En de leden van hengelsportvereniging Wilne zijn druk bezig met het klaarleggen van de hengels. Ik zie daar een enorme tas staan met, wat is dit? Allemaal tuigjes met dobbers eraan, petjes, voer, maden zag ik zojuist, en ook een zogenoemde drillmachine. Allemaal om de jeugd, de kinderen die zo meteen gaan komen, wijzer te maken op visgebied. En we hebben al gehoord, menig kind gaat vissen, want het zit ontzaglijk in de lift. Het vissen en ook het koffiedrinken, dat hoort er even bij.
18: Zeker, lekker. Even goed opstarten, hè?
17: Wat gaat er zo meteen gebeuren?
18: Vissen.
17: Vissen?
18: Ja.
17: Eén ding maar vissen. Het hoeft niet alleen met een dobber te gebeuren, hebben we al gehoord.
9: Heerlijk, vissen, vissen en nog eens vissen. Straks na 8:30 gaan we een hengeltje uitgooien, officieel. En nog een mooi hoogtepunt, niet alleen op het eiland van Heijnen een hoogtepunt, maar ook in Soest dit weekend, de Gildefeesten. En daarom even contact met iemand die eigenlijk het geweten van de Gildefeesten daar, die daar alles over weet.

0: Utrecht is wakker. Fijn dat je erbij bent. Ik ben Joost en Roy Orbison hoorde je. Straks nog de Dire Straits. Leen Jongewaard ga ik draaien met de vissen. En Piet natuurlijk, die hoort er ook bij. Bij Leen. Backman Turner Overdrive en Mrs. Adams komt ook nog voorbij. The Window of Hope. En nu over dat hoogtepunt in Soest dit weekend. De gildefeesten. En daarom nu even contact met het geweten van het gilde. Oude man Ron Voskuilen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kan ik dat zo zeggen, het geweten?
1: Ik ben wel verantwoordelijk voor om te zorgen dat het gedachtegoed voor het gilde bewaakt wordt, zeg maar. Dus dat, ja, dat mag je zo wel zeggen,
0: ja. Ja, en je bent dus oudere man.
1: Ja.
0: Dat is niet je achternaam, maar dat is dus de titel, hè?
1: Het is de titel die van oudsher geldt voor deze positie, maar uiteindelijk, je bent uit de leden geselecteerd om voorzitter te zijn van de vereniging.
0: Ja, en die vereniging heet?
1: Het Grootschaarsbeker Gilde van Soest. En ze heeft nog een tweede naam. Het Sint-Aagtes Schuttersgilde van Soest. Dus het heeft zelfs twee namen, maar dat is allemaal te lang. Dus het Gilde van Soest is de korte naam.
0: Ja, en die geschiedenis die gaat terug tot in de 14e eeuw, hè, begrijp ik.
1: Ja, rond 1360 is het Schuttersgilde in Soest opgericht. In de jaren dat er veel ruzie was tussen bisschoppen en graven. En dan werd het bezit van Soest dus platgebrand. En dan werd men zat, dus men bedacht, laten we eens een schuttersgilde oprichten om dat te beschermen. Dus dat is lang geleden, ja.
0: Ja, en dan is dus zondag de traditionele koningsschieten, want dat hoort er natuurlijk bij. Daar gaan we even op inzoomen, want wat is dat en hoe gaat dat?
1: Nou, die schuttersgilden die bestaan allemaal heel lang en die gingen onderling allerlei wedstrijden doen om te oefenen, want je had natuurlijk niet elke dag een ruzie met de buren. En onder andere kwamen er spelletjes uit voor en daar was schieten er één van, dus het schiet op een kunstmatige vogel was er één van. En het werd uiteindelijk in die tijd had je veel meer koningen. Dus kon je koning van het gilde worden. En dat is steeds groter geworden. Dus het zondag vindt dat weer plaats. Er zijn ongeveer 130 gildeleden die schieten op een houten vogel. En er zitten wat prijzen aan vast. Maar uiteindelijk de grote prijs is dat je het laatste stukje eraf schiet. En dan word je voor een jaar koning van het schuttersgilde van Soest.
0: Ja, en jij weet hoe dat is, toch?
1: Ik ben zelf nooit koning geweest, maar ik loop altijd naast de koning en begeleid je helemaal. Het is echt een erefunctie. Het Gilde van Soest heeft ook een representatieve functie. Dus je wordt veel voor gelegenheden gevraagd om daar te zijn. Er zijn heel veel mensen die dat graag willen zijn, omdat het een mooie positie is in Soest. En het is ook heel spannend, want het gaat om het laatste fanatiek.
0: Jij weet dus precies ook hoe je moet schieten dan wel.
1: Nou, ik ben ook een schutter geweest, nog een beetje, zeg maar. Dus het is hout en je weet nooit precies wat er gebeurt. Dus dat maakt het ook wel weer spannend. Maar ik geef wel eens een voorzichtig tipje wat er kan gebeuren als je daar of daar schiet. Maar ik zeg altijd je eigen verantwoordelijkheid. Maar als je het mij vraagt, zou ik dit doen. Dat kan helpen natuurlijk.
0: Oké, en jij hebt niet de ambitie om ooit koning te worden? Of heb je die
1: zeker
0: idee?
1: Wel, ja. Zeker wel. Ik ga vanaf, dat heeft te maken, ik ben een tijdje uit Soest weg geweest, maar nu ben ik weer Soester. En dan ga ik vanaf volgend jaar weer meedoen. Ik zou graag koning zijn.
0: Ja, inderdaad. Nou, bij mij in het dorp, ik woon in het Duitse dorp Niel. Bij Nijmegen stad wordt dat ook elk jaar gedaan, dat koningsschieten. Op zo'n houten vogel, inderdaad. Een hele happening, heerlijk om mee te maken. En die nieuwe koning, die moet dan een heel jaar lang, zeg maar, als een soort burgemeester rondlopen in het dorp, hè?
1: Nou ja, het is niet elke dag hoor, maar bij bijzondere gelegenheden dan als er een feest is of er is een dodenherdenking of we gaan eens naar een andere gilde in Brabant of zo, dan wordt de koning geacht voorop te lopen, zeg maar.
0: Ja, nou hartstikke mooi. En het schieten is dus alleen voor de gildeleden. Jij zei net al, je bent in Soest weer komen wonen, dus je gaat ook weer meedoen daar. En dan is het een interessant, hè? Maar het is ook leuk om te zien voor iedereen in het dorp, hè? Het is een grote familie-happening, hè?
1: Ja, er komen duizenden mensen toch wel op af. Die gildefeest duurt 10 dagen. Ik denk dat wij zo'n 30.000 mensen ontvangen in die 10 dagen. Maar op de zondag is toch wel het drukste moment. Dan is er ook muziek, het is voor de jeugd wat, het is wat in de tent. Maar het koningsschieten is toch wel het meest bijzondere. En zeker als het moment nadert, want dat voel je wel, dan neemt het aantal gezichten wat naar boven kijkt significant toe.
0: Ja, oké. En daarna heb je dan last van je nek, maar wel een mooi feestje gehad.
1: Ja, zo is het. Inderdaad. Jij hebt last van je nek en een droge stem misschien, maar dat is het toch wel.
0: En misschien ook wat biertjes op, hè? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
1: Ja,
0: overmorgen dus, allemaal. Het koningsschieten in Soest. En nou, dank in ieder geval voor je verhaal, Ron. En veel plezier in ieder geval alvast.
1: Oké, dank jullie wel. Succes.

Robert-Jan aan het vissen in Wilnis. En dit was Backman Turner Overdrive. Je hoort hem straks na 8:30. Ook het nieuws komt eraan met Marijn. Zometeen maar eens even vragen wat er onder meer allemaal in zit in dat nieuwsoverzicht. En vandaag geven we ze nog weg, hè, bij alle vaste spelletjes. 4 kaarten voor de Midget Golfbaan in Lage Vuurse. Hou daar rekening mee als je straks bijvoorbeeld luistert vanaf 9:00 naar Pieter. De nieuwe extra lange hits uit Holland. En dit is Winnow of Hope van Olita.

0: Mrs. Adams wint de langste adem vandaag op Radio 1 Utrecht. Als dat al een spelletje zou zijn. Leuk spelletje eigenlijk. Window of Hope was dat. En zo het nieuws met Marije. Waar ga je het onder meer over hebben?
1: Nou, ik heb het zo over makelaars, want daar wordt namelijk veel over geklaagd. En ik heb het over een ongeluk met een vrachtwagen op de A12.
0: Ik ben benieuwd.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Half negen, Radio M Utrecht. Utrecht is wakker en het nieuws met Marije. Er wordt flink geklaagd over makelaars.
1: Ja, bij een meldpunt van een vereniging Eigen Huis in Amersfoort zijn opnieuw honderden klachten over makelaars binnengekomen. Veel huizenkopers vragen zich af of ze wel onafhankelijk zijn. Zo worden ze soms onder druk gezet om hoger te bieden. Volgens de vereniging Eigen Huis kunnen makelaars hun gang gaan tijdens het koopproces.
10: Er is geen wetgeving. Er zijn wel wat makelaarsorganisaties die eigen richtlijnen hebben. Maar die zijn boterzacht. Dus iedereen kan makelaar worden. En je kunt het ook helemaal op je eigen manier invullen. Dus wat makelaars doen is niet strafbaar. Maar natuurlijk wel heel ongewenst. En ja, kopers en verkopers, die zijn hier de dupe van.
1: Vereniging Eigen Huis pleit voor wettelijke regels voor het hele koopproces. Op de A12 is vanochtend een vrachtwagen tegen een vangrail gereden. Dat gebeurde tussen de Meern en Woerden in de richting van Den Haag. Vanwege het ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Verkeer naar Den Haag wordt aangeraden om aan te rijden via Amsterdam of Gorkum. Hoe het met de chauffeur gaat is niet bekend. De vrachtwagen moest worden weggesleept. Rijkswaterstaat denkt tot 9 uur nodig te hebben voor het opruimen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zurich haar eigen Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De Amersfoortse liep 1.54.71 en dat was 17e sneller dan het record dan ze vorige week liep. Broeders-Bol werd met haar tijd tweede, achter de Zwitserse Europese kampioene Audrey Wero. Een ongeloof bij de familie van de 78-jarige man uit Houten, die vorige week overleed aan het West-Nijl-virus. Volgens een nicht was de man fit en actief. In korte tijd ging zijn gezondheid sterk achteruit. Pas na bijna 2 weken bleek dat hij besmet was met het West-Nijl-virus. En een dag later overleed hij. De man heeft het virus waarschijnlijk in Nederland opgelopen door een muggenbeet. In de provincie Utrecht zijn inmiddels 4 besmettingen bekend. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht.
0: Dankjewel.
1: Het weer nog eventjes, hè. In de ochtend is het vooral droog en bewolkt. Vanmiddag buien met onweer, mogelijk met flinke windstoot en hagel. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Het wordt vandaag 21 of 22 graden.
0: Ja, dankjewel. En nog eventjes over die A12 inderdaad. Je hoorde het Marije net al zeggen, die twee rijstroken die dicht zijn daar. Tussen de Meern en Woerden in de richting van Den Haag. Een half uur oponthoud. Verwachte eindtijd 9:30 inmiddels geworden. En omrijden via Amsterdam of via Gorkum. Dat is het dus eigenlijk.
11: Veilig wonen begint vandaag.
6: Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Verkeersverwachtingen.nl.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Verkeersverwachtingen.nl.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.

0: Aard, Jos, Joost, Pieter en het spoorboekje voor vandaag is compleet. Robert-Jan is natuurlijk ook. En de Dire Straits, Sultans of Swing, dit is Radio M Utrecht. En het is helemaal aan daar op het eiland van Hein. Want het eerste visje is volgens mij al gevangen, of niet Robert-Jan?
1: Ik zag inderdaad zojuist een visje omhoog komen. Het schijnt een klein grondeltje geweest te zijn. In mijn optiek een klein vorentje, heel klein visje, meteen teruggegooid. Maar hier op het eiland van Hein gebeurt nog meer. Een grote tijl eigenlijk, waar Geurt in bezig is met een enorme mengmachine.
2: Ja,
1: geen idee waar we mee bezig zijn, Geurt.
2: We zijn lokvoer aan het maken.
1: Lokvoer? Het ziet eruit als een beetje aardeachtig. Gaat een beetje water bij.
2: Klopt, ja.
1: Wat moet... bruin spullen uit een zakkie.
2: Klopt, het moet inderdaad een beetje aardenat zijn, wat maaien erbij. En dan willen we de vis gaan lokken.
1: En hoe gebeurt er, waar ga je het neer in het water gooien dan?
2: Een beetje verspreid, overal wordt gevist. Dus dan gooien we wat in het water. En dan...
1: Dan denken de vissen, hé, wat ruik ik nou?
2: Inderdaad.
1: Daar moeten we naartoe gaan.
2: Inderdaad, ja.
1: Het is een wonderlijk tafereel hier, het eiland van Hein. Een schitterende plek, te midden van de weilanden. Omzoomd dus door water, een eiland. Rietkragen, daar turwilligen, plompbladeren zien we daar. Een steiger, een gelegenheid van hout waar je gezellig kunt zitten. Picknicktafel, waar ze bezig zijn met wat? Ja, het klaarleggen van hengels. Kees is een rijper lid van Hengelsportvereniging Wilnis.
3: Ja, kan je wel zeggen.
1: Wat gebeurt hier? Ja, de hengels worden klaargelegd. Toppers hier.
3: Sportvisunie die heeft al die hengeltjes beschikbaar gesteld. En om straks niet al te veel file te veroorzaken, maken we vast wat in orde.
1: Ja.
3: Maar in principe moeten die jongens en de meisjes die hier komen, die moeten zelf ook simmetjes maken en de hengels in orde maken.
1: En u bent al jarenlang bezig met het vissen?
3: Ik ben al jarenlang bezig.
1: Met een bamboehengeltje begonnen zeker ook, hè?
3: Ja, met een bamboehengel begonnen. Maar wat er hier in ons gebied heel goed kan, is ook vliegvissen.
1: Moment. Vliegvissen?
3: Ja, vliegvissen, ja. Dat is iets wat
1: even een paar woorden.
3: Uit het buitenland overkomen waaien. Heel geschikt voor stromend water. Maar ook in ons polderwater kunnen we hele mooie vissen vangen. En het leuke is, je kan je eigen aas ook maken.
1: Ja, ik zag allerlei kleine vliegjes net in het pof van gemaakt van allerlei...
3: gewoon haakjes. Haakjes met wat kunststofmaterialen of veren. En daar maak je dan een nep dingetje van wat die vissen als aas zien.
1: Het is allemaal ongelooflijk. Vliegvissen, nou, dat zal wel zweven met het draad zijn, zo geen idee. Maar wat heeft u hier aan uw hals hangen trouwens? Ik zie daar een klein zwart pennetje, blauw pennetje. Wat
3: is dat? Dat is een hakenontsteker. Als die vis de haak in zijn bek heeft, dan moet je dat natuurlijk op een beetje nette manier verwijderen. En dit is een handig instrumentje om dat goed te kunnen doen.
1: Dat leren ze vandaag ook.
3: Dat moeten ze in principe ook leren. Ja. Al zijn er ook een heleboel kinderen die al wat ervaring hebben, hoor. Dus dat valt wel mee.
1: We gaan even naar de waterkant toe. Michel Schuller, die net ook bezig was thuis. Die beeldschermen gebruikt bij het vangen der vis.
4: Ja, precies. Ja, dat,
1: turen van het dobbertje is er niet altijd.
4: Nee, maar vandaag is wel de basis die we de kinderen leren natuurlijk.
1: Maar hier nog wel, kijk eens.
4: Ja.
1: De hengel is uitgegooid. Ik zie daar een klein dobbertje daar. Oranje bovenkant. Roerloos in het water.
5: Ja.
1: Hoe gaat het?
5: Goed.
1: Ja, waar kijk je nu naar? Jij naar de dobber, maar waar let jij nou op? Waar let jij nou op? Concentratie.
4: Wat er gebeurt met de dobber?
1: Dat die gaat bewegen, neem ik aan, hè?
5: Ja.
4: Dat die onder water gaat, hè?
1: En hier, hoe gaat het hier, Naomi?
5: Goed hoor.
1: Ja, ik zeg, waar let jij nou op? Ja, je kijkt naar de dobber. Maar is er nou meer wat je nou doet?
5: Ja, een beetje kijken. Diep het is.
1: Ja.
5: En dan gewoon of op de bodem gaan vissen of niet. En ja, dan gewoon vissen.
1: Even kijken hoe je hoog je dobber moet staan.
5: Ja.
1: Wat eronder zit aan draad.
5: Ja.
1: Want jij ving net dat grondeltje.
5: Ja.
1: Het was een grondeltje, hoorde ik.
5: Nee, een baarsje.
1: Oh, een baarsje. Nou, kijk. Jij vist al wat langer, zo te horen.
5: Ja.
1: Wat is het leuke ervan?
5: Vangen? Ja.
1: En meer nog, want je kijkt naar de dobber, je zit aan de waterkant.
5: Ja, ik vind het gewoon leuk vissen.
1: En wat er dan zo leuk aan is, dat is het vangen. Het zit al langs de waterkant. Geen telefoon bij de hand?
5: Nou, ik heb wel telefoon. van haar.
1: Ja, dat is toch een beetje de gedachte.
4: De gedachte is dat we ook een beetje gewoon weer teruggaan. Dus de telefoon even in de zak en gewoon even lekker genieten van de natuur. Hè? Dus het vissen, ja. Alles wat je om je heen ziet en daar ook bewust van zijn.
1: Want op de een of andere manier is dan de viskaravaan die van plek naar plek trekt. Nou, vandaag hier om 9:30 komen er heel wat kinderen. Ja. Kinderen kun je hier nog zo spontaan langskomen.
4: Ja, we hebben, qua inschrijving zitten we vol, maar we hebben nog wel wat extra hengels. Dus er kunnen nog kinderen langskomen om even komen vissen.
1: Dus het trekt bij de jeugd?
4: Het trekt
1: dat
4: zeker
1: is een constatering die de vissen ook maakt.
4: Zeker, ja, nee, daar zijn we heel blij mee.
1: 12.000 extra vis.
4: Extra, we hebben 50.000 dit jaar, dus 12.000 meer dan vorig jaar.
1: Ja.
4: En wat ik zeg, per jaar gaan 300.000 kinderen toch naar de waterkant met hun ouders of zelf.
1: Ja. Ja, ik zie daar trouwens wat mevrouw wat vragend kijken met wat kinderen.
4: Die komt wat eerder aanzetten.
1: Oh, nou, zullen we kijken of we dit nog eventjes mee kunnen nemen spontaan. Ja. Goedemorgen. Jullie komen op de vis hier zeker?
6: Nee, ik niet.
1: Jij niet? Jij wel?
6: Ja.
1: En is dat de eerste keer?
6: Ja.
1: De eerste keer?
6: Ja.
1: Hoe spannend is het?
6: Een beetje.
1: Een beetje. Weet je hoe het gaat vissen?
6: Ja, een beetje.
1: Ja, hengel uitgooien. Moet je een vis van de haak halen, weet ik het allemaal?
6: Ja.
1: Daar zijn technieken voor, dat leren ze allemaal.
4: Dat gaan wij vandaag allemaal duidelijk maken aan de kinderen, zeker.
1: Het wordt een heel college.
4: Wij doen ons best.
1: Ik zag zelfs een visdrilmachine.
4: Wij hebben zelfs een visdrilmachine en we hebben nog andere leuke spellen. Ik denk dat we een mooie dag gaan maken.
1: Een mooie dag. Nou, de visdrilmachine kun je kijken van hoe de vis trekt aan de haak, laten we zeggen.
4: Daar kunnen we
1: allemaal
4: grote vis opzetten.
1: Op het eiland van Hein, hier in Wilnis. Zeker. Vissen. En dan staat dat hele mooie plaatje nou niet klaar, Joost.
7: Ja, die loopt al. Alleen Jongewaard en Piet Reumer, hè.
1: Oh.
8: Heb ik het nooit meer warm? Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen.

0: baby. En dan komt het gitaarspel nog even bij. Ella Langley en Choosing Texas. Margot, daar ben je weer.
1: Yes, hallo Joost.
0: En de conclusie van de reacties tot nu toe, want we hebben die Facebookvraag vandaag en Aart gaat er straks over verder praten. Wat vond je nou van de zomer van 2026 en wat verwacht je van komende zomers? Nou, een mooie zomer, maar af en toe stond de thermostaat buiten wel heel enthousiast. Een graad op 25, prima. Daarboven kwamen de voetenbakjes, vloerkoeling en airco in actie. En mensen hopen in ieder geval dat het niet erger wordt. Nou, dat is niet te voorspellen. In ieder geval Jan, Henny, Anke, Gerda, Else, Marieke, Ria, Peter, Jeroen, Michael, Bianca. Dankjewel voor het reageren. En dat kan dus de hele dag nog. En ja, die zomer is maandag is dat voorbij voor jullie, hè? Voor de weermannen en vrouwen, toch?
1: Ja, precies, hè? Want dinsdag 1 september beginnen we gewoon. En dat heeft met de statistieken te maken.

0: klimaatverandering. Dat gebeurt gewoon nu, hè?
1: Ja, zeker. Je ziet ook die afwisseling gelijk, hè, met de onweer gisteravond. En daar zijn we nog niet klaar mee dit weekend, volgens mij.
0: Nee. Er komt vanmiddag weer een zaakje aan. Maar dat is er nog niet. Dus vanochtend is het droog in Utrecht. En het is nog een beetje zwoel. We hebben een hoge luchtvochtigheid. 18,3 Woudenberg, IJsselstein 18,9. Het is nog rustig met een zwakke zuidwestelijke wind. Die gaat een beetje toenemen. We krijgen ook een beetje zon. Maar ik zeg een beetje, hoor. Want de bewolking, de restbewolking van de buien van gisteren, die hangt nog steeds boven ons. En dan moeten we naar het zuiden kijken, richting België. Daar gaan vanmiddag weer onweersbuien ontstaan. En dat zijn toch wel pittige buien die vanaf een uurtje of 1, 2 ook richting onze provincie koersen. Dus daar zijn we dan de hele middag mee bezig. Wat kan er dan bij die buien zitten? Nou, daar kan onweer bij zitten. Maar er kunnen ook flinke windvlagen bij voorkomen. Windstoten van zo'n 60, 70 kilometer per uur. Het zou best kunnen. Dat is niet overal zo, maar het kan wel. Dus ik wil het wel even gezegd hebben. En er kan ook wat hagel bij voorkomen. En daarom heeft het Academy code geel uitstaan voor onze provincie vanaf 2 uur tot een uurtje of 7, 8 vanavond. En tussen die buien door wordt het 22 graden. Nou, dat is een stuk minder warm dan gisteren toen het 28 graden werd.
1: Zeker, oké.

0: Oh, dat was die al. Ik moet wel op blijven letten. Ik was al even met Pieter aan het babbelen, want die is er zo meteen met een nieuwe hits uit Holland. Veel plezier daarmee.
1: En hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met

0: Ziggo Zakelijk.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
1: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
0: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
2: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
0: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo, goedemorgen. 9:02, we gaan even kijken hoe het op de A12 is. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Woerden. Een kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeval en er zijn 2 rijstroken dicht. Je kan omrijden via Amsterdam, de A2, de A9 en de A4 moet ik zeggen. Of via Gorkum, de A2, de A27 en de A15. Helemaal op de hoogte, we houden het goed bij. En zometeen natuurlijk de hits uit Holland. Frank Boeien en Vincent onderweg.
4: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
6: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
7: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
8: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Hits uit Holland met Pieter Voorage.

0: boeien. Paradijs. Geweldige muziek. En met Frank is het 8 over 9. Goedemorgen.
1: Hits uit Holland.
0: Ja, op vrijdagmorgen. Na toch wel een zwoele zomernacht. En nu een beetje als een tropisch regenwoud. Hier aan de Hengeveldstraat in Utrecht. De vrijdagmorgen, wat zijn je plannen vandaag? Nou ja, wat het ook mag wezen. Doe het samen met Radio M Utrecht. Ik ben Pieter en dit zijn de Hits uit Holland, de vrijdageditie. En natuurlijk ook de Nederlandse producties in de Engelse taal. Zo doen we dat op vrijdag. Bijvoorbeeld ook Treintje Oosterhuis. En straks Raccoon. Nou, dit uur ook Nick en Simon. Ik heb leuke muziek van Senna. En je mag meedoen met het spelletje In Zee Met over een paar minuten. En dan maak je kans op de kaarten natuurlijk voor de midgetgolfbaan Lage Vuursen. Zorg ervoor dat je erbij bent. Later deze morgen natuurlijk de bekendmaking van de nieuwe Nationale Nieuwe. We hebben een leuke koffiekeuze, dus blijf er gezellig bij. Dat doet Vincent ook. En zijn geluksmomentje.

0: hoort het. Bij Radio M Utrecht begint het weekend op vrijdag. Spargo en de hits uit Holland. En dan is het alweer 9:15. Wat gaat dat toch snel? We gaan snel door met het spel voor deze morgen. Je kunt winnen 4 kaartjes voor de Midget Golfbaan.
1: In zee met.
0: Dus doe mee. Een duik in zee. Met vandaag een hele bekende zanger. Ik wil graag zijn naam weten, maar ook de titel van het nummer. Ik zeg het nog een keer, want dat wordt nog wel eens vergeten. Dus de naam van de zanger, maar ik wil ook weten wat hij zingt. Nou, denk je te weten zometeen? Dan mag je appen naar de studio natuurlijk met de app van RTV Utrecht. Of stuur een mailtje studio@rtvutrecht.nl. Nou, kleine tip. Hij werkte onder andere samen met Wiltura en met Raymond van het Groene Woud. Die was zelfs een tijdje de pianist van zijn begeleidingsband. Wellicht dat dat nog een beetje helpt. En dan is het nu gewoon goed luisteren. Wie hoor je in de golven? Zijn naam en ook de titel van het nummer.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

staat. We vieren het weekend met Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk hier bij Radio M Utrecht. In Zeemet, ja, op zoek naar een zanger. Ik wil ook weten wat die zingt, hè. De titel van het nummer, vergeet dat vooral niet. Nou, hij werkte onder andere samen met Wiltura, Raymond van het Groenewoud. Was een groot fan van Jacques Brel. Zijn wat kleine aanwijzingen. En zometeen dan hoor je zijn stem natuurlijk nog een keer in de golven. Denk je te weten, dan maak je kans op 4 kaartjes voor de midgetgolfbaan Lagevuurse. Hartstikke leuk. Het laatste nieuws komt er zo aan met Marije. Gaat over de vaccinatiegraad in Utrecht. Die moet namelijk omhoog. En wie in Bunschoten is, kan vandaag militairen tegenkomen. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
0: Nee, Attents met ds.nl.
5: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone. En dan is het 14:30. Marije, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Het laatste nieuws. En beginnen we met geklaag over makelaars.
11: Ja, bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis in Amersfoort zijn opnieuw honderden klachten over makelaars binnengekomen. Veel van die klachten gaan over belangenverstrengeling en voorkeursbehandeling, waarbij kopers en verkopers zich afvragen of makelaars wel onafhankelijk zijn. Zo worden huizenkopers soms onder druk gezet om hoger te bieden. Vereniging Eigen Huis pleit voor wettelijke regels voor het hele koopproces. De vaccinatiegraad in Utrecht blijft laag. In wijken als Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven is minder dan 90% van de kinderen gevaccineerd. En daardoor kunnen besmettelijke ziekten zoals mazelen en kinkhoest zich makkelijker verspreiden. De gemeente noemt de lage vaccinatiegraad zorgelijk. Die zet daarom samen met de GGD extra in op voorlichting, gesprekken met ouders en vaccinatiemogelijkheden op laagdrempelige plekken. En ook kunnen jongeren gemiste prikken gratis inhalen. De gemeente trekt extra geld uit voor deze aanpak. Of de aanpak werkt, moet in oktober blijken uit nieuwe cijfers. Tennisser Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van het ATP-toernooi in Winston-Salem. De Veenendaler verloor in de kwartfinale in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. 6-7, 4-6. Het toernooi in Winston-Salem is het laatste toernooi voor de start van de US Open komende zondag. En in Bunschoten oefenen vanaf vandaag soldaten ook buiten militaire oefenterreinen. Het gaat om 80 militairen die nog op school zitten. Die kunnen dan wennen aan werk in de bewoonde gebieden. En zondag is dat dan weer klaar. Tot zover meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer. In de ochtend is het vooral droog en bewolkt. Vanmiddag dan buien met onweer, mogelijk met flinke windstoot en hagel. De KNMI heeft dus dan ook code geel afgegeven. Het wordt 21 of 22 graden.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: hits uit Holland met Pieter Fourage.

0: Leuk dat je erbij bent op vrijdagmorgen. Dit is Radio M Utrecht. Vier kaartjes voor de midgetgolfbaan Lagevuurse. Dat is de prijs die je ook vandaag kan winnen. Doe mee met het spelletje
1: In Zee Met.
0: Ja, zo heet het. Ik duik vandaag in zee met een bekende zanger. Ik wil zijn naam heel graag weten. Herken je hem ergens in de golven? En dan ook de titel van het nummer. Dat is heel belangrijk. Het moet wel compleet zijn. De naam van de zanger en de titel van het nummer. En als je het weet, dan mag je zo gaan appen naar de studio met de app van RTV Utrecht. Gaan we eens even luisteren. De opgave voor vandaag. Wie horen we hier? Dat was wat makkelijker nu, hè? Ja, app naar de studio, de naam van de zanger en de titel van het nummer en win die kaarten voor de Midget Golfbaan.

0: goed.
1: Bente, 3, 2, 1.
2: In zee met.
1: Dan tellen we af voor de ontknoping van het spel vandaag. En ik heb Karen aan de telefoon. Karen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Welkom bij Radio M Utrecht.
3: Dankjewel.
1: Zo, waar ben je?
3: Ik ben thuis met een bakje koffie.
1: Oké, en waar is thuis?
3: In Overvecht.
1: Oké, Utrecht.
3: Ja.
1: Ja, waar het grijs is en een beetje klam.
3: Ja.
1: En lekker met de koffie en zit je dan een beetje te bedenken wat je gaat doen dit weekend?
3: Even wakker worden eerst, hè?
1: Ja, dat is heel belangrijk, ja. Oh, dat heb jij ook. Ja, ik kan ook de dag niet beginnen zonder een kop koffie. Zit je dan een beetje te bedenken wat je gaat doen dit weekend?
3: Even wakker worden eerst, hè?
1: Ja, dat is heel belangrijk, ja. Oh, dat heb jij ook. Ja, ik kan ook de dag niet beginnen zonder een kop koffie. Sterker nog, ik kom mijn bed niet eens uit voor zonder een kop koffie.
3: Ja, man. Maar het
1: is gelukkig gelukt vandaag, dus dan zitten we hier en spreek ik jou. En gaan we eens even naar het spelletje vandaag, Karen.
3: Nou.
1: Ja. Had je nog wat aan mijn aanwijzingen of herkende je zijn stem sowieso al?
3: Nou, ik hoorde het al gelijk. Daar word je vrolijk van, toch?
1: Zeker.
3: Oh.
1: Ja. Wie heb je gehoord?
3: Johan Verminnen.
1: En wat zingt Johan?
3: Ik voel me goed.
1: Dacht het wel.
3: Ja, toch?
1: Ja, ik had er nog wat aanwijzingjes bij. Hè. Groot fan van Jacques Brel. Samengewerkt met Wiltura. Rimmel van het Groene Woud. Kan niet missen natuurlijk.
3: Heb ik niet eens gehoord, weet je dat?
1: Oké, nou dat is wel heel goed. Want het was niet de makkelijkste opgave van deze week.
3: Nee, het was een beetje geruis, ja.
1: Ja. Maar hartstikke goed. Johan Vermidden, ik voel me goed. Dat was de man waarnaar wij op zoek waren met z'n allen. Ja. En jij bent uit de hoog goed gekomen. De winnaar voor deze vrijdag. Heb je zin om heb je zin om binnenkort een balletje te tikken in Lage Vuursen?
3: Ja, dat lijkt me wel wat, toch?
1: Goed zo. Wie ga je meenemen? Ja.
3: Nou, ik denk mijn moeder en mijn zoon en mijn schoondochter.
1: Dat wordt supergezellig, dat weet ik nu al.
3: Ja, toch? Ja. Familie uit. Lekker pannenkoekje eten.
1: Je hebt een leuke verrassing voor ze.
3: Ja.
1: En vier kaartjes voor de midgetgolfbaan ga ik naar je toesturen.
3: Nou, helemaal geweldig.
1: Rustig aan, lekker vandaag. En maak er een mooi weekend van daar, Karen.
3: Doe ik. Hetzelfde. Komt het goed, hè?
1: Oké, zeker. Dankjewel. Okay. Tot de volgende keer.
3: Hoi.
1: En we gaan natuurlijk nog genieten van Johan Vermidden. Ik voel me goed.

Er zijn niet veel Nederlandse artiesten die kunnen zeggen dat superster Prince een fan van ze was. Maar Suzanne en Monique Kleeman wel. Hè. Lois Lane bij Radio M Utrecht vierde onlangs hun 40-jarig bestaan. Ook weer nieuwe muziek op het album Ready to Move. En je hoort ze hier bij ons, Radio M Utrecht in de Hits uit Holland. De vrijdageditie. Dus ook de Nederlandse producties in de Engelse taal. Hè. Ja. Zometeen nog veel meer. Blijf er gezellig bij. En hier is Wolter.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attent met DS.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna €4 miljoen op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurven, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
6: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
7: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: Ik weet niet hoe jij dat doet aan de andere kant, maar ik zet hem altijd extra hard. De Sandy Coast, True Love, That's a Wonder.
1: Hits uit Holland.
0: Dat zijn ze zeker. 7:10, goedemorgen. De Hits uit Holland, de vrijdageditie. Ik ben Pieter en ik neem het deze week met veel plezier over van Edwin. Nou, wat doen we op vrijdag? Op vrijdag natuurlijk de Hits uit Holland. De Nederlandstalige hits, maar ook de Engelstalige hits. Je hoort het, de Sandy Coast is er eentje van. En dat is niet alles. Zometeen over een paar minuten de koffiekeuze. Ja, dan mag je weer gaan stemmen natuurlijk met de app van RTV Utrecht. En dan is de regel heel simpel, de meeste stemmen gelden. Je mag gaan kiezen, nou onder andere uit The Cats, The End of the Show. Maar daar staat natuurlijk wel wat concurrentie tegenover, dat hoor je zo meteen. Later dit uur ook nog Gordon, Danny Christian en The Common Linnets. En we zwaaien Django Wagner uit, want hij was de afgelopen dagen natuurlijk onze nationale nieuwe. Nou, op vrijdag kiezen we nieuwe nationale nieuwe. Maar eerst nog even genieten van Django en die heerlijke zomerse klanken. Bachata Bailando komt nog een keer voorbij. Dus blijf er gezellig bij. De Hits uit Holland, Radio M Utrecht. En mooie muziek van Jeroen van der Boom en Leonie Meijer.

0: M voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10:00.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10:00. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Goedemorgen.
1: Het weekend begint op vrijdag. Radio M Utrecht en Suzanne Freek. Wat ga je doen dit weekend? Zometeen kunnen we de plannen gaan maken. De koffiepauze komt eraan, 10:50. Met lekkere muziek en die kies je zelf. De meeste stemmen gelden, zo werkt het. Je mag reageren met een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht natuurlijk. Of even bellen of mailen. studio@rtvutrecht.nl. Wat is je favoriet? Dit is keuze 1.

Ja, laat het weten. En ja, app nu naar de studio. Eén The Cats, The End of the Show. Of wil je graag José horen? Dat is keuze 2. En I Will Follow Him. Appen naar de studio met de app van RTV Utrecht. Of even mailen studio-apenstaartje rtvutrecht.nl. De meeste stemmen gelden. Even de koffiegoedjes erbij doen. Dat kan natuurlijk ook. Ik lees het voor op de radio. Gordon, het is zo weer voorbij.

0: geweldig optreden van Waylon en Ilse. Twee grootfans van Dolly Parton natuurlijk, ja. De Common Linnets, Calm After the Storm. Zometeen dan de koffiekeuze. Worden het The Cats, The End of the Show? Of misschien toch José? Ook leuk, I Will Follow Him. Nou, je mag zelf kiezen. De meeste stemmen gelden. En je mag reageren. De makkelijkste weg, een appje met de app van RTV Utrecht natuurlijk. Gewoon even doorgeven. 1 The Cats of 2 José. Of even mailen studioapenstaart@rtvutrecht.nl. Ga ik verder met het tellen van de stemmen. En dan komt hier zometeen Marije met het laatste nieuws. Dat gaat onder andere over een aanhouding in verband met een woningbrand woensdag in Kamerik. En inwoners van Baren, ja, die willen van hardrijders af. Hoe het zit, horen we zo.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
4: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Is het alweer 10:30. Marije, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het laatste nieuws. Ja, de politie heeft een man opgepakt voor een brand afgelopen woensdag in Kamerik.
2: Ja, het gaat om een man uit de gemeente Woerden. De brand woedde in een boerderij aan de Van Teylingenweg in Kamerik. Die ontstond rond 3:15 middags bij het Rieten Dak. De bewoners waren toen thuis, maar bleven ongedeerd. De verdachte is woensdag aangehouden. De politie doet nog onderzoek. Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars. Dat zegt Vereniging Eigen Huis uit Amersfoort na honderden klachten over makelaars. Veel klachten gaan over belangenverstrengeling en voorkeursbehandeling, waarbij kopers en verkopers zich afvragen of makelaars wel onafhankelijk zijn. Zo worden huizenkopers soms onder druk gezet om hoger te bieden. Vereniging Eigen Huis pleit voor wettelijke regels voor het hele koopproces. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich haar eigen Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De Amersfoortse liep 1:54.71 en dat was 17e sneller dan het record dat ze vorige week liep. Broeders-Bol werd met haar tijd tweede, achter de Zwitserse Europees kampioene Audrey Wero. En in Baarn voeren bewoners actie tegen hardrijders op de Amsterdamse straatweg. Komende zondagavond zetten ze containers met 50 kilometer stickers langs de weg en hangen ze banners op. Je mag er maar 50, vaak wordt er harder gereden, zeggen de bewoners. En die hopen komende week schoolkinderen oversteken. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog. Het is vooral bewolkt en droog. Maar vanmiddag buien met onweer. Mogelijk met flinke windstoot en hagel. Het KNMI heeft daarom ook code geel afgegeven. Het wordt 21 of 22 graden.
0: Dankjewel Marije. Dan nog even een blik op de weg. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken daar 6 minuutjes extra reistijd.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies. Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
12: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

Ja, het zijn de meezingers uit de 70s. Die hoor je ook in de hits uit Holland. Danny Christian. En zijn Besame Mucho.

dan gaan we dat zeker doen. Het is 10:50. Tijd voor de koffiepauze en de koffiekeuze. Was het lastig? Was het lastig? Of juist helemaal niet? Nou, we hadden vandaag 1 The Cats, The End of the Show. En daar tegenover José, I Will Follow Him. De stemmen zijn geteld. En ik zeg bedankt voor het reageren. Ik kan echt niet iedereen noemen, maar even wat namen weer. Jan, Joke, Rita, Ruud en Ingrid. Jeannette, Anneke, Jan zie ik staan. Gerry, Anton, Beb, Bouw. Dankjewel, Beb. Paula, Jannie, Gerrit. Ook jouw stem is binnengekomen. Rini, Hans Hopman zie ik ook nog staan. En dan heb ik hier ook nog eentje van Han Vermeulen. Jij zegt, ik ga voor nummer 1, The Cats. En zou je alsjeblieft mijn zus en zwager willen feliciteren met hun huwelijksdag vandaag? Ja, natuurlijk. Kobe en Jacques, van harte gefeliciteerd. Kobe en Jacques Rekkers. Namens Han, maar ook namens iedereen hier op de vloer. En dat zijn er nogal wat. Dus we sturen de felicitaties door. En maak er een hele mooie dag van. En ik heb goed nieuws, Han, want de Cats, ja, die kregen al vrij snel de meeste stemmen. Dat was wel duidelijk. The End of the Show, ja, misschien wel een van de mooiste ballads van de Cats natuurlijk. Voor de echte liefhebbers een verborgen parel. Die mooie close harmony zang, hè, waar de band zo beroemd mee werd. We gaan ervan genieten, de tekst over afscheid, verlangen en emoties die blijven hangen wanneer iets moois voorbij is. De koffiekeuze voor vandaag. The Cats, The End of the Show. Geniet ervan.

geïnspireerd op de bachata, een populaire dans- en muziekstijl uit Latijns-Amerika. Een opvallend geluid waarmee Django ons de afgelopen tijd positief heeft verrast weer. Hartstikke leuk, die zwoele klanken, de nazomerdagen. En de afgelopen week hebben we van hem kunnen genieten als nationale nieuwe. Nou, Django blijven we natuurlijk draaien, maar zijn titel Nationale Nieuwe, die geven we door aan een nieuwe artiest. Dat doen we zometeen in het volgende uur. Dan hoor je wie dat gaat worden. Hier op de radio natuurlijk. Radio M Utrecht. En wat zijn we dol op de radio, toch? Jij ook? Oké. Stef ook trouwens. De hits uit Holland.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Of ik nog wat leuks heb. Ja, natuurlijk. Nog veel meer Lenny Koer natuurlijk. Zometeen Henk de Knife en de Jets. Waar hoor je ze nog? Ja, bij ons in de hits uit Holland. De Kast, de Golden Earrings en Rut Jacot. Twee keer in dubbelgoud. Dus blijf er gezellig bij deze vrijdagmorgen.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio.

0: en de app. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries zoals De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie, de A1, Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 6 minuten vertraging.
2: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
3: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
5: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: En van nu, je hoort ze bij ons. En wij zijn Radio M Utrecht. Vrijdagmorgen, we begonnen met Johnny deze keer en alleen in Dallas.
1: Hits uit Holland.
0: En zo vieren we het weekend. Dat begint op vrijdag bij ons. De hits uit Holland. Nog een uur met dubbel goud natuurlijk. Gaan genieten van twee heerlijke nummers, gezongen door Rut Jacot, Onderweg. En natuurlijk ook de jaren 60, de Golden Earrings, komen voorbij. En we blijven in Den Haag voor de bekendmaking van onze nieuwe Nationale Nieuwe. En meer mag ik nog niet zeggen, nee. Je hoort het zometeen van welke zangeres, zanger of groep gaan we een week lang genieten. Nou, over een paar minuutjes is dat ook bekend. Dus blijf erbij, hè? Ja, en ik zeg het wel vaker, waar hoor je ze nog? Er is weer zo'n voorbeeldje. Hank the Knife and the Jets. We gaan terug naar 1975. Ja, dit is er ook weer zo een. Je zet hem automatisch wat harder, hè? Dat doen wij hier ook. En ook heerlijk voor in de auto. Hou hem tussen de lijntjes. En geniet.

0: En dan zoek je even op uit welk jaar kwam dit ook alweer? 2 jaar geleden, 3 jaar geleden? Nee. 2018, de tijd vliegt.
1: De Nationale Nieuwe.
0: Bluf en Gijken en Zoutelanden. Nou, het is 11:15 en elke vrijdag is dat dan het moment voor de bekendmaking van de Nationale Nieuwe. Een prachtig nummer waar we dan de hele week van gaan genieten. Nou, de afgelopen dagen was de Nationale Nieuwe voor Bachata Balando, gezongen door Django Wagner. En nu dus de bekendmaking van onze Nationale Nieuwe voor de komende week. En daarvoor gaan we naar Son Mieux, de band. Bestaande uit 7 leden. Onder leiding van zanger en songwriter Camille. Ze komen uit Den Haag en hun muziek is een aanstekelijke combinatie van pop, disco, indie en elektronische stijlen. De optredens die trekken steeds grotere zalen in Nederland, maar ook daarbuiten en ook op de bekende festivals zijn ze steeds vaker te vinden. Met hits als Multicolor, Tonight en This Is The Moment is Son Mieux snel uitgegroeid tot een van de populairste Nederlandse bands van dit moment. Nou, en dit jaar verscheen het album 24 Hours en vanaf dat nieuwe album komt ook de nieuwe single Feels Part 2. Een prachtig nummer met een emotionele boodschap over verbondenheid, liefde en het thuiskomen bij iemand, ongeacht waar je bent. En we gaan ervan genieten. De komende week op het hoofdpodium bij ons.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Feels Part 2. Son Mieux.
3: Feels like home.
2: Nationale Nieuwe voor deze week is Son Mieux met Feels Part 2.
1: Per Radio M Utrecht.

G-Rex. Ja, dat was G-Rex. De Golden Earrings, die gaan zo voor je zingen. 1966, we hebben het over That Day. En het laatste nieuws met Marije natuurlijk onderweg. Dat gaat over FC Utrecht, een nieuwe speler. We horen er zo meer over. En ook meer over die te dure kamers in Utrecht. We gaan het zo horen. Meer nieuws uit de buurt. Blijf erbij. En Wesley zingt over een mooie...

0: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Marije, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Het is 11:30, het laatste nieuws. Beginnen we met de dure kamers in Utrecht. 7 op de 10 aangeboden kamers is te duur.
11: Ja, dat blijkt uit onderzoek van het programma Argos. Verhuurders vragen gemiddeld bijna €250 per maand. Meer dan mag. Die verhuurders komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen. En ook omdat huurders nauwelijks klagen. In steden als Rotterdam en Den Haag valt het mee. Daar treden gemeenten wel op. De politie heeft een man uit de gemeente Woerden opgepakt voor een brand afgelopen woensdag in Kamerik. De brand woedde in een boerderij aan de Van Teylingenweg. Die ontstond rond 3:15 middags bij het Rieten Dak. De bewoners waren toen thuis, maar bleven ongedeerd. De verdachte is diezelfde dag nog aangehouden. De politie doet nog onderzoek. Sam van Duin speelt de rest van dit seizoen voor FC Utrecht. De club uit de Domstad huurt de spits van AZ. De 22-jarige van Duin stapt in 2024 over van de amateurs van Quick Boys naar AZ. Daar scoorde hij voor Jong AZ, de eerste divisie, 15 doelpunten. Vorig seizoen werd hij ook al verhuurd. Hij speelde toen voor Telstar onder de huidige FC Utrecht-trainer Anthony Correa. En de Bunschoten oefenen vanaf vandaag soldaten ook buiten militaire oefenterreinen. Het gaat om 80 militairen die nog op school zitten. Die kunnen dan wennen aan werken in de bewoonde gebieden. Ze steken tijdens de oefening onder meer de Eem over met rubberboten. Bij Amersfoort komen ze via een brug weer aan land. Daarna lopen ze te voet naar oefenterrein de Vlasakkers. Zondag is de oefening weer klaar. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer, het is droog en bewolkt, maar vanmiddag buien met onweer. Mogelijk met flinke windstoten en hagel. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. En het wordt 21 of 22 graden.
10: Dankjewel. Even kijken hoe het dan nu op de weg is. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. En dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen het knooppunt Everdingen en Beest. Daar een half uur door een vertraging. Er zijn door een ongeval. En er zijn 2 rijstroken dicht.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
15: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

hits uit Holland, die komen ook uit de 60s natuurlijk. De Golden Earrings hier bij Radio M Utrecht. En zometeen vanaf 12 uur een heerlijke radiodag natuurlijk. Dan gaan we verder met muziekplezier met Joost. En heb je een leuk verzoek voor vanmiddag? Laat het Joost alvast weten. Je mag appen naar de studio of even bellen of even mailen. Dat kan ook nu al. Hij is druk bezig met de voorbereidingen. We spreken hem zometeen. Dus dat na 12 uur. Nu gaan we naar Rut Chacot. Niet één keer, maar twee keer dubbel goud. Ja, geboren in Paramaribo. Naar Nederland gekomen toen ze 9 jaar was. Nederland vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival. Dat was in 1993 met Vrede. Ze eindigde op de 6e plaats en Vrede horen we zo meteen. Maar eerst naar Vrij met mij van het album Hou me vast uit 1994. Een nummer dat werd geschreven en geproduceerd trouwens door het duo Fluitsma en Van Tijn. Van die 15 miljoen mensen, althans toen, hè? Ja. Geniet ervan, twee keer dubbel NL. De hits uit Holland met Rut Chacot vandaag.

Richard Kot, dubbel NL, 92 punten destijds. En de zesde plaats, hè. Dat betekende haar definitieve doorbraak. Ze was al bekend als musicalster. Ja, dit nummer gaf net even dat extra zetje. Richard Kot, Vreden, bij Radio M Utrecht. De hits uit Holland, zometeen Marco Borsato. En hier is Cadans, Intimiteit.

0: anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons.

0: droom jij van, Joost?
1: En van weer een nieuwe aflevering Muziekplezier.
0: Nou,
1: en
0: dat komt goed uit.
1: Ja, yes, dat is toevallig. Over een paar minuten gaat het gebeuren. Er is weer van alles aangevraagd. Het gaat van René Kars tot The Cats en alles daartussen. Dus,
0: leuk.
1: Het is weer lekker. Ja,
0: goed. En ik zie er net ook weer eentje binnenkomen van Lucas, Rod Stewart zie ik staan. Ja, ja, alles is mogelijk.
1: Ja.
0: Leuke boodschap erbij kan ook natuurlijk. En hoe kan ik een liedje aanvragen bij je?
1: Nou, heel simpel, radio.mutrecht.nl. Daar hebben we een mooi verzoekformulier, zoals dat dan ambtelijk heet. Dat vind je vanzelf, een grote rode knop met verzoeknummer daarin. Of het makkelijkste en snelste via de RTV Utrecht app natuurlijk. Klik dan rechtsbovenin even op het spraakwolkje, zoals dat dan heet.
0: Oké, goed, gaan we doen. Ik wens je veel plezier.
1: Dank je.
0: Muziekplezier zometeen na 12 uur met Joost.

0: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
1: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Odido. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de

0: Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, dit is Radio M Utrecht. Met de regio nieuws hoofdpunten. Casper, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Veel kamers in Utrecht zijn te duur. Het gaat om 7 op de 10. Verhuurders vragen gemiddeld bijna €250 per maand meer dan mag, blijkt uit onderzoek van het programma Argos. Ting al even in de lucht. Voetballer Sam van Duin die gaat aan de slag bij FC Utrecht. Hij staat onder contract bij AZ. Vorig seizoen werd hij al verhuurd aan Telstar. En in Veenendaal is vannacht de bliksem ingeslagen in een huis aan de Moerschans. Bewoners zagen rond middernacht rook op zolder. Het was even schrikken, maar er brak geen brand uit.
1: Gelukkig maar. Dit is de verkeersinformatie. Eén melding die er nog toe doet op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Beest. Een kwartiertje extra. Ongeluk gebeurt, de weg is daar wel weer vrij inmiddels.
3: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
4: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
5: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
6: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
7: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
8: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: So You Win Again. Welkom bij Muziekplezier, elke vrijdag, zaterdag en zondag. Hier is jouw verzoekverzamelaar, maar ook dankzij jou, hè, want de verzoeken dien je in via radio.mutrecht.nl. Klik even op die rode verzoekbutton of vraag je plaat aan via de RTV Utrecht-app. Dat is het makkelijkste in ieder geval. En dit viel mij op in het nieuws, de 60-jarige Hugo. Die heeft in 6 jaar tijd, let op, 100.000 kilometer gefietst. Niks elektrisch, maar gewoon op een trapfiets. Maar waarom is hij daar zo gek op eigenlijk?
1: Speciaal gemaakt voor lange tochten. Fietscomputer, tasje ervoor op, af en toe een sigaretje erbij. Af en toe een muziekje, als ik ergens ga stoppen.
2: Een mooie drinkfles.
1: Ja, maar die gebruik ik niet zoveel.
0: Ja, goed uitgerust ook, die fiets. Ik heb het ook nog even uitgerekend. Gemiddeld zo'n 45 kilometer per dag. En ter vergelijking, een gemiddelde auto rijdt jaarlijks zo'n 12.000 kilometer. Indrukwekkend dus, ook die uitrusting van de fiets. Op fietsen dan maar. En ook richting de Beach Boys en Miles Smith hier op Radio Emmerich.

0: Mooi, hè? Helemaal laten uitspelen. Hij was nog op Lowlands trouwens, die Daniel Loos. En daar deed hij dit liedje volgens mij ook op fietsen. Iedereen mee. Vraag je favoriete plaat aan, hè?
1: Muziekplezier.
2: Je favoriete muziek op verzoek.
1: Ga naar de app of radio.utrecht.nl.

0: een mooi apart einde. Donna Summer, State of Independence. En Mike die zegt in het draaien ook nog het origineel van de State of Independence. Van John and Vangelis. Nou, dat is een goeie. Die zet ik even op de grote verzoeklijst. Want nu ruim baan voor niemand minder dan Elma. Elma, goeiedag.
1: Ja, goeiedag.
0: Ja, jij wil graag een liedje horen van Wesley Bronkhorst.
1: Klopt.
0: Trots op jou. En dat is dan je man, hè? Daar ben je trots op.
1: Daar ben ik heel trots op, ja. Zeker weten.
0: Arie.
1: Ja.
0: En jullie zijn deze maand 50 jaar getrouwd.
1: Ja, dat klopt. 50 jaar.
0: Is een feestje waard. En dat is toch altijd een mooie of een gekke gewaarwording voor jou eigenlijk? Ben ik wel
1: benieuwd. Ja, het is mooi, maar het is ook heel gek als je het zegt. Denk je van, het zal wel.
0: Het zal wel. Het gaat
1: het klinkt zo. 50 jaar.
0: Ja. Want je trouwde, toen was je, hoe oud?
1: Ik was 20.
0: Ja.
1: En ik was jong. 3 jaar ouder, 23.
0: Dus een mooie belevenis. En wat weet je nog van die dag? Alles natuurlijk?
1: Ik weet alles nog. Ja hoor, ja. Ja, gelukkig wel.
0: Nou, Wesley Bronkhorst was er toen nog niet.
1: Dat klopt.
0: Maar anders had je hem gevraagd op de bruiloft, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Was er wel muziek eigenlijk? Had je muziek?
1: Ja, we hadden wel muziek. Ja, zeker weten. Ja. Ik hou van muziek, dus ik heb altijd de radio aanstaan. Ik moet wel wat om me heen horen als ik bezig ben.
0: Een vraag eigenlijk van mij, was er muziek? Natuurlijk is er muziek op een bruiloft.
1: Tuurlijk is er muziek.
0: Nou ja, je kan ook een prikkelarme bruiloft organiseren. Hè? Dat kan allemaal tegenwoordig. En dat trouwpak, ga je dat ook een beetje... dat heb je nog uiteraard natuurlijk. En dat ga je opnieuw eventjes van zolder halen of zo?
1: Nou, nee hoor, dat passen we niet meer.
0: Oh, nee?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik kan het proberen, hè?
1: Ja, ik kan het proberen, maar ik ben bang van niet.
0: Dat is wel grappig. Wat gaan jullie doen in ieder geval op de dag zelf?
1: Wij hebben 2 huisjes gehuurd. Ja. En dan ga ik met de kinderen en kleinkinderen... gaan we daar een paar dagen heen.
0: Oké, ik wou zeggen 2 huisjes, 1 voor je man en 1 voor jou. Maar dat lijkt me niet echt...
1: Dat kan ook, ja. Dat kan ook.
0: Als het nog na 50 jaar in één keer helemaal misgaat, Helma.
1: Nee, gelukkig niet, hoor.
0: Okay.
1: Gelukkig niet.
0: Hey, jij bent trots op Arie, hij is trots op jou. En hier is Wesley Bronkhorst.
1: Ja, dank u wel.
0: Ga ervan genieten. En
1: dat gaan we zeker doen.
0: Ja, zeg maar gewoon je, hoor.
1: Oké, dank u wel. Dank je wel.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Half 1 precies, Radio M Utrecht met muziekplezier. En Alex Warren en Maud en McNeil. Straks zijn nu dus het nieuws met Casper. In Utrecht zijn ruim 7 op de 10 aangeboden kamers te duur.
13: Ja, verhuurders vragen gemiddeld bijna €250 per maand meer dan mag. Blijkt uit onderzoek van het programma Argos. Die verhuurders die komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen. En ook omdat huurders nauwelijks klagen. In steden als Rotterdam en Den Haag valt het dan weer mee. Want daar treden gemeenten wel op. Bij een woning in Veenendaal is de bliksem ingeslagen. Dat gebeurde rond middernacht bij een huis aan de Moerschans. De bewoners waren thuis, zagen rook op zolder, maar er brak geen brand uit. De brandweer heeft voor de zekerheid het huis nog even gecontroleerd. Sam van Duin die speelt dit seizoen bij FC Utrecht. Hij wordt gehuurd van AZ. Vorig seizoen werd hij ook al verhuurd, toen speelde hij voor Telstar. En in Baren voeren bewoners actie tegen hardrijders op de Amsterdamse Straatweg. Volgens hen is het daar vaak een racebaan. Dit weekend plaatsen ze containers langs de weg met 50 kilometer stickers erop. Want dat is de maximumsnelheid daar. En ook helpen ze volgende week kinderen oversteken, want die moeten weer naar school. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl krijg je nog het weer van me. Buien met onweer, mogelijk met flinke windstoten en hagel. Vanavond en vannacht nog een enkele bui. Morgen in de ochtend af en toe zon en daarna weer buien en 22 graden.
14: Dankjewel. De verkeersinformatie. 1 melding, kwartiertje extra heb je op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg. En zometeen verder met muziekplezier natuurlijk.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: Verkeersverwachtingen.nl.
4: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
19: Muziekplezier met Joost Brouwer.

deuntje van Alex Warren. Nou, deuntje, het is een grote hit. Passenger en Mouth & McNeil. Dit is Radio M Utrecht. Rod Stewart komt eraan met Sailing, is aangevraagd. En ook het nu volgende liedje, A Letter. En dan gaat er niet meteen een lampje branden, denk ik. Maar wel als ik zeg The Cats. En dit nummer, zegt Aard, ja, verdient het gewoon om vaker te horen op de radio. We draaien natuurlijk wel geregeld wat van The Cats hier bij Radio M Utrecht. En muziekplezier is natuurlijk ook voor die net andere muzikale verrassingen. Dus zullen we maar eventjes opzetten dan.

0: En specifiek ook even de US-versie, de Amerikaanse versie van A-Letter. De Cats namen in die periode nummers in de VS op om internationaal ook door te kunnen breken. En die versie, nou ja, is het wel mooi om hier terug te horen hier in Muziekplezier. Een brief uit Volendam uit 1971. Piet Veerman schreef hem dus zelf. En hij stond dus op A Glow, de LP waar ook een wereldhit One Way Wind vandaan komt. Heerlijk om te horen hier op Radio M Utrecht.
1: Radio M Utrecht viert het weekend van vrijdag tot en met zondag.
2: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
1: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
2: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
1: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Twee verzoeken voor de prijs van één. Rod Stewart en Sailing Lucas, die we hem graag horen deze plaat. Nou, hij wordt op zijn wenken verdiend, want hij vraagt dit plaatje aan voor iedereen die wat meer respect moet hebben voor de klimaatverandering en daar ook zelf wat aan moet doen. En de Cats hadden we ook. Nou, dat is toevallig. Ik heb het over klimaatverandering. En dan komt Margot Ribberink even om de hoek kijken met het weer. Goeiedag.
1: Zeker, ja, ik vind ook respect voor de klimaatverandering. Wat hebben we een zomer gehad, hè Joost? En daar hebben jullie het de hele dag over, maar het is wel een wake-up call, toch? Dat het klimaat niet in de toekomst verandert, maar gewoon nu al heel erg veel impact heeft op ons leven, ja.
0: Zeker, en ik zag ook vanochtend op het journaal bij de NOS, Peter Kuipers-Munneke, ook een grafiek liet hij helemaal zien van als wij niks doen, zeg maar, als mens, dan wordt het alleen maar erger. Gaan we wel met z'n allen iets doen, dan houden we deze lijn. Dan kunnen we het gewoon behapbaar houden, zou ik maar zeggen.
1: Precies, hè? En dat is het grote verschil. Daarom vind ik het ook mooi dat ook jullie luisteraars zeggen van doe er iets aan. Mm-hmm. Hè? De CO2-kraan, de broeikasgaan moet helemaal dicht. We moeten ophouden met fossiele brandstoffen. Want dan pas, hè, dan zijn we goed bezig. En zullen we dit soort zomers, nou, 1 keer in de 5 jaar zien. Maar gaan we gewoon op dezelfde toer door en veranderen we niks. Dan zijn dit hele normale zomers in 2045. Dat is niet eens zo meer zo heel lang weg. Dus wat dat betreft is het toch echt wel zaak dat we echt allemaal ons uiterste best doen om die fossiele brandstoffen niet meer te gebruiken.
0: Straks meer over de zomer van 2026 en wat we dan met z'n allen eventueel kunnen doen. Bij Aard in Utrecht komt thuis. Ja, daar ben je ook te horen. We hebben echt een volle radiodag, zeg maar, want wij spraken elkaar ook al in Utrecht is wakker. Los van de klimaatverandering, wat wordt het voor weer dit weekend?
1: Nou, een heel wisselvallig weer. Hè? We hebben de hitte nu achter ons gelaten. Gisteren werd het nog 28 graden. Eind van de middag en avond. Nu is het 21 graden en het is bewolkt. Restbewolking van de buien die gisteravond over ons trokken. En op dit moment, ik kijk even naar België. Ja, daar dondert het en daar bliksemt het. Dat gaat behoorlijk los daar. Dat is een hele rits met onweersbuien. En die trekken in de loop van de middag de grens over richting Nederland. En zullen rond een uurtje of twee ook onze provincie. Het zijn buien met van alles erop en eraan. En ook omdat de lucht vochtig is, komt ook door klimaatverandering, zijn het hele heftige buien. Niet overal zal even veel vallen, maar er kan lokaal even flink wat regen vallen. Hagel is mogelijk, een grote bliksemactiviteit en windstoten. Hè. Windstoten kunnen ook voorkomen in de buurt van buien van zo'n 60 tot 70 kilometer per uur. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Nou, de eerste buien vanaf 2 uur. En ik denk dat we de hele middag er wel mee bezig zijn en dat het in de loop van de avond, dat het dan langzaam weer wat droger gaat worden.
0: Oké, en nog even kort dan de dagen daarna, weekend.
1: Ja, nou, het blijft wisselvallig, maar die onweersbuien die hebben we niet. Dus de buien die vallen op zaterdag en zondag, dat zijn regenbuien. We hebben vrij veel bewolking, maar soms ook een heel klein beetje zon. En er steekt een stevige zuidwestelijke wind op. Een beetje een herfstwind met temperaturen die toch nog heel aangenaam aanvoelen. Natuurlijk niet meer boven de 25. Maar in het laatste weekend van de meteorologische zomer wordt het 22 graden.

En Good Tradition, een goede traditie is dat wij heel veel verzoeken draaien, of zoveel mogelijk. En zo kom ik ook bij Tony uit. Dit is Radio 1 Utrecht. En Tony, waar ben jij?

0: carnavalsoptocht hier en ik kom er altijd artiesten zingen.
1: Ja.
0: En daar was hij dus, toen heb ik hem een hand gegeven en een geknuffel gegeven. Dus dat was heel fijn.
1: Oh, wat fijn, dat moet je koesteren natuurlijk. En wat ongelooflijk zonde, hè, hoe dat is gegaan, dat hij dan opeens er niet meer is.
0: Ja, ik heb hem gisteravond nog, van de week nog gezien, toen kwam hij op NPO 3.
1: Ja, eventjes
0: gewoon. Heb ik hem nog gezien, even de televisie wat harder.
1: Ja, aardige man lijkt me.
0: Ja, hij was heel aardig, ja.
1: Ja. Hey, lekker feesten en dankjewel hè, dat je hem even weer uit de vergetelheid haalt. Nou ja, hij mag niet vergeten worden natuurlijk, zeker niet op de radio. Hè?
0: Nee, alleen je hoort hem heel weinig.
1: Nou, daarom nu in Muziekplezier, ja.
0: Ja, dank je.
1: Fijn weekend, hè.

0: René Karst was dat en zo het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele

0: Studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ismael, dankjewel. 2 over 1, hoogste tijd om de regio nieuws hoofdpunten te behandelen. Nou, die krijg je van Casper. Goeiedag.
2: Goeiedag, wat nu net binnenkomt. Een deel van de Lantor-fabriek in Veenendaal is stilgelegd na een bedrijfsongeluk, zeggen bronnen aan RTV Utrecht. De arbeidsinspectie doet dat na een ongeluk dat 2 weken geleden al zou zijn gebeurd. Maandag dan gaan veel middelbare scholieren met te weinig boeken naar school. Het boekenpakket is bij een derde van de scholieren in onze regio niet op orde, blijkt uit een peiling. En veel kamers in Utrecht zijn te duur. Het gaat om 7 op de 10. Verhuurders vragen gemiddeld bijna €250 per maand meer dan mag, blijkt het onderzoek.
1: ABBA-fans opgelet, Waterloo en meer mooie muziek natuurlijk in een kwartier muziekplezier. En de verkeersinformatie op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg. Vertraging is daar opgelopen. 1/2 uur extra. Hè? Kapotte auto, de linkerrijstrook is dicht op dit moment.
3: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
4: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Muziekplezier met Joost Brouwer.

en ABBA. En ABBA wordt ook vaak aangevraagd natuurlijk in muziekplezier. En nu een kwartier muziekplezier, 4 platen om lekker achterover te hangen. En dan heb je ook wat tijd om jouw favorieten nog eens even aan te vragen. Doe dat via het formulier radio.mutrecht.nl, dan komt het helemaal goed. Jenna Spyro, Charles Aznavour en Clouseau hoor je.

0: Joost is de naam, Joost Brouwer. En ik presenteer je elke vrijdag, zaterdag en zondag muziekplezier tussen 12 en 2. Shannon Spyro was dit, Material Lover, onderdeel van een kwartier muziekplezier. Elke uitzending even na ene. 4 platen om lekker achterover te zakken. En ik had even tijd om Carla te bellen. Carla, goeiedag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, en jij had de muziek ook lekker hard staan, heb ik al begrepen.
1: Ja.
0: Om over de airfryer heen te komen.
1: Ja.
0: Want de boodschappen zijn ook al binnen en nu lekker aan het koken.
1: Ja, lekker.
0: Oké, met die airfryer, wat gaat het worden? Is dit de lunch nog of is dit...
1: Dit is de lunch, ja. Ik had nog een halve pizza staan, dus die wordt even opgewarmd.
0: Wat handig, ja. Ik word er ook steeds behendiger in die airfryer. Het is toch wel mooi hoe dat dan gaat.
1: Maar mijn partner is thuis, dus die heeft hem aangezet voor me.
0: Oh, wat heb jij een aardige partner, zeg je.
1: Ja.
0: Hey, wij hebben nog niet zo heel lang geleden hebben wij ook iets gedraaid van Julio. Maar toen dacht jij, het is misschien ook leuk om dat duet nog even te draaien.
1: Ja, dus ik zeg het als gewoon herinneringen aan vroeger.
0: Julio Iglesias samen met Willie Nelson. Dat nummer heet To All the Girls I've Loved Before.
1: Yes, omdat ik de andere dingen van Julio niet kon spellen, want toen kwam Canto a Galicia vind ik ook erg mooi.
0: Oh ja, die hebben we vorige week ook nog een keer gedraaid. Dus het hele oeuvre komt zo'n beetje voorbij. Dus daar word je eigenlijk op je wenken verdiend. Hier bij muziekplezier. Dat het allemaal goed gaat. En zo hoorde ik je man mompelen op de achtergrond of niet?
1: Ja.
0: Oh, wat zei die? Doe maar een ander liedje. Of?
1: Nee hoor, omdat het verschil geeft met de radio en met jou praat. Ja. Dus ik liep naar buiten en toen hoorde ik nog weer airfryer.
0: Even nog To All the Girls I've Loved Before. Ja, ik moet het eigenlijk aan je man vragen. Maar had hij nog liefdes voordat jij om de hoek kwam kijken? Of...
1: Ja.
0: Oh, oké. Ja, daar hoef je het verder niet over te hebben met mij hoor.
1: Nee hoor.
0: Uiteindelijk heeft hij voor jou gekozen, Carla. Dat is het mooiste nieuws, hè?
1: Ja.
0: Oké. En jij hebt natuurlijk ook andere mannen gehad, toch?
1: Ik heb ook, mijn eerste man is overleden, de vader van mijn kinderen.
0: Oké, dat is altijd lastig inderdaad. Maar daar heb je mooie herinneringen aan. En dat komt ook weer terug in zo'n liedje. Mag ik jou hartelijk danken voor de aanvraag. En ik wens je een fijn weekend. Geniet van Julio.
1: Ja hoor, jij ook. Dankjewel.

0: In the year 2525. En Julio samen met Willy, Julio Iglesias en Willie Nelson. To all the girls I've loved before. Dank aan Carla voor het mooie verhaal erbij en de aanvraag. Heb je nou ook een favoriet nummer dat je echt op de radio wil horen? En dat klinkt echt lekkerder via de radio dan misschien wel via een streamingsdienst of een LP. Lekker op de radio gewoon. Wie wil dat nou niet? Radio.mutrecht.nl. Even op de verzoekbutton klikken. Het nieuwe show met Casper. Maandag gaan veel middelbare scholieren met te weinig boeken naar school.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: 2:30 geworden. Het regionieuws, Casper, is hier in de studio aangeschoven. En dat nieuws begint bij de Lantor-fabriek in Veenendaal.
9: Ja, een deel van die fabriek is door de arbeidsinspectie stilgelegd na een bedrijfsongeluk, bevestigen meerdere bronnen aan RTV Utrecht. Details over dat ongeluk zijn niet bekend. Wel dat het 2 weken geleden gebeurd zou zijn. Bij het bedrijf worden spullen gemaakt voor zeilboten, sportauto's en hoogspanningskabels. Het is er al langer onrustig trouwens bij dat bedrijf. De angst is dat de fabriek verhuist naar Duitsland. Ook bij ons zijn er grote zorgen na het natuurgeweld in Nepal. Nepalezen hier die krijgen geen contact met familie en zijn bang dat ze niet meer leven.
10: Vanuit hier wat wij kunnen doen is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
9: Er zijn intussen meerdere stichtingen hiermee bezig. Bij ons beginnen maandag veel middelbare scholieren met te weinig boeken. Het boekenpakket is bij een derde van de scholieren niet op orde, blijkt uit een peiling van een belangenorganisatie voor ouders, meldt de Telegraaf. En dat is ook zo bij middelbare scholieren in het zuiden. En in het noorden gaat het om ruim 15%. Daar zijn de scholen al 2 weken open. En in Nieuwegein is een vestiging van een hamburgerketen, Fils, failliet. Ook zou een zaak in Amsterdam op de fles zijn gegaan. Beide restaurants waren van dezelfde ondernemer en vielen onder 1 financiering. Bij RTLZ zegt het bedrijf dat een probleem met de Amsterdamse vergunning ook de vestiging in Nieuwegein meetrafijn introk. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan krijg je nog het weer. Buien met onweer, mogelijk met flinke windstoten en hagel. Vanavond en vannacht nog een enkele bui. Morgen in de ochtend af en toe zon, maar in de middag weer buien. En dan 22 graden.
0: Oké, zo ben je in 1,5 minuut weer bijgepraat door Casper Kooi. Verkeersinformatie nog even. De A2 richting Sertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg. Meer dan 1,5 uur extra daar. Wegen een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
13: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
14: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Kan jij zo laag met je stem, Willy, of niet? Bong, bong, hoort.
1: Nou.
0: Nee, ik ook niet. Ik heb van nature een beetje een gemiddelde...
1: Nou, ik kan helemaal niet zingen. Als ik begin, dan loopt de hele zaal leeg.
0: Oké. Rob de Nijs, Bangaard, Radio EMU tegen. Dit is Muziekplezier. En jij vroeg ABBA aan. ABBA hebben we al gedraaid, maar het is vandaag, schrijf jij mij in een mailtje, wat dan via dat verzoekformulier binnenkomt, kan je vinden op radio.utrecht.nl. Het is vandaag 63 jaar geleden dat...
1: Martin Luther King, de legendarische uitspraak, I have a dream.
0: I have a dream. En toen dacht jij natuurlijk, ja, I have a dream van ABBA. Ja. Ja. Maar er zijn meer plaatjes met dream, ja, heel veel. Je hebt de Westlife, I have a dream.
1: Ja, en er staat ook nog I Have a Dream van Martin Luther King. Maar ik weet niet welk nummer dat is. Of dat alleen de tekst is.
0: I Have a Dream. Ja, dit is okay. Ja, ik kan hem zo even opzoeken.
1: En je hebt ook nog van Nana Mouskouri. Maar ik weet ook niet wat het precies is.
0: Nana Mouskouri, zeg je. Mouskouri. Ja, ik ben ondertussen even aan het zoeken hier, hoor. In de studio. The Three Bells, Why Worry, Only Love. Is natuurlijk een hele bekende. Van
1: ja, dat
0: kan
1: ook goed. Dat is prima.
0: Ja, komt dat woord dream in voor dan?
1: Ja.
0: Ik had ook nog If I Can Dream van Elvis Presley. Of In Dreams van René Vroeger. Maar van dat hele rijtje zeg je toch Nana Mouskouri dan?
1: Ja, doe dat maar. Ja, dat is ik weet het niet. Misschien had ik hem gehoord.
0: Only Love. Oh, ja, dat gaat natuurlijk ook over, over een... Dromen over een liefdevolle wereld, hè?
1: Dus, ja, dat klopt, ja. En dan 63 jaar later is er nog niks gebeurd.
0: Nee, dat kun je wel... Of te weinig, hè? Dus,
1: te weinig. Ja. En elke decennia roepen ze, ja, nee, dit en dat. Toch weer... Maar ja, goed.
0: We gaan eens even kijken. Volgens mij begint Nana gelijk te zingen. Willy, ik wens jou een hele fijne vrijdag.
1: Ja, hetzelfde en tot de volgende keer.
0: Oké, dankjewel.
1: Goed, hè? Joost, hey.

0: Morgen weer nieuwe muzikale verrassingen. En zondag trouwens ook. In muziekplezier. En hou je vast, want zometeen een extra goeiemiddag met Jos van Heerde natuurlijk. Hè? Wie anders? Jos!
1: Ja. Ga los zo.
2: Dankjewel, Joost. Gewoon lekker blijven luisteren.

0: modernste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto wat baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attens met ds.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het.

0: NOS Journaal.
1: Dankjewel, Ismael. Drie files nu van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam, 7 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. A2 Utrecht richting het zuiden tussen Culemborg en knooppunt Empel, 53 minuten met een dichte rechte rijstrook. En op de A27 Utrecht-Gorkum, dus Hagestein en Lexmond, daar 6 minuten.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
5: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reis alternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
6: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
7: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Goedemiddag, met je

Aan het einde zit een mooie tekst. What we need is a positive force. Tim Finn. That's a fraction too much friction. Er is een fractie te veel wrijving. Nou, als je het in de wereld ziet, is het geen fractie. Is het gewoon heel veel. Erwin is ziekjes. Erwin, mocht je luisteren, van harte beterschap, man. We doen een extra goede middag. Even een raampje even... Even lekker open, beetje luchten. Het is een stuk koeler dan gisteren. Ik vind dat lekker. Lekker je huis doortochten. En wat gaan we doen? Ja, we doen goedemiddag. En ik dacht, het is vrijdag. Als ik nu eens aan je vraag, platen die beginnen met een V. De V van vrijdag. En ja, dan kom ik natuurlijk met deze. Welke platen beginnen met een V?

Te beginnen met een V op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Komen er heel veel leuke suggesties. Remco die gaat voor Verliefd van Circus Custers. Frans Halsema met Voor haar. Viva la vida. Valerie van Amy Winehouse. Heb je een leuke suggestie? Een V-plaat? Stuur hem even op. Ik zou zeggen, doe dat via de app van RTV Utrecht. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Neil Diamond, Train en The Wizstars. Nou, is leuk. Michael Jackson.

0: is een lekkere voor een vrijdagmiddag, zeg. Hey, Wistars en a brand new day. Het is Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert, waar dan ook. Het is vrijdag. Ik heb René aan de lijn. René Lems. Zijderveld, dat is Vijf Herenlanden bij Leerdam, hè, René?
1: Ja, nou ja, tussen Vianen en Leerdam, Culemborg, in die hoek is het. Een heel klein dorpje van Vijf Herenlanden, klopt.
0: Ben jij daar geboren, getogen?
1: Nee, ik ben geboren in Utrecht, ook getogen. En als tiener met mijn ouders naar Houten verhuisd. En nou, uiteindelijk ben ik hier in Zijderveld terechtgekomen sinds een jaar of zes, zeven, denk ik nu.
0: Oké.
1: Ja, maar bevalt me prima.
0: Ja, je bent in Utrecht stad geboren. Waar ging jij dan uit als het vrijdagavond was?
1: Oh, daar gingen we altijd de stad in. Hoe heet die kroeg? Dat was...
0: De Dietje?
1: Nee. Oh, ik moet even denken hoor. Hoe dat ook heet. Cyrano.
0: En
1: ook allerlei kroegen. De Witte Ballons. Ik weet niet of je dat kent.
0: Nee.
1: Dat is dan op de... Zij zat van de Oude Gracht.
0: Mm-hmm.
1: We gingen er altijd veel uit. En dat begon al op donderdag.
0: Ja, dat heb je in de stad, hè? Daar begint het al donderdag, het weekend.
1: Ja. En ik ben geboren getogen op de Vleutenseweg. Dus dat was op fietsafstand van de stad.
0: Ja, maar de euforie ken je toch wel, jongens. Het is vrijdag, kom op, we gaan uit ons dakje, zoiets.
1: Ja, heerlijk, ja.
0: Ik vroeg platen met een V, Vida, Viva la Vida heb jij. En die ga ik voor je draaien.
1: Nou, dat vind ik geweldig, Jos.
0: Dankjewel. Hey, doe de groeten in Zijderveld en omstreken, hè.
1: Zal ik doen.
0: Dit is een zender met de lekkerste letter met platen die beginnen met een V. Vrijdag, Radio M Utrecht.

André, het was onze buurtgenoot. Ja, Vinkeveen, hè. André Hazes. Radio M, Utrecht, het is bijna 2:30. Leuk dat je luistert. Omdat het vrijdag is, vraag ik platen die beginnen met een V. Dan heb ik Leontien, die komt met een hele leuke... Fire!

0: Vliegen als een vogel. Weet je ook een leuke plaat die begint met een V? Laat even weten en stuur hem via de app van RTV Utrecht. Zometeen hebben we het nieuws uit onze buurt. Er zijn gevaarlijke Trump-pillen in omloop. Zometeen meer.
1: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
2: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
1: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
3: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
1: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: 2:30. Casper Kooij zit hier. Casper, hallo.
14: Goedemiddag.
0: Het nieuws uit onze buurt. De eerste bericht, pas op met slikken, want je kunt stikken.
15: Er zijn zeer gevaarlijke ecstasy-pillen in omloop. Het Trimbos Instituut in Utrecht waarschuwt daarvoor. Gebruik kan leiden tot oververhitting en mogelijk de dood. De pillen zijn te herkennen aan 2 verschillende kleuren... en er staat een afbeelding op van president Trump. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf volgende week in de nacht deels dicht voor grote schepen. Dat gebeurt tussen Maars en Wijk bij Duurstede van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Dat doet Rijkswaterstaat juist dan, niet alleen omdat er dan minder schepen zijn, maar ook omdat er een tekort is aan scheepvaartbegeleiders. Hoeveel nachten de boel dicht gaat, is niet bekend. Op meerdere plekken in de Ronde Venen werkt de straatverlichting niet. Ook bij het bedrijventerrein in Meidrecht zijn lantaarns uitgevallen. De netbeheerder weet ervan en gaat het maken. En bij een woning in Veenendaal is de bliksem ingeslagen. Dat gebeurde rond middernacht bij een huis aan de Moerschans. De bewoners waren thuis, zagen rook op zolder, maar er brak geen brand uit. De brandweer heeft het huis voor de zekerheid nog even gecontroleerd. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl krijg je nog het weer. Buien met onweer, mogelijk met flinke windstoten en hagel. Vanavond en vannacht een enkele bui. Morgen in de ochtend af en toe zon, in de middag meer buien en dan 22 graden.
0: Dankjewel, Casper. Je hebt ons voor gevaarlijke ecstasy-pillen gewaarschuwd. Maar ik begrijp één ding niet. Stel, je gaat van die pillen maken, zullen wel hartstikke illegaal zijn. Waarom zou je er een afbeelding van president Trump op die pillen zetten?
15: Ja, dat kan je zo goed herkennen, denk ik. Ja. En het schijnt ook zo te zijn, als je zo'n pil neemt, de werking daarvan, dat duurt heel lang. En dan ben je geneigd, dan neem ik er nog wel eentje, want ik voel niks. En dan komt die dubbel zo hard naar het schijnt.
0: Oké, dus kijk uit daarmee.
15: Linkersoep.
0: Als er nou Viagra-pillen waren geweest met die afbeelding, dan had ik er nog wel om kunnen lachen of zo.
15: Had je dan had het gewerkt?
0: Dat weet ik dan weer niet. Denk het ook niet. Dankjewel, over een uurtje. En nu de files van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 7 minuten. Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 minuten. Een hele lange op de A2. Utrecht richting het zuiden. Een uur vertraging tussen Culemborg en knooppunt Empel. Dan de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Bodegraven 5 minuten. En de Rijnbrug doet ook mee. Veenendaal naar Kesteren tussen Veenendaal en Renen. Daar nu 12 minuten. De Cats zometeen. Lekker zingen. En het spelletje de 3 voor 4. Ik heb 3 platen uitgezocht. En ik vind het leuk als je de overeenkomst gaat zoeken.
9: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
14: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
16: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
17: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
18: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

cha-cha-cha, jongens. Ja. Niet dat ik erop kan dansen, maar ik hoor wel dat het er één is. Een cha-cha-cha, de Cats. Leuk dat je luistert. Goedemiddag. Erwin is er niet ziek. Erwin, van harte gefeliciteerd. We doen gewoon het spelletje. De 3 voor 4. Ik heb weer 3 platen uitgezocht. Ik dacht, ik begin er al met 1 en dan komt er nog 1. En dan komt er nog 1 en er is een overeenkomst. Het kan zijn dat ze alle 3 1 onderwerp hebben. Het kan een woordje zijn in de titels. En soms ook de namen van de artiesten, maar niet altijd. Doe gezellig mee en win wat. Hier is aanwijzing 1. Hey, you!

Nou, deze man deed het niet een beetje, hij deed het gewoon vol ijs. Jackie Wilson, hij deed het in 1963. Dit was aanwijzing nummer 1. Er komen nog twee platen. Mocht je nu zeggen, Jos, ik denk dat ik een overeenkomst zie, stuur hem dan even op via de app van RTV Utrecht. En je kunt er iets mee winnen bij Radio M Utrecht. Hier is aanwijzing 2, Close to You.

blijf. Ik blijf. Nederlandse meidengroep Close to You bij Radio M Utrecht. Dit was aanwijzing nummer 2. We spelen 2 keer de 3 voor 4 vanmiddag. Gewoon omdat dit mijn invalbeurt is. Gewoon hartstikke leuk, over een uurtje gewoon weer. Ik heb er nog eentje. Mocht je kwartje nog niet zijn gevallen en mocht dat gebeuren, stuur dan een berichtje via de app van RTV Utrecht. En dit is nummer 3.

0: gemaakt voor de eeuwigheid. En nog steeds krijg ik hetzelfde kippenvel als toen destijds. Ja, mooi. Isn't it time? Nee, eigenlijk nog niet. Maar eigenlijk over een uur. Maar we spelen 2 maal de 3 voor 4. Hoe leuk is dat, jongens, vandaag? Straks is weer een kans om iets te winnen bij Radio M Utrecht. Bedankt voor het reageren. En ik bel nu even met Peggy. Die heb ik geloot uit iedereen die gereageerd heeft op de 3 voor 4. Moet Peggy even...
1: Uw gesprek kan op dit moment niet worden opgezet.
0: Oh, wat is het met de PTT toch tegenwoordig? Een gesprek kan niet worden opgezet. Vroeger had je van die kabels die erin moesten.
2: Ja, Peggy.
0: Peggy, het gesprek kon niet worden opgezet, maar uiteindelijk toch wel, Peggy.
2: Er komt omdat het heel hard onweert en bliksem hier.
0: Is het serieus?
2: Ja.
0: Is dit eindelijk de code rood die ze hadden beloofd dan?
2: Ja, denk het wel.
0: Vleuten woon je, hè?
2: Ja, ik woon in Vleuten, maar ik zit op dit moment in Beest.
0: In
2: Beest, op de camping.
0: Oh, Beest, op de camping. En daar is het aan het onweren.
2: Ja.
0: Zit je in een tentje, hopelijk niet?
2: Nou, in de voortent.
0: In de voortent. En het is aan het stortregenen, bliksemen.
2: Ja, onweren. Mhm. Dus, maar ja, hoort er ook bij, hè?
0: Ja, is het vlak boven je of is het op een veilige afstand?
2: Nou, nee, het is vlak boven ons eigenlijk.
0: Oké.
2: Okay. Dus,
0: Zo te horen, ben je niet bang voor onweer, Peggy?
2: Nou, nee, niet echt.
0: Oh, nou, dat is, ik heb wel eens, vroeger ben ik wel eens bang geweest, echt zo bang, dat ik bijna onder het bed ging zingen. Toen heeft mijn moeder,
2: toen heeft mijn moeder
0: daar me overheen geholpen. Toen heeft ze gezegd, Jos, kom eens kijken. Dan gingen we naar boven toe, de zolder, dan gingen we naar dat prachtige onweer kijken. Toen zei ze, moet je eens zien, die bliksem,
2: hoe mooi.
0: Grote bliksem schichten nu?
2: Ja, ja, ja.
0: Ik wacht op...
2: ik ook.
0: De donder. Ik hoor geen donder nog. Hey Peggy, de 3 voor 4.
2: Hij doet het wel.
0: Ja. De 3 voor 4. Ik heb er 3 gedraaid. En ik zou je graag een prijs willen geven. Wat is de overeenkomst die je hebt gevonden?
2: Ik dacht babe of baby.
0: Baby, zeg je. We hadden Baby Workout van Jackie Wilson. Daarna Baby Don't Go van Close to You. En zojuist gehoord The Babies.
2: Ja.
0: Ja, goed. Ach, toch wel weer even een ja, leukigheidje onder dat onweer. Ik hoop,
2: ja,
0: dat, het, ik hoop dat het snel voorbij gaat. Dat, ja. dat jullie weer in de zon kunnen zitten.
2: Dat is lekker, helemaal goed. Dit heeft de natuur even nodig.
0: Zeker, zeker, zeker. Zeg, heb het goed nog op de camping. Fijne vakantie en de prijzen komen naar je toe. Ik stuur ze gewoon naar Vleuten.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543... Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Ismaël. Ja, hier is het ook hartstikke donker buiten. Het regent. We houden u op de hoogte. Even naar de ANWB. Natte auto's op een rijtje vielen op de A2. Utrecht en Bos, een kwartier tussen Nieuwegein en Culemborg.

0: tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg een kwartier. A27 Utrecht-Gorkum een kwartier tussen Houten en Noorderloos. En bij de Rijnbrug is er ook een file Veenendaal en Kesteren daartussenin 25 minuten. Blijf lekker luisteren, we hebben zo Billy Joel.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Goedemiddag.

0: mee te knippen, Billy Joel, terwijl het nu wel heel donker wordt hier in Utrechtstad, waar wij wonen. Ik weet niet wat er uit gaat komen zometeen, maar ik hou mijn adem bijna in. Het is Radio M Utrecht, het is vrijdag. Ik vroeg welke platen beginnen met een V. Er worden behoorlijk veel genoemd. Venus, zegt Jan Verstegen. Voulez-vous, zegt Elma Fluit. En heb ik Viva Las Vegas, zegt Reinie Forstein. Voor haar, zegt Jaap. Anke, die zegt Viva la Vida. Die hebben we al gedraaid van Coldplay. En Annemiek van der Bos uit Soest, die zegt... Wil jij Herman van Veen laten horen? De voetbalsupporter in... Plaat Utrecht. Het komt uit 1979 en het is ja, soms een beetje grof, maar nog zo leuk.
1: Wat een voetbal weer, hè. Zeg, we waren al begonnen, hoor, heerlijkheid. Lekkere vlag hebt hij bij zich, hè? Je hebt het gezien, hè. Staat je club erg laag, hè. Wat kan je die vlag gezien van die man die die vlag bij zich hebt, hè. Wat een voetbal spelen die mannen weer daar op die akker, hè. Het gras groeit harder dan die aan jongens lopen, joh, hè. Ik ben zeker bang dat het krijt gaat stuiven, hè? Wat een aardig moeie zeg, hé. Hou je kunstgebit vast met dat tempo, hé. Het is wat, hoor, hé. God, god. Er loopt een kapitaal in die Adidas, hoor. Denk er wel om, hoor. Het zijn geen eenvoudige jongens, hoor. Die wonen niet in van die kleine rijtjeshuizen. Die wonen in een hele grote bungalows, hoor. Een hele grote waters, hoor, die mannen. Het zijn geen simpele zielen, hoor. Die rijden wel in hele grote auto's, hoor, die jongens. Maar lopen homa, weet je wel, op die akker. Zeg, Sax, haal je even een worst voor me, jongen. Haal hem zelf, zegt die takkenhond. Ik heb er wel een worst voor me halen, zo asociaal, joh. Laat me even kijken, zit die klerenlijn. Je hebt toch geen verstand van voetbal. Ik kan die worst er wel voor me halen. Zo lullen, je kan toch niet gaan nu. Ik sta tussen twee boekensteunen, ik kan nou dan niet weg nu. Hé, hey, vogel, steek even een worst door het gaas, dan pak hij hem even aan. En doe er meteen wat kuiks op, hé. Hey. Pak die worst even, die man zit voor lul met zijn worst door het gaas. Pak die worst van aan, pak hè. Wat een klootzak, hè, asociale hond. Ben een grote stomp voor die grote gok van je. Ben die worst niet aanvuilen, asociale klerenhond uit de staat. Je moet een grove taal gebruiken tegen mij, weet je dat? Maak je wel een stukje korter, hoor. Zo, ze zijn over de middenlijn. Ze zijn van harte gefeliciteerd, hoor, namens de Boys on the Tribune. Is wat, hoor, en een aardig mooie zeg, hè. Ja! Hij scoort! Hij heeft gescoord, hè! We hebben nog olio! We hebben nog olio! Een bekken van jullie vrouw! Hij keurt hem af, die kloot, hè! Heb hij gevlag? Hij heeft helemaal niet gevlag! Hij knipperde met zijn ogen, maar heeft niet gevlag! Blinde! Schub ze fluit in zijn bek van die pooier, hé! Van alle flikken naar de stad!
2: Goedemiddag, Jos van Heerden.

0: Dit is deze week de nationale nieuwe.
1: Feels Part 2. Sommieux. Feels like home. Nationale nieuwe voor deze week is Sommieux met Fields Part 2.
0: Bij Radio M Utrecht.

Geweldige band met hè, mooie muziek. Sommieu, de nationale nieuwe Feels. Ik weet niet hoe het bij jou is en ik hoop dat je binnen bent op het ogenblik. In ieder geval binnen in een auto of in een huis. Het is hier donker buiten. Het stortregent. Ik zie bliksemlichten. Het is aan het onweren. En dan kan ik eigenlijk maar

0: Het dondert en het bliksem. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier gaat het er flink vol in. Die is hartstikke donker hier in Utrechtstad. Radio M Utrecht, leuk dat je luistert. Vrijdag, ik vroeg platen die beginnen met een V. De V van vrijdag. Nicoline aan de lijn in Zeist. Hi Nicoline.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Is het ook al hartstikke donker in Zeist?
1: Nou, hou op. Ja, echt. Het gaat een keer.
0: Wat zie jij?
1: Veel regen, wind, onweer.
0: Mm-hmm.
1: En hartstikke donker.
0: Ben je bang voor onweer?
1: Ja, ik vind er niks aan.
0: Oké.
1: Ik heb er niks mee.
0: Heb je dat altijd al gehad ook?
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Mm. Een kind ervan, ja.
0: Oké. Dat is heel vervelend als je bang bent voor onweer. Ik heb verteld straks op de radio hoe mijn moeder mij van mijn angst heeft afgeholpen. Heb je dat gehoord?
1: Nee, dat heb ik net niet gehoord. Nee.
0: Ik was er echt hartstikke bang voor. En toen was het net van dat vreselijke weer als nu. En toen heeft mijn moeder mij meegenomen naar de zolder. Toen zegt ze, Jos, we gaan nu naar het onweer kijken. En ik vond het eng. Ik dacht dat het gevaarlijk was. En toen heeft ze me naar de hemel laten kijken. En toen die prachtige lichtflitsen aan de hele, aan de hele hemel. En het was gewoon mooi. En toen heb ik het eigenlijk afgeleerd. Dat ik dacht van, joh, het is gewoon mooi.
1: Oké, ja.
0: Het heeft mij geholpen.
1: Nou, mooi. Hartstikke goed.
0: Ja. Dus heb jij dan ook de gordijnen dicht of zit je...
1: Nee hoor.
0: Nee?
1: Zo erg is het niet. Nee hoor, nee.
0: Oké. Vienna heb jij, want ik had gevraagd platen met een V van de vrijdag. Vienna van Ultrafox is een hele mooie plaat.
1: Ja, zeker.
0: Het past wel een beetje bij dit weer, vind ik. Een beetje herfstachtig.
1: Ja, absoluut.
0: Nicoline, doe zij de groeten. Ultrafox is voor jou.
1: Super, dankjewel.

0: Je kijkt uit het raam, je ziet het onweer, je ziet de regen naar beneden storten en dan hoor je deze plaat. Ja, een mooie illustratie. Het is bijna 4:30. Leuk dat je luistert naar ons. Wij zijn Radio M Utrecht. Je weet, maandag gaan de scholen weer open in de regio Midden. En maandag gaan veel middelbare scholieren met te weinig boeken naar school. Zometeen weet Casper meer.
1: Leren mediteren, zen.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: 4:30. Het onweer, hebben we het zometeen over. Ik heb hier buienradar open. Volgens mij is die grote onweersbui trekt naar het noorden. Maar het is nu nog wel lekker aan de gang, hè?
11: Zeker, het knalt lekker. En de flits ook fijn. En het koelt ook flink af.
0: Dat ineens. In ieder geval.
11: Dat is lekker, hoor.
0: Ja. We gaan beginnen het regionieuws bij de Lantor-fabriek in Veenendaal.
11: Ja, een deel van die fabriek is door de arbeidsinspectie stilgelegd na een bedrijfsongeluk, bevestigen meerdere bronnen aan RTV Utrecht. Details over het ongeluk zijn niet bekend. Wel dat het 2 weken geleden gebeurd zou zijn. Bij het bedrijf worden spullen gemaakt voor zeilboten, sportauto's en hoogspanningskabels. Het is er trouwens al langer onrustig bij dat bedrijf. Dat heeft dan ermee te maken dat er een angst is dat de fabriek naar Duitsland verhuist. Ook bij ons zijn er grote zorgen na het natuurgeweld in Nepal. Nepalezen hier die krijgen geen contact met familie en zijn bang dat ze niet meer leven.
12: Vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen, zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
11: Er zijn intussen meerdere stichtingen hiermee bezig. Bij ons beginnen maandag veel middelbare scholieren met te weinig boeken. Het boekenpakket is bij een derde van de scholieren niet op orde, blijkt uit een peiling van een belangenorganisatie voor ouders, meldt Telegraaf. En dat is ook zo bij middelbare scholieren in het zuiden. En in het noorden gaat het om ruim 15%. Daar zijn de scholen al 2 weken open. En in Nieuwegein is een vestiging van een hamburgerketen, Fats Vils, failliet. Ook zou een zaak in Amsterdam op de fles zijn gegaan. Beide restaurants waren van dezelfde ondernemer en vielen onder 1 financiering. Bij RTLZ zegt het bedrijf dat een probleem met de Amsterdamse vergunning ook de vestiging in Nieuwegein meedrafijn introk. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl krijg je nog het weer van me. Nou, buien dus met onweer, flinke windstoten, hagel. En vanavond en vannacht nog een enkele bui. Morgen in de ochtend af en toe zon, nog even genieten. Maar in de middag dan weer meer buien. En dan 22 graden.
0: Nou, buienradar staat bij jou thuis ook open, denk ik. Ik zie de onweersbui naar het noorden trekken. Het heeft wel indruk gemaakt. Werd het stil op de redactie ook, toen het zo ontzettend donker werd?
11: En donker, inderdaad. Ja, dat doet wat.
0: Het doet wat met je. Hey, ik zou zeggen over een uurtje weer, Casper. Tot zo. Hier zijn de files van de ANWB. Ik moet er even heen scrollen, verversen. En dan komen de verse files aan. Ik heb de files voor je in de regio Utrecht van 10 minuten of langer. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 12 minuten. A2 Utrecht naar het zuiden 13 minuten tussen Knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Dan tussen Culemborg en Zaltbommel 39 minuten. A12 Arnhem Den Haag tussen Houten Oost en de Meren 13 minuten. A27, daar heb ik er twee. Almere Gorkum tussen Bilthoven en Knooppunt Rijn weer 12 minuten. Utrecht Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos een kwartier. En ook druk bij de Rijnbrug, want tussen Veenendaal en Rhenen is er 18 minuten file. Een van de leukste platen vind ik ooit gemaakt in Nederland in de 80's. Gaan we zo horen.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
15: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
16: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
17: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Oh, dat is zo goed gedaan, René. En High Time He Went hier bij Radio M Utrecht. Ja, en gewoon weer gaan we het spelen. De 3 voor 4. 3 platen, die heb ik uitgezocht en er is een overeenkomst. Ja, het kan een woordje zijn. Het kan zijn dat er 1 onderwerp is bij alle 3 de hits. En de namen van de artiesten doen ook soms mee. Ik zou zeggen, doe mee, gezellig. De eerste aanwijzing is van Ella Langley.

draaide ik deze in de countrymiddag zo mooi. Ella Langley. Aanwijzing 1 is dit in de Drupalbier. En nog 2 hits. En dan moet je de overeenkomst zoeken. Ja, zo werkt dat. Het kan een woordje zijn. Het kan zijn dat er 1 onderwerp is. Soms doen de namen van de artiesten ook mee. Ja.

Zeg ik ook altijd. Vanuit het onweer is dit Radio M Utrecht. Het stortregent nog steeds. Ik zag net mensen die waren aan het proberen om onder de regen door te lopen. Maar het is niet gelukt hoor. Dit was aanwijzing 2. Ik heb er nog eentje. Geef even de overeenkomst door via de app van RTV Utrecht. En Thomas Bergen heeft aanwijzing 3. Als je...

0: geweldige productie, deze van Thomas Bergen. Dit was de derde van de 3 voor 4. Ik zie mensen met paraplu's lopen en die waaien nog niet weg trouwens. Ja, het is heftig. Het onweer trekt naar het noorden, zie ik op de buienradar op het ogenblik. Met wie? Goedemiddag.
1: Met Alice.
0: Alice, Jos, hier bij Radio M Utrecht.
1: Ja, ik hoor het.
0: Waar bel jij vandaan?
1: Uit Woerden.
0: Uit Woerden. Heb je mij op de speaker staan, heel toevallig?
1: Ja.
0: Zou je me daar misschien alsjeblieft af kunnen halen? Dan is het voor de radio een beetje duidelijker. Dat zou wel heel mooi zijn.
1: Ja.
0: Woerden. Ja, is het ook zo hartstikke donker bij jullie?
1: Het is helemaal grijs en het regent hard.
0: Mm-hmm.
1: Ik hoor je haast niet, sorry.
0: Je moet even de radio eventjes een schop geven. Je moet hem eventjes uitzetten, dan is het prima. Ja. Nou, Woerden is dus ook hartstikke nat. Ben jij bang voor onweer? Ik heb straks iemand, had ik aan de lijn, die was niet blij. Die had het niet fijn op het ogenblik. Bang voor onweer.
1: Oh nee, daar heb ik geen moeite mee.
0: Nee, oké. Okay. Waar ben jij wel bang voor?
1: Om een ernstige ziekte te krijgen of zo.
0: Ja, dat, ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Maar beïnvloedt dat je leven? Ben je daar veel mee in de weer of dat niet?
1: Nou, ja. Ook bang om de weg kwijt te raken, om dement te worden.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Toevallig een buurvrouw van mij, die altijd een beetje ook op mij lette, heeft dat ook gekregen nu. En dan komt het zo dichtbij.
0: Ja.
1: En mijn moeder had dat ook. En dan weet ik niet of dat erfelijk is. Maar het is niet zo dat ik om de avond bij de dokter ben. Want ik kom er eigenlijk nooit. Maar als je 's nachts zelf niet kan slapen, dan denk je daar wel eens aan.
0: Ja, ik kan me dat helemaal voorstellen. Vooral als je het om je heen ziet gebeuren, dat mensen die je kent, dat die veranderen. En dat ze je in het ergste geval ook niet meer herkennen. Dat is heel erg tragisch natuurlijk.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Ik zeg wel tegen mijn dochter, als ik vreemde dingen ga doen, dan moet je me er toch wel op wijzen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Er zijn wel allemaal instellingen en zo die je kan raadplegen van hoe ga je ermee om als iemand om je heen het heeft. En ook,
1: Ik werk in een zorginstelling als vrijwilliger in het restaurant.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie ik heel veel mensen die de weg kwijt zijn. En dan denk ik telkens, god, hopelijk word ik niet zo.
0: Ja. Gezondheid, Alice, is ons grootste goed, denk ik, hè?
1: Dat is het zeker, ja.
0: Ja, en ik moet dan toch denken ook aan dat liedje van André Hazes van Leef.
1: Oh ja, Leef, dat je leven een... Ja, ik ken
0: alsof het je laatste dag is. Leef,
1: ik,
0: ja, geweldig.
1: Ik loop altijd heel hard mee te zingen.
0: Ja, dat is heel mooi. Zeg Alice, wij hadden Ella Langley, People's Choice en Thomas Bergen. Wat is de oplossing? Wat is de overeenkomst tussen deze liedjes?
1: Ja, kiezen of keuze.
0: Keuze, we hadden Choosing Texas, we hadden People's Choice. En we hadden Als je de keuze had van Thomas Bergen. Ik zeg, het is goed. Ja, het is goed geantwoord. En dan hebben we nog zo'n heel leuk geluidje van. Ja, hartstikke mooi. Je wint 4 midget golfkaarten in Lagevuurse.
1: Oké, dat is, denk ik, vlakbij mijn dochter, want die heeft een restaurant in
0: Blarikum.
1: Dat is toch daar in de buurt wel?
0: Je kan het fietsen. Het is wel een heel stuk fietsen, hoor, denk ik.
1: Oh, oké. Okay. Okay.
0: Maar in ieder geval, als je maar wil, op die midgetgolfbaan, tuin, Lagevuurse, heel veel plezier. Het moet wel eventjes opklaren dan eerst, hè?
1: Ja, zeker weten, ja. Het kan wel in de bossen zijn, neem ik aan.
0: Ja, hartstikke mooi daar. Ik zou zeggen, doe Woerden de groeten en het gaat opklaren, want het onweer trekt naar het noorden, heb ik gezien. Uitgebreid weerbericht om 5:50 hier bij Radio M Utrecht. Dag Alice!
1: Tot ziens en een goed weekend!
0: Dank je, hoi!
1: Dag!

gaat open hoor, voor Earth, Wind & Fire. Star. Je bent bij Radio M Utrecht, weer of geen weer, wij zijn er altijd. En ik vroeg welke platen beginnen met een V, omdat het vrijdag is. Ja, een hele mooie Annelies uit Leerdam, die komt met deze. Is ook een V.

0: 97. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl. Hey!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, Ismaël. Dit zijn de files nu van de ANWB. Van een kwartier of langer in de regio Utrecht. A1 Amsterdam naar Apeldoorn. Een kwartier tussen Amersfoort West en Voorthuizen. A2 Utrecht en Bosch. Een half uur tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Arnhem Den Haag tussen Houten Oost en Woerden. Een kwartier. A27 Utrecht Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Ook een kwartier. A28 Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweerd en Den Dolder. 5 minuten. Te veel water op het wegdek. Rechterrijstrook is daarom dicht. A28 Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Elspeet, daar een kwartier. Natte auto's op een rijtje. Blijf lekker luisteren. We hebben Godly & Cream. Zometeen eigenlijk 5cc, hè? De helft van 10cc.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies.

0: voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

even. In Englishman in New York, Godly and Cream. Het is vrijdag. Ik vervang Erwin vandaag. En Erwin, beterschap man. Het is vrijdag en ik dacht, welke platen beginnen met een V? En er wordt leuk gereageerd. Astrid die zegt, verdronken vlinder, bouwden wij de groot. Dan heb ik Vrij zijn van Marco Borsato. Lianne Bosma zegt dat. Dan heb ik Nicoline, hebben we al gehad. Die zegt ook Vrede van Ben Kramer. Mooi. Jan, het voetballied van Jan Blazer. Oké, Valerie van Amy Winehouse, zegt Gerda. Jeanne gaat voor Vienna van Ultra Fox, hebben we al laten horen. Vliegen met me mee naar de regenboog van Belinda Balk. Mooi. Vamos a la playa van Edwin Ringersma. Dankjewel.

Voici la clé, ook met een V, bij Radio M Utrecht. Er zijn vooral hele mooie Nederlandstalige liedjes die beginnen met een V. Ik weet niet hoe dat komt. Annelies in Leerdam die gaat bijvoorbeeld voor deze mooie van de drie.

De Viva la France ook in Frankrijk worden we beluisterd hoor, via de app van RTV Utrecht kan dat. Voor Pim en Marja in Lelystad, ook een plaat die begint met een V. Voor je het weet, van Tino Martin en A.

0: Biddels Radio M, Utrecht, 4:15. Ja, ik zeg goedemiddag. Vrijdag is dit. Ik vroeg platen met een V. En Peter heeft er eentje in IJmuiden. Belt hij vandaan. Peter, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Jos.
0: Jij belt in IJmuiden. Ben je dan ook voor Telstar?
1: Ja, uiteraard. Wat dacht jij?
0: Nou, die zijn lekker bezig, Telstar.
1: Ja, toch? Ja, jullie hebben onze trainer ingepikt. Maar ja.
0: Ja. En hier moet het nog eventjes gebeuren bij FC Utrecht natuurlijk.
1: Ja.
0: Zo is dat, maar ja, goed. Volhouden is ook een woord met een V, hè?
1: Ja, nou, kijk eens aan. En voetbal ook, trouwens.
0: Volhouden, heb jij wel eens in dat Buco Stadion gezeten? Bij jullie in Velsen-Zuid?
1: Nee, nog niet. Nee, maar ik woon niet pas, dus...
0: Oké. Waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
1: Oorspronkelijk kom ik uit Heemstede.
0: Oké. Noord-Holland dus, ja.
1: Ja, dat wel, ja, helaas, voor jullie.
0: Nou, nee, dat maakt helemaal niets uit. Wij zijn in de hele wereld ontvangen, Peter. Dus dat geeft
1: ja,
0: niks.
1: Dat is waar. Ja, dat is waar.
0: Heb jij nog iets gemerkt van het onweder, of niet?
1: Lees hier nog helemaal niks.
0: Oké, nou, hier is het behoorlijk heftiger geweest. Het is naar het noorden aan het wegtrekken. Even kijken hoe dat nu gaat met de buienradar. Het komt... Ik denk dat het net voorbij IJmuiden zal gaan.
1: Ja, ik denk dat we het net niet hebben.
0: Het gaat richting Groningen en Friesland, zie ik.
1: Ja.
0: Zeg Peter, waar word jij nou gelukkig van?
1: Waar word ik gelukkig van? Nou, dat het heel goed met me gaat eigenlijk de laatste tijd. Dus,
0: Oké. En waar zit dat vooral in?
1: In de ziekte.
0: Oké.
1: Dus dat gaat nu heel goed.
0: Oké.
1: Een rotziekte, maar ja, die ken je wel. Kanker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat al lang bezig bij je geweest?
1: Nee hoor, dat is een dik jaar ongeveer. Ik ben geopereerd en het gaat hartstikke goed.
0: Oké. Nou, dat is in ieder geval mooi. Dat is positief dat je zegt van gunstige berichten. Ja.
1: Ja.
0: Mooi. Ik wens jou dan ook, Peter, alle gezondheid namens ons allemaal.
1: Ja, dankjewel. Ik wens jullie een hele goede uitzending.
0: Ja, dankjewel. Hartstikke leuk dat je er even in kwam. Jij hebt ook een plaat met een V gevonden. René de Haan.
1: Ja, René de Haan. Je had het over dat er zoveel Nederlandstaligen waren. Ik dacht, nou, er moet vuile huichelaar bij.
0: Nee, dat is zeker waar. Ik hoop dat we allemaal mee gaan zingen. Hartstikke leuk op vrijdagmiddag. Dat moet gewoon kunnen, hè.
1: Okay.
0: Hey Peter, groetjes in IJmuiden en doe Telstar ook de groeten voor ons allemaal.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Okay. Hey, jij de groet aan alle anderen.
0: Doei.

0: Dit is zo'n hartverwarmend liedje en zo zit het leven toch in elkaar, lieve mensen. I like it when you're nice to me. Ik vind het fijn als je aardig tegen me bent. Zullen we ons dat allemaal even aan gaan trekken?
1: Ja hoor.
0: Dit is Stella Lefty. Versailles, nog op het laatst, die begint met een V, omdat het vrijdag is. Lea in Arnhem komt erachter. En ik kwam op hetzelfde moment op het idee. Versailles, White Sox, bij Radio M Utrecht.

0: Versailles. Ik ben er één keer geweest bij het paleis van Versailles. Jij ook, Casper?
1: Nee, ik nog niet. Nee.
0: Nou, je moet, hoor.
1: Echt?
0: Je moet naar Versailles, echt waar.
1: Ik had er laatst met mijn vriendin over. Die zei van, je bent op zoveel plekken al geweest. Dat vind ik wel eens jammer. Maar nu je deze zegt, ga ik deze voorstellen.
0: Zijn jullie getrouwd?
1: Nee.
0: Ga dan daar trouwen.
1: Ga dan daar.
0: Ja.
1: Nou, de spontaniteit is er nu al vanaf. Ja. Dankjewel, Jos.
0: Het kan geen verrassing meer zijn nu.
1: Nee.
0: Oké, het nieuws zometeen uit onze buurt. Dieren in het nieuws. Een Schotse hooglander en wolven. Zometeen.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Vijf geweest. Tijd voor het regio-nieuws. Casper Kooi. Casper, hallo.
1: Hallo.
0: We moeten oppassen voor president Trump.
1: Ja, op zeer gevaarlijke ecstasy-pillen. Die pillen zijn in omloop, zegt het Trimbos Instituut in Utrecht. En die waarschuwt er dan ook voor. Gebruik kan leiden tot oververhitting en mogelijk de dood. De pillen hebben twee verschillende kleuren. En er staat dus een afbeelding van president Trump op.
0: Ja. Ja. Heb jij een foto van zo'n pilletje of zo? Want ik ben...
1: Ja, het is ook in de vorm van zijn gezicht. Ik heb het pilletje gezien inderdaad. Ja. Het heeft inderdaad twee kleuren. En er staat ook NL en Trump staat erin gegraveerd als het ware. Ingedrukt.
0: Oké, okay, ja. niet innemen, dus oppassen voor Trump. Dat is het motto.
1: Ja, sowieso oppassen met zulke pilletjes, denk ik. Bezoekers weten de bossen rond Austerlitz en landgoed Den Treek weer deze zomer te vinden. Tot nu toe zijn er geen incidenten met wolven. Vorig jaar gold dan nog, na een aanval op een jongen, de oproep om die bossen te mijden. Ondernemers die verloren toen ook veel omzet. Wolf Bram werd eind vorig jaar in opdracht van de provincie doodgeschoten. Nog meer beefde in het nieuws. In Baren is een Schotse hooglander doodgegaan. Het beest graafde 20 jaar lang langs de Eemnesseweg met twee andere hooglanders en zijn verzorger. Die is verdrietig.
7: Ik heb de hele nacht wakker gelegen ervan. En ja, 's middags even een drankje gaan halen. Want ik denk, oh, ik zat te janken in de kroeg. Ja, ik vond het heel, nou ja, en nou nog steeds. Als ik eraan denk, dan denk ik van, jeetje, Mino, wat jammer.
1: Ja, toen hij niet meer kon opstaan, heeft hij een spuitje gekregen. In de binnenstad van Utrecht hoor je dit weekend Dolly Parton. De stadsbeier die speelt al een nummer van haar op het carillon van de Nicolaikerk. Parton die overleed deze week op 80-jarige leeftijd. Welk nummer er gespeeld zal worden is nog niet bekend.
0: Ik ben wel nieuwsgierig hoor, want Malgosia heeft het ook gedaan toen bijvoorbeeld David Bowie overleed.
1: Oh ja, ja.
0: Heeft ze heel mooi. Je moest goed luisteren om het te herkennen, maar als je het eenmaal wist, dan hoorde je heel duidelijk Bowie. Welk nummer van Dolly Parton denk je dat op de Dom gespeeld zal gaan worden?
1: Misschien is Working 9 to 5 niet het allermakkelijkste?
0: Ik denk het wel.
1: Ik denk het wel, hè.
0: Ja. Met die grote knoester. Ja, ik zie het ook zitten.
1: Ja, precies. Ja, dat klinkt goed. Nu al. Het weer klinkt wat minder, want vanavond en vannacht enkele buien. Morgen in de ochtend af en toe nog wat zon. Dat is dan weer fijn, maar in de middag zijn die buien weer terug. Hè. Dan wordt het 22 graden.
0: Dankjewel, Casper. Om 5:50 hebben wij de weervrouw. Ik denk weervrouw of weerman. Het weermens op deze zender. Dankjewel. Het zijn de files nu van de ANWB. Natte auto's op een rijtje. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Soest en Amersfoort-West 12 minuten. Het komt door een ongeluk, twee rijstroken dicht. A2 Utrecht naar het zuiden. 50 minuten tussen Culemborg en Knooppunt Deil. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Knooppunt Oude Rijn. 13 minuten door een ongeluk. A27 Utrecht-Gorkum. 20 minuten tussen Hagestein en Lexmond. A28 Utrecht naar Amersfoort tussen Knooppunt Rijnsweerd en Den Dolder. 8 minuten. Te veel water op de weg en de rechte rijstrook is daarom dicht. De Rijnbrug heeft ook een file tussen Veenendaal en Renen, daar 22 minuten. Dit waren ze van een kwartier en langer in de regio Utrecht. En zometeen zingen in de regen met ABBA.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Heb jij die musical gezien, Aard?
1: Nee.
0: Echt niet?
1: Echt niet. Nee, daar zou ik niet over liegen.
0: Ze hebben mij een keer bijna ontvoerd. Toen gingen we naar de musical. En ik heb toch gelachen. Ik had een vooroordeel over die musical. Ik heb ongelooflijk gelachen. Ik heb bijna onder die stoelen gelegen.
1: Of was het zo grappig?
0: Het was zo grappig.
1: Oh. Ja. Is dit waar Jack van Gelder ook in zingt?
0: Nee, toch? Nee. Dit was gewoon de musical Mamma Mia. Ik heb ontzettend gelachen.
1: Nou, wat goed.
0: Wij allemaal en het was heel erg mooi. Wat is de mooiste musical die jij gezien hebt, ever?
1: Oef. Ja, ik ben eigenlijk helemaal geen musical man.
0: Ik was het ook
1: Maar ik
0: niet.
1: Heb dus wel genoten van Soldaat van Oranje.
0: Oké, die heb ik dan weer niet
1: gezien.
0: Ging
1: met enige skepsis naartoe, maar ik vond het echt fantastisch.
0: Oké. Die heb ik dan weer niet gezien.
1: Phantom of the Opera heb ik gezien.
0: Oh ja.
1: Was toen Henk Poort was het spook.
0: Ja.
1: En net op de dag dat wij waren, was Ben Kramer het spook.
0: Oké.
1: Ja. Kom je voor Henk Poort, krijg je Ben Kramer.
0: Maar die kan ook fantastisch zingen.
1: Zeker?
0: Ja. Ik heb trouwens Cats gezien, de Engelse cast. En die vond ik zo goed.
1: Nou, kijk eens.
0: Ja, zo hebben we eventjes bijgepraat weer. Het is vrijdag bij Radio M Utrecht. Aard, jij gaat het weer hebben over een belangwekkend onderwerp. Maar er gaat hier iets mis. Waar ga jij het over hebben na vijf, Aard?
1: Nou ja, we hadden de heetste zomer ooit.
0: Ja, ik hoorde het.
1: Althans, sinds het KNMI de temperatuur meet. Als je nu naar buiten kijkt, denk je, nou, code geel, die zomer is ver weg.
0: Ja.
1: Maar toch was het zo. En mijn vraag is eigenlijk, heb je daar nou van genoten? Van die warme zomer? Knetterhete zomer af en toe? Of zeg je, nou, dit is toch wel een tandje te gek. En misschien moeten we toch eens wat meer maatregelen nemen met elkaar. Om ervoor te zorgen dat de aarde een beetje afkoelt.
0: Zouden we daar zelf voor kunnen zorgen, denk je?
1: Nou, ik denk dat als je een beetje je gedrag aanpast, als iedereen dat een beetje doet, dat we al een eind zouden kunnen komen.
0: Alle beetjes helpen.
1: Dat is helpen.
0: In ieder geval moeten we ook andere huizen bouwen, denk ik. Die beter bestand zijn tegen de zon. Ik ga wel zonwering laten aanbrengen aan mijn huis. Want ik ben er wel van geschrokken hoe warm het op mijn zolder is geworden.
1: Nou, mijn huis ook, hoor. Dat is zo'n beetje oud eind jaren 60 huis.
0: Oh ja.
1: Ja, het is bloedend warm binnen.
0: Ik heb ook een eind, jaren 60. Ik heb het laten isoleren, helpt wel een beetje. Maar je moet die ramen gewoon kunnen blinderen.
1: Ja.
0: En in ieder geval.
1: Nou goed, ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars daarnaar kijken.
0: Ja.
1: Verder blikken wij vooruit op de kraker dit weekend. FC Utrecht, PSV. Boze mensen die gebruik maken met hun enorme schepen op het Amsterdam-Rijnkanaal. Want het Amsterdam-Rijnkanaal gaat 's nachts dicht.
0: Oh ja.
1: En dat kost overslagbedrijven die containerschepen laten varen miljoenen. Dus daar gaan we het ook over hebben.
0: Klauwen met geld.
1: Ja.
0: Ja, oké. Dat allemaal. Wil je reageren op de zomer, die trouwens nog niet ten einde is, officieel? Reageren via de app van RTV Utrecht. Want reacties zijn van harte welkom, Aard.
1: Zeker. En dan praten we.
0: Ja, praten we. Dit is een zender met de lekkerste letter. Radio M Utrecht.

Stef Bos uit Veenendaal. Prachtig, vogelvlucht. En Bart uit Utrechtstad, die komt met een andere regiogenoot, Herman van Veen. Met een heel mooi liedje, ook met een V.

0: Winehouse. Nou, hij staat naast me hoor, met zijn keyboard. We hebben allebei een zwart t-shirt aan. Hart.
1: Een kledingadvies
0: vanochtend. Een kledingadvies, oké. Okay. Nou, leuk, het was weer gezellig. Bedankt voor al die platen met die V van vrijdag. Ik heb ook nog een V van vrolijk weekend dat ik je wens. Aard, dus zometeen met Utrecht komt thuis. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Hey, Raymond!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Hey, Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op Raymond.

het lijnenspel over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
2: Utrecht. Het is 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 vermisten en het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. Dat kan gevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om die eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft dan gelijk. Dit was het NOS-journaal.
3: En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio met Casper. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. In Zeist, Amersfoort en Driebergen staan straten blank door hevige regen. Die viel een korte tijd. Door de droogte loopt het water maar moeilijk weg. Ja, het is ook bij ons belangrijk nieuws. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop, zegt het Trimbos Instituut in Utrecht. Je kunt er dood aan gaan, maar wel makkelijk herkenbaar. Want het hoofd van president Trump staat erop. En spoorpersoneel...
2: Goedemiddag, dit zijn de hoop.
4: Goedemiddag. En spoorpersoneel luidt de noodklok over geweld in de trein. Uit onderzoek van de vakbond blijkt dat agressie en geweld steeds vaker voorkomen.
3: Hoe is het bij jou in de tuin met die enorme buien van net? Ook overstromingen gehad? Nou, laat het maar even weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Ik ben benieuwd. De files A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen afrit Soest en Amersfoort West. Daar een kwartier op onthoud. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Dan de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel. 3 kwartier op onthoud. Een file van 20 kilometer. A12 Den Haag Arnhem. Tussen knooppunt Lunette en Driebergen. 20 minuten vertraging. 2 rijstroken daar zijn dicht. Dan de A12 Arnhem Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Lunette, ook 10 vanwege bergingswerkzaamheden. Rechte rijstrook is dicht. En de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunette en Woerden, 20. En ook 20 minuten vertraging tot slot op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos. Zometeen Swing Out Sister en John Sebastian.
5: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook...

0: Ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
2: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
3: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Swing Out Sister. En Surrender. Is een regenachtige vrijdagmiddag. Het weekend voor de deur.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag, het is 28 augustus 2026. De dag dat een man uit Woerden is opgepakt. Vanwege de boerderijbrand in Kamerik afgelopen woensdag. Ook de dag dat we weer code geel hebben vanwege onweer en zware regenval. En de dag dat FC Utrecht spits Sam van Duin voor de rest van het seizoen overneemt van AZ. Het is ook een historische dag. Want op deze dag in 1963 houdt Martin Luther King in Washington zijn beroemde I Have a Dream toespraak.
2: I have a dream that one day on the red hills of will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Ja, die toespraak vormt een inspiratiebron voor miljoenen om op te staan tegen racisme. Dat was toen, terug naar nu. De zomer die achter ons ligt was de warmste zomer ooit gemeten, blijkt uit cijfers van het KNMI. Nou, heb jij ervan genoten eigenlijk, van die loeiend hete zomer? En zeg je, doe mij nog maar zo'n zomer. Of was het wel wat veel van het goede en maak je je ook wel wat zorgen over die oplopende temperatuur? Laat het me weten en stuur een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: John Sebastian, Radio M Utrecht. Welcome back. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf volgende week 's nachts op slot voor grote containerschepen. Schepen langer dan 135 meter en schepen met een gevaarlijke lading mogen tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends niet meer varen. De reden? Personeelstekort bij Rijkswaterstaat, die te weinig zogenoemde scheepvaartbegeleiders heeft. Rens Rode, die is directeur van een overslagbedrijf, TMA. Hij heeft een paar van die containerschepen en hij wist niet wat hij hoorde.
1: Dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. Het impact is enorm. Wij hebben twee grote schepen en die kunnen nu niet meer varen. Doorgaans vaart een schip 's nachts en overdag zijn we aan het laden en lossen. En langer wachten betekent dus ook minder tijd om te varen, hogere kosten. Ik denk dat de schade voor ons 1 miljoen bedraagt.
0: 1 miljoen?
1: Ja, alleen voor ons als zelfstandig bedrijf.
0: Ja, contact nu met Frank Jansen van Rijkswaterstaat. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dit overslagbedrijf heeft 2 schepen die nu 's nachts het Amsterdam-Rijnkanaal niet op kunnen. Heeft u enig idee om hoeveel schepen het in totaal gaat?
2: Ja, we verwachten dat het ongeveer gaat om enkele tientallen schepen die hierdoor getroffen gaan worden.
0: Ja, dat is toch een fors aantal. Want deze meneer heeft 2 schepen varen, dat is al 1 miljoen schade. Dan hebben we het dus over tientallen miljoenen euro schade voor deze bedrijven, denk ik.
2: Nou, het is denk ik wel iets genuanceerder. Want in sommige gevallen kunnen schippers natuurlijk wel om de beperking heen werken. Ze kunnen bijvoorbeeld in plaats van SAS overdag gaan varen. En voor de schepen die met gevaarlijke stoffen varen, de zogenoemde kevelvoerende schepen, die mogen in veel gevallen wel leeg door de nacht heen varen, want dan mogen ze die kevel naar beneden laten. Dus dat is ook nog een optie voor sommige schepen om het op die manier te doen. En dat neemt niet weg dat er nog steeds schepen zullen zijn, waaronder ook die misschien uit het vrachtwet, die hier last van gaan hebben. Wij doen er dan ook echt alles aan om zo snel mogelijk die beperkingen weer af te halen.
0: Ja.
2: Dus ik hoop van harte dat die schade voor deze ondernemer niet in de miljoenen gaat lopen, maar dat het veel minder of zelfs helemaal geen schade oplevert.
0: Ja,
2: maar dat kan ik niet beloven.
0: Even over die scheepvaartbegeleiders. Voor de duidelijkheid, dat zijn niet loodsen die zeg maar op het schip staan, maar dat zijn mensen die langs het Amsterdam-Rijnkanaal de veiligheid van die schepen in de gaten houden. Waar komt dat personeelstekort nou, het lijkt wel, opeens vandaan?
2: Maar het is niet opeens. We hebben al langere tijd te maken met een krappe bezetting in de teams. En er zijn een paar redenen voor. Ten eerste hebben we natuurlijk te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Ten tweede is het zo dat je voor deze functie een opleiding moet afronden van 1,5 jaar. Dat duurt dus vrij lang en bovendien heeft ook niet iedereen daar zin in. En tot slot, voor deze functie is het ook noodzakelijk dat je bereid bent om nachtdiensten te draaien. Want die begeleiding die ging dus tot kort 24 uur per dag, of nog steeds eigenlijk tot 1 september.
0: Ja.
2: En dat is ook iets wat niet iedereen ziet zitten. Dus het is niet zo makkelijk om die mensen te vinden. En als je ze vindt, heb je ze niet morgen in de toren zitten.
0: Nee. Ik wil u nog 1 fragment laten horen uit dat gesprek met Rens Rode, die directeur van het overslagbedrijf, die dus overduidelijk niet blij is met die maatregel. Hij snapt er niks van dat personeelstekort er nu is. En hij denkt ook dat daar meer achter zit.
1: Het is geen verrassing dat Henkie met pensioen gaat en Pietje op vakantie en nog iemand die heeft een ernstige ziekte. Dat is geen verrassing dat ze hier aankomen in beleidsmodellen. Het is een keuze. En die keuze die is gebaseerd op te weinig geld. En hoe krijg je nou voor elkaar dat je nou genoeg attentie krijgt, dat je dat geld wel krijgt?
0: Ja, zegt u hiermee dat er een groot plan van Rijkswaterstaat achter zit om van alles dicht te gooien, zodat ze uiteindelijk meer geld krijgen?
1: Ja, dat is mijn stelling.
0: Ja, meneer Jansen, is dit nou een bewuste strategie om meer geld uit Den Haag te krijgen?
2: Nee, absoluut niet. En het hele verhaal dat hoge salarissen het wel oplossen, dat is veel en veel te simpel gesteld. Ten eerste is het zo dat het salaris in deze functie gewoon al hartstikke keurig is. Zeker omdat je natuurlijk ook nog de onrechtmatigheidstoeslag krijgt. Het zit hem veel meer in het totaalpakket wat ik net aangaf, dat je wel mensen moet vinden die bereid zijn om nachtdiensten te draaien en die ook bereid zijn om die opleiding te volgen. Dus het zit hem zeker niet alleen in de beloning. Sterker nog, uit ons eigen onderzoek blijkt dat dat helemaal niet een probleem is.
0: Ja. op lange termijn moeten jullie toch op de een of andere manier meer mensen gaan werven en opleiden. Zijn er nou ook mogelijkheden om toch op kortere termijn dat kanaal weer open te krijgen, als we horen hoe groot de financiële schade is?
2: Ja, daar zijn we nu naar aan het kijken. Daar hebben we ook al naar gekeken. En daar gaan we maandag ook over in gesprek met de scheepvaartsector zelf. We hebben een aantal scenario's waarvan we moeten kijken of dat kan. Want wij hebben de wettelijke taak om de vaarweg veilig te houden. Dus we kunnen allerlei oplossingen verzinnen, maar het moet wel de veiligheid garanderen. Een van de dingen die je bijvoorbeeld zou kunnen doen, is dat je op de gevaarlijkere punten een vaartuig neerlegt en dan ter plekke het verkeer begeleidt. Dat is een maatregel die we overigens wel vaker inzetten. Maar dat is dan wel weer een maatregel die best kostbaar is. Dus we moeten kijken of dat haalbaar is. En zo zijn er nog wel andere dingen die je kan doen. We gaan echt met alles wat we hebben gaan we proberen om zo snel mogelijk te kijken hoe we tot een werkbaar alternatief kunnen komen.
0: Ja, en maandag dus overleg met de sector. En dan toch hopen dat er op korte termijn een oplossing gevonden kan worden.
2: Dat hopen wij echt. En laat ik nogmaals benadrukken dat wij de laatste zijn die dit besluit hadden willen nemen. De scheepvaart voelt het misschien alsof we hen straffen. Maar dat is absoluut niet ons doel. En wij willen ook dat het Amsterdam-Rijnkanaal gewoon open is voor alle schepen.
0: Frank Jansen van Rijkswaterstaat. Vriendelijk dank voor de toelichting. Fijne avond.
2: Fijne avond.

Long Tall Glasses, Leo Sayer op deze regenachtige vrijdag. Na de warmste zomer die we ooit hebben gehad sinds het KNMI dat meet. Nou, we hebben het allemaal wel gemerkt, die temperaturen, tot aan 40 graden aan toe. Zeg je van, nou, ik vind het prima, ik heb er lekker van genoten deze zomer. Of zeg je, nou, het mag wel een tandje minder. Tatjana reageert, die schrijft, het is hier in Nederland het een of het ander. Of bloedheet, of de hele zomer regen. Het weer dat we nu hebben, dat is funest voor longpatiënten. Dat is één ding dat wel zeker is. En Richard schrijft, klagen. Wanneer er bij het Guinness Book of Records een pagina zou bestaan met als titel de meest klagende natie, dan stonden wij waarschijnlijk op pagina nummer 1. Het is immers nooit goed. Hoe kijk jij naar de afgelopen zomer? Heb je ervan genoten? Of zeg je, het mag wel een tandje minder? Stuur maar een appje.

0: OV is soms net het Wilde Westen. Daarover gaat het zometeen in het regionieuws met Casper. En er komen veel reacties binnen op mijn vraag over de afgelopen zomer. Jos die schrijft: prima zomertje, graag herhaling in 2027. Hoe kijk jij er tegenaan? Stuur me maar een berichtje via de app.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Hey Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Hey!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
0: Het is 5:30, het regionieuws met Casper. Het is nat.
9: Ja, in Zeist, Amersfoort en Driebergen staan straten blank. Ja, door hevige regen in korte tijd. Hè. Op de Deinselweg in Zeist komen automobilisten maar moeilijk door het hoge water. Nou, door de droogte en de harde grond loopt dat water dan ook eens moeilijk weg. Spoorpersoneel luidt de noodklok over geweld in de trein na onderzoek van een vakbond.
10: Het varieert van schelden, spugen tot fysiek geweld. En alles wat ertussenin zit, dat komt voor op de trein helaas. En op de stations. We hebben het slecht te zien worden. Ik constateer dat we het laatste half jaar 2 keer hebben meegemaakt dat een conducteur bewustloos is geslagen. Dus er is zeker geen sprake van verbetering.
9: En daarom wil de vakbond dat de NS met hoofdkantoor in Utrecht en de politiek ingrijpen. Er moet meer veiligheidspersoneel komen, vooral in de nacht. De Veenendaalse voetbalclub GVVV roept fans op morgen niet naar Werkendam te gaan voor de uitwedstrijd tegen Kozakken Boys. Die wedstrijd is zonder publiek en dat is een straf voor het afsteken van vuurwerk vorig seizoen. Kozakken Boys heeft daarvoor ook al een boete gekregen. Verkeer rond Leusden en Woudenberg krijgen vanaf volgende week te maken met hinder. De hele maand wordt dan aan de N226 gewerkt en die gaat dan geregeld dicht en ook bushalters vervallen dan. De snelheid gaat erom laag, van 80 naar 60 kilometer per uur. Er komt nieuw asfalt en de berm wordt aangepakt. Meer over deze precieze afsluiting en de werkzaamheden die lees je in onze app. Of op rtvutrecht.nl, kan natuurlijk ook. Dan nog het weer, vanavond en vannacht een enkele bui. Morgen in de ochtend af en toe zon, in de middag meer buien en dan 22 graden.
0: Een paar files nog. Je krijgt die met een vertraging van 10 minuten of meer. Dat begint op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen, een kwartier. A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel. 3 kwartier vertraging. Ja, die file is ook bijna 25 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Woerden. 1/2 uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. En de laatste melding komt vanaf de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Zometeen Wham en het uitgebreide weerbericht met Margot Ribberink.
11: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.
12: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Wham and the Edge of Heaven, Radio M Utrecht. Ik vond het een geweldige zomer, maar 37 graden vind ik toch wel wat veel, schrijft Ellen. Ik ben longpatiënt. Ik heb goede medicijnen, hoor, dus ik blijf stabiel. Jaap schrijft, onze zomer begon eind mei op Terschelling. Toen ging de korte broek aan en die is nog steeds niet uit geweest. En Jacob stuurt een reactie die zegt, ja, zolang we maar meer en meer willen en nauwelijks iets doen aan luchtvervuiling en stikstofuitstoot, zullen de zomers steeds warmer worden en de extremen steeds meer toenemen. Het is nu al het uur nul. Marion, hallo.
1: Hoi, Art.
0: Hoe ben jij door deze hete zomer heen gerommeld?
1: Puffend en zwetend.
0: Ja.
1: Ja, we waren met de camper weg in de bergen, in de Alpen en de Dolomieten was het natuurlijk wel aangenaam.
0: Ja.
1: Maar als je dan zo'n dal weer inreed om boodschappen te doen of wat dan ook. Nou, vreselijk jongen, ik kan daar slecht tegen.
0: Zat je dan in die Dolomieten bewust op hoogte? Want volgens mij daalt de temperatuur per 100 meter dat je omhoog gaat, geloof ik 0,7 graden of zo.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, ik heb foto's teruggekeken op Polarsteps en dan staat de temperatuur erbij. Maar op een gegeven moment in de Alpen hadden we 13 graden overdag en 's nachts was het echt fris.
0: Kijk.
1: Maar om te slapen is dat wel lekker hoor.
0: Heerlijk, ja.
1: Ja, want als het zo warm is, als het boven die 30 graden uitkomt, joh, je doet gewoon helemaal niks meer.
0: Nee, dus dan
1: je wil niet wandelen, je krijgt die oude hond van ons, krijg je niet meer in beweging. Je weet niet van gekkigheid niet meer hoe je schaduw moet creëren. Dus de luifel gaat uit en dan gaan er allerlei lappen en lakens aan om maar een beetje een schaduwplekje te creëren. Nou, dat is niks, vind ik.
0: Nee, dat,
1: we willen erop uit, we willen fietsen, wandelen, dat soort dingen.
0: Ja, dus dat heeft dan weinig meer met vakantie vieren te maken.
1: Nee, dus we wilden 3 maanden weg, maar we zijn een maand eerder teruggegaan. Gewoon, we gaan thuis bij de airco zitten, dat is beter.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja, ja. Nou, je zag die hond opknappen, heerlijk.
0: Ja, die doet het weer.
1: Ja, die doet het weer.
0: Ja. Is dit nou een punt van zorg, zoals Jacob dat bijvoorbeeld heeft, hè, wat ik net zei?
1: Ik vind van wel hoor. Het wordt alsmaar warmer, joh. Het lijkt maar steeds erger te worden. En ook heftigere regen. En het is allemaal steeds uiterste.
0: Mm-hmm. En moeten we daar met z'n allen dan meer aan doen?
1: Ja, dat roept natuurlijk de hele wereld al heel lang, maar er gebeurt niks.
0: Nee.
1: Nee, niet wezenlijk, vind ik. En, we blijven nog net zo hard in de auto rijden. En,
0: ja, en als we klein beginnen, waar let jij zelf op?
1: Nou, wij gebruiken vooral de fiets. We hebben hier in Houten fantastische fietspaden. Dus heb je eigenlijk de auto niet nodig. En als we met de camper weg zijn, ja, dan gooien we natuurlijk wel het een en ander de lucht in. Maar het is wel een schone dieselmotor, dat wel. Maar ja.
0: En je vliegt dan weer niet?
1: Nee, vliegen doen we al heel lang niet meer. Nee, nee, want we willen de hond gewoon lekker mee hebben. En ik ga niet in het pension stoppen, dat vind ik sneu.
0: Ik stop mijn hond, die breng ik wel eens naar de boer als wij op reis zijn.
1: Nou, als je hond er zo lang mee is, dan is dat prima. Maar
0: dan ruikt hij me toch een partij naar stal als we hem na 2 weken komen ophalen. Ja.
1: Net zoals een dochter die op paardrijden is geweest.
0: Dat mocht van ons niet. Jawel. Okay. Marion, dankjewel hè.
1: En, graag gedaan.
0: Nou, hoe is het trouwens met de regen daar bij jou?
1: Het is nu droog, dus ik ga even Tommy uitlaten.
0: Tommy kan erop
1: uit. Koken. Ja, die kan even naar buiten.
0: Ik krijg nog een mooie foto binnen van Ineke uit Overvecht. Daar staat de hele tuin blank.
1: Ach jeetje. Ja. Nee, oh, ja. Nee, hier niet. Wel wat plassen, maar geen drama.
0: Oké.
1: Okay. Fijne avond verder, Aard. Dank je.
0: Doei. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Pommelien Thijs en Mo en het midden... Weerbericht. Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aard.
0: Ja, wat een hoop water.
1: Ja, dat kwam wel even lekker naar beneden. Ja, de ochtend verliep bewolkt en droog. Helaas geen zon. 22 graden is het nog geworden. Maar toen kwamen ze vanuit België die regen- en onweersbuien met matig weerlicht en met flinke windstoten. Maar joh, wat kwam er veel naar beneden. En ik kreeg een mailtje van Dick Scheer. En die woont in Woudenberg. En ik kan het bijna niet geloven. Maar die meldt een rain rate van 155 millimeter per uur.
0: Wat betekent dat?
1: Ja. Nou, hij zegt, er is toen 13,7 millimeter gevallen. Dus dan moet je 155 gedeeld door 13,7. Dat is dus een bui van 11 minuten, ja. 10 minuutjes. En er komt gewoon anderhalve emmer naar beneden.
0: Zo.
1: Dat ja. is natuurlijk wel heel erg hard gegaan.
0: Dat is een echte wolk.
1: Heel nat. Ja. Ja, ze trokken vrij snel hè, van zuid naar noord. Dus wat dat betreft 11 minuten was genoeg om zoveel regen af te leveren. En de natuur, ja, die neemt dat op als een spons. Dat is natuurlijk lekker. Maar op sommige plaatsen kan het niet weg. En ontstaat er ook eventjes wateroverlast. Ja, dat zijn de buien die vanmiddag over onze provincie zijn getrokken.
0: Ja, is het allemaal weg?
1: Ja, de zware buien wel. Die zijn naar het noorden weggetrokken. Er zit nog wat gepruttel achteraan. Er zit geen onweer meer tussen. Maar er komt het komende 2 uur komt nog af en toe eens een beetje regen naar beneden. Dus die regenmeters die lopen nog wat verder vol. En als ik dan toch nog heel even de regenmeter van Hoogland mag legen bij jou.
0: Jazeker.
1: Sinds middernacht 34,3 millimeter. Dat is dus 3,5 emmer per vierkante meter.
0: Toe maar, toe maar. Goed, hoe ziet het er dan voor het weekend uit?
1: Nou, als dit is weggetrokken, dan is het vanavond... Acht komt er vanuit het westen toch weer een enkele regenbui onze kant. De temperatuur daalt naar 15 graden. En morgen blijft het ook niet droog, want de wisselvalligheid gaat wel door... met een stevige zuidwestelijke wind en 22 graden. Nou, ik denk dat de ochtend een enkel regenbuitje oplevert. De zon is af en toe te zien. 'S Middags is het een tijdje droog, maar we krijgen wel bewolking vanuit het zuidwesten... en dan volgen er meer buien later in de middag en avond. Dus er zitten ook droge perioden tussen. Gewoon even naar de lucht kijken of op de radar en de paraplu mee... Dus wat dat betreft is er niks aan de hand. Geen onweer.
0: Margot, dank je wel. Tot over een uurtje.
1: Joehoe.

0: Whitney Houston, Radio M Utrecht, How Will I Know? Ik krijg een mooie foto binnen van Jerry. Jerry heeft een mooi draaiorgel. De Blauwe Wandelaar. En hij reageerde op mijn vraag hoe hij de zomer is doorgekomen. Hij zegt, nou, mijn draaiorgeltje heeft de afgelopen hitte redelijk doorstaan. Er was wel een paar keer iets mee. Moest een paar keer worden gestemd. Maar nu het vochtiger is, speelt hij weer als een zonnetje. Nou, dat is goed om te horen, Jerry. Dank je wel voor die mooie foto. Het volgende uur heb ik natuurlijk nog veel meer fijne muziek voor je. Little Eva ga je horen. Mark Anthony. Albert Hammond. En ook onze boswachter Olga Ekelenkamp. Ze neemt ons mee naar Fort Nieuwersluis. En we gaan vooruitblikken op de kraker van dit weekend. Utrecht tegen PSV met de trainer. Dus blijf er gezellig bij.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto.

0: actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
2: Zes uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na twee dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn drie Nederlanders. Het zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. En het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Omdat het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet komt, is de kans op een overdosis groter. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. Uitvaartorganisatie Dela gaat meer dan 120 kindergraven in Gouda de komende twee jaar nog niet ruimen. Dat besluit is genomen na kritiek van de ouders van overleden kinderen. Die kregen het voorstel om hun kinderen te laten herbegraven of cremeren voor duizenden euro's of om de graven gratis te laten ruimen. En veel ouders waren daardoor geschokt. Tientallen mensen kunnen een stadionverbod verwachten van Feyenoord. De club denkt dat ze betrokken waren bij het vuurwerkincident bij de uitwedstrijd tegen Cambuur afgelopen weekend. En ook mensen die hielpen bij het afsteken of bivakmutsen droegen, krijgen een straf. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om daar de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn drie voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. Op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de zevende etappe van de Vuelta gewonnen door een Noor, Leknessund. En hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut tweede. De Belg Wout van Aert eindigde als derde. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio M Utrecht met de hoofdpunten van het regionieuws. Casper Kooi.
4: Goedenavond. Spoorpersoneel luidt de noodklok over geweld in de trein. Uit onderzoek van de vakbond blijkt dat vaker voor te komen. In Zeist, Amersfoort en Driebergen staan straten blank door hevige regen. En door de droogte loopt dat water maar moeilijk weg. En Dolly Parton, die afgelopen weekend week overleed, die wordt dit weekend geëerd in Utrecht. En hoe dat zit, dat hoor je straks.
3: Half 7 horen we daar meer over. Nu de files met een vertraging vanaf 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur oponthoud. A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Harmelen. 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En de A27 tot slot Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Een kwartier oponthoud.
5: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
6: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.

0: pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
2: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Ja, de regen is weggetrokken, maar wat hebben we zware buien gehad. Straks dan horen we van Margot nader tot hoe ver de regenmeters zijn volgelopen bij ons in de regio. Maar het ziet er voor nu best aardig uit. Zometeen, fijne muziek. Mark Anthony ga je horen. Level 42, The Carpenters. En onze boswachter Olga Ekelenkamp. Dan hoor je wat een bijenruiter is. Die kan je namelijk vinden op Fort Nieuwersluis. En je hoort de trainer van FC Utrecht, Anthony Correa. En die heeft ervaring met winnen van PSV. Dat deed hij als trainer van Telstar vorig jaar 2 keer. Maar kan hij het als trainer van FC Utrecht aanstaande zondag ook? Wij hopen dat natuurlijk van harte. We horen hem later in de uitzending. En ik kreeg nog een berichtje van Marijke over de afgelopen zomer. Die vond de zomer iets wat heet. Wat mij betreft tot 25 graden is het lekker. Maar 37 graden, ik ben er niet goed van geworden. Juni was verschrikkelijk. Voor mij hoeft het niet.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of

0: Albert Hammond. Radio M Utrecht. Deze vrolijke vrijdagavond. De Free Electric Band. Het weekend voor de deur. En dan vinden wij het altijd leuk om een fijne weekendtip op te halen bij onze boswachter, Olga Ekelenkamp. Dus daar ga ik eens mee kletsen. Olga, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, je hebt een uitnodiging voor ons, hè?
1: Ja. Ja, ik wil iedereen uitnodigen om eens naar Fort Nieuwe Sluis te komen. Dat is vlakbij Breukelen. En dan nodig ik je uit om eens op een zonnig moment een rondje te lopen op het Forteiland. En dan zie je daar een soort rare driehoekige tipi staan van houten palen. En die is gevuld met rietstengels en ander plantenmateriaal. En dat is een bijenruiter. En daar wil ik vandaag wat meer over vertellen.
0: Nou, brand los.
1: Nou ja, die bijenruiter die lijkt heel erg op de ouderwetse hooiruiter die sommige mensen misschien nog wel kennen. Die werd gebruikt door boeren, maar tegenwoordig zie je ze ook nog wel eens. Dat is ook een tipi-achtige constructie met dwarsbalken waarop vroeger het vers gemaaide gras overheen werd gehangen. En zo kon dat makkelijk drogen. Maar goed, Natuurmonumenten gebruikt die tipi natuurlijk niet voor het drogen van gras, maar om een onderkomen te bieden aan de insecten op Fort Nieuwe Sluis. En ik zei al, er zitten rietstengels in, maar ook andere stengels. En in die holle stengels, maar ook in het andere plantmateriaal, kunnen bijvoorbeeld solitaire bijen of solitaire wespen nestelen. Ze kunnen er eitjes leggen. En afhankelijk van het seizoen komen die eitjes snel uit. Dat is bijvoorbeeld in de zomer. Maar het kan ook zijn dat de insecten in de holle stengels overwinteren als eitje of larve of pop.
0: Ja, dus deze hele bijenruiter is eigenlijk van boven tot onder gevuld met plantenmateriaal.
1: Klopt inderdaad. En een leuke bijkomstigheid is dat de onderkant van zo'n bijenruiter een schuilplaats is of een overwinterplek voor bijvoorbeeld egels of padden, maar ook salamanders, muizen, echt superveel dieren.
0: Ja, en waarom bij het fort, die bijenruiter?
1: Ja, dat is niet toevallig, want veel forten blijken namelijk een heel mooi leefgebied te zijn voor insecten. En de afgelopen 2 jaar is er op 16 forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie onderzoek gedaan naar bijen. Dat is een groep experts van Landschap Erfgoed Utrecht. Die heeft alle soorten bijen geteld die ze op die forten zijn tegengekomen. En ze telden maar liefst 134 soorten. En dat is 1/3 van alle soorten wilde bijen die in Nederland voorkomen. Dat is echt enorm.
0: Ja, zaten er ook hele zeldzame soorten nog bij?
1: Ja, best wel veel. Als we kijken naar Fort Nieuwe Sluis, dan waren dat de groene zandbij en de ereprijs dwergwespbij. En dat is echt een heel opmerkelijk duo. De ereprijs dwergwespbij, een heel lang woord, is namelijk afhankelijk van de groene zandbij. Hij legt namelijk zijn eitjes in de broedcel van de groene zandbij. En een broedcel, dat is dan een soort afgesloten kamertje in het zand of in een holle stengel waar de eitjes in worden gelegd. En ja, hoe stel ik me dat dan voor? Die groene zandbij is een beetje druk bezig met het maken van zo'n broedcel. En die moet even weg om stuifmeel te verzamelen. Want een toekomstige larve heeft ook een klompje stuifmeel nodig. Nou, die groene zandbij is dus even weg. En dan legt die ereprijs dwergwespbij snel een eitje in het celletje van de groene zandbij. Dus het is niet zo vreemd dat we die ereprijs dwergwespbij een koekoeksbij noemen.
0: Ja, dus de ene wesp gaat even zijn huis uit en de andere die gaat gelijk in zijn bed liggen.
1: Klopt, ja, een beetje op neer inderdaad. Ja, ja.
0: Okay. Zijn die insecten trouwens alleen maar op dat fort omdat die bijenruiter daar staat? Of zouden ze er sowieso wel zijn?
1: Ik denk eigenlijk andersom. We hebben de bijenruiter er neergezet omdat er veel insecten zijn. Het zijn vooral de hellingen op het fort die het aantrekkelijk maken voor bijen. Als je iets van waterlinies en van forten weet, dan weet je misschien dat rond 1880 veel kazernes en torenforten werden aangeaard. Hè. Ze werden voorzien van een meters dikke laag duinzand aan één kant. Alleen aan de kant van waaruit de vijand zou gaan komen. En toen was die laag bedoeld als beschermende laag tegen bommen en granaten. Maar nu is zo'n zanderige helling is echt een perfecte nestelplek voor zandbijen. En op en rond de hellingen zijn vaak hooilandjes met heel veel bloemen. Daar zorgen natuurmonumenten ook voor. Dus er is ook nectar aanwezig.
0: Kijk aan. En hebben jullie nog wat meer gedaan om dat leefgebied voor de bijen daar bij Fort Nieuwe Sluis te verbeteren?
1: Ja, zeker. Ja, we dachten dat we heel lekker bezig waren. Maar toch konden we als natuurmonument toch echt wel wat meer doen. Onze boswachters en beheervrijwilligers die hebben advies gehad van Landschap Erfgoed Utrecht. Hè, bijvoorbeeld over het maaien op de forten. En zo is het beter om iets vaker te maaien. Want zo houden we die hellingen schraal en voedselarm. En groeien er ook minder snel bramen op. Maar helaas is dat niet voldoende om de bramen tegen te houden. Dus we zijn ook nog fanatiek aan het bramen uitsteken op de hellingen. Maar goed, we hopen dan met een combinatie van die bijenruiter en het insectenhotel en een aangepast maaibeleid en veel bramen uitsteken, hopen we echt dat er volgend jaar nog meer bijzondere bijen op Fort Nieuwersluis komen.
0: Geweldig. We kunnen er naartoe. Fort Nieuwersluis. Dat is vlakbij Breukelen. In Nieuwersluis dus. Olga Ekerenkamp, onze boswachter. Dank je wel voor je mooie verhaal weer. En een hele fijne avond.
1: Graag gedaan. Doei.

Level 42, Running in the Family. Zometeen hoor je Barry White. Son Mieux komt nog voorbij. En Casper Kooi. Met het regionieuws. En nu Acta en de Munnik op Radio M Utrecht.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
7: 6:30, het regionieuws met Casper. En jij begint met spoorpersoneel dat de noodklok luidt.
8: Na onderzoek van een vakbond, er is veel geweld.
9: Het varieert van schelden, spugen tot fysiek geweld. En alles wat er tussenin zit, dat komt voor op de trein helaas. En op de stations. We hebben het slecht te zien worden. Ik constateer dat we het laatste half jaar 2 keer hebben meegemaakt dat een conducteur bewusteloos is geslagen. Dus er is zeker geen sprake van verbetering.
8: Daarom wil de vakbond dat de NS met hoofdkantoor in Utrecht en de politiek ingrijpen. Er moet meer veiligheidspersoneel komen, vooral in de nacht, zeggen zij. In Baren is een Schotse hooglander doodgegaan. Het beest graafde 20 jaar lang langs de Eemnesseweg met 2 andere hooglanders. Ja, die een is dus dood en zijn verzorger is verdrietig.
10: Ik heb de hele nacht wakker gelegen ervan. En smiddags even een drankje gaan halen. Want ik denk, oh, ik zat te janken in de kroeg. Ja, ik vond het heel... Nou ja, en nou nog steeds. Als ik eraan denk, dan denk ik van jeetje, Mino, wat jammer.
8: Ja, toen die hooglander niet meer kon opstaan, heeft hij maar een spuitje gekregen. In de binnenstad van Utrecht hoor je dit weekend Dolly Parton. De stadsbeierdier speelt dan een nummer van haar op het carillon van de Nicolaikerk. Parton die overleed deze week op 80-jarige leeftijd. Welk nummer er gespeeld zou worden is nog niet bekend. In Zeist, Amersfoort en Driebergen staan de straten blank. Dat kwam door regen. Op de Deinselweg in Zeist konden automobilisten maar moeilijk door het hoge water komen. Er viel in korte tijd zoveel. Door de droogte en harde grond loopt dat water maar moeilijk weg. Vanavond en vannacht nog altijd kans op een enkele bui. Morgen in de ochtend af en toe zon. Maar in de middag komen die buien toch weer terug. En dan is het 22 graden.
7: Okidokie. Zullen we zometeen een kleine suggestie doen aan de bijaardier? Voor wat hij van Dolly kan spelen?
8: Ja, 9 to 5, denk ik.
7: 9 to 5? Gaan we eventjes opzoeken. 2 files nog. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 1/2 uur. En de A12 Utrecht Den Haag tussen Kanaleneiland en de Meren. 5 minuten. Zometeen, je raadt het niet. Dolly Parton.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: Verkeersverwachtingen.nl. Geniet er nog maar even van. het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Barry White. Radio M Utrecht. The first, the last. My everything. Ja, zou hij het weer flikken? Anthony Correa stuntte vorig seizoen door als trainer van toen nog Telstar 2 keer te winnen van PSV. Nou, zondag staat hij met FC Utrecht tegenover de landskampioen uit Eindhoven. Collega Bert Kous sprak Correa vanmiddag na de vrijdagtraining.
1: Jij weet hoe het moet, winnen voor PSV.
2: Nou, volgens een 2 keer gelukt, ja. Dus op naar de volgende.
1: Wat was het geheim?
2: Ja, ik denk dat er geen geheimen zijn. We hebben ze gewoon toen de tijd hoog onder druk proberen te zetten. En dat lukte het eerste gedeelte. En daarna werden we heel hard teruggedrongen. Dus ja, dat zal naar zondag toe hoog onder druk zitten. En dan kijken hoe lang we dat volhouden. Ze kunnen natuurlijk gigantisch voetballen. En de bal bezit is sterk. Maar het verdedigende werk bij ons, dat gaat steeds beter. Maar nog verre van goed genoeg, hè, dat is duidelijk. En daar zijn we druk mee bezig, dus dat is trotgrijpen.
1: Maar dat is mooi, maar hoog onder druk zetten en PSV kan goed voetballen, daar zit dus ook het risico meteen.
2: Ja, maar als je gaat afwachten, dan komt het zeker niet goed. Dus sorry, dat was geen optie.
1: De 11 van vorige week, je moest wat puzzelen of je had al gepuzzeld en toen viel er nog wat weg. Nou is Paredes geblesseerd, Paul was vorige week geblesseerd. Hoe is het met hem? Kan hij er weer bij zijn zondag?
2: Ja, van Kevin is wel echt, ik denk, de dingen die ik deze week het meest vervelend vond. Slecht nieuws. Bro, die is ook nog niet wedstrijd fit. Paul, die staat weer op het trainingsveld. Joris nog niet. Is het best wel lastiger, maar ja, degene die we wel hebben, daar gaat het om. Dus we moeten het vooral over hun hebben.
1: Ja, en je hebt Sam van Duin erbij. Nou is het de laatste weken vaak gegaan over versterkingen bij FC Utrecht. En er werd er steeds gezegd, we halen alleen nog spelers op die echt direct aan de bovenkant de ploeg versterken. En dan wil ik niks vervelend zeggen over Sam van Duin. Maar dat is de derde spits van AZ die je dan binnenhaalt. Dat vind ik niet helemaal passen in de eerdere opmerking. We gaan alleen halen als het aan de bovenkant een versterking is.
2: Dat vind ik een stevige mening die je hier op tafel gooit. Dus dan ben je dus ook eigenlijk als voetbalcoach nu actief. Ik denk dat Sam ons wel degelijk aan de bovenkant sterkt. Hij kan namelijk iets wat anderen niet kunnen.
1: Wat dan?
2: Kijk, in de specifieke kwaliteiten van Sam. In het doelpunt te maken, in het druk zetten, in het afjagen. Een stukje arbeid leveren. Zit Sam aan de bovenkant. Dus hij is wel degelijk een kwaliteitsspeler. Dus ik vind het wel een gewaagde opmerking van je.
0: Ja, ja. Anthony Correa tegen onze Bert Kous. FC Utrecht is zondag bij RTV Utrecht te volgen via de live audiostream op de app en onze website rtvutrecht.nl. Die stream starten wij om 11:45. De wedstrijd begint om 11:45.
3: Dit is deze week de nationale nieuwe
4: Feels Part 2. Sommieux. Nationale nieuwe voor deze week is Sommieux met Fields Part 2.
3: Per Radio M.

0: Elton John, You're the One That I Want. En terwijl ik hallo zeg tegen jou, Margot, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Breekt het zonnetje door hier?
1: Ja, ja, na regen komt.
0: Ja, ja, ja, het is waar. Maar er is wat gevallen, hè? Poeh.
1: Zo, vooral vanmiddag, hè, die buienlijn die heel snel van zuid naar noord over onze provincie koerste. En ja, het kwam echt met bakken uit de lucht. Hè. En er is ook veel gevallen op sommige plaatsen. In minder dan 24 uur tijd 30 mm, 3 emmers per vierkante meter. Maar op dit moment is het op de meeste plaatsen droog. Het spattert nog een heel klein beetje na in de buurt van Houten, Vianen. Maar over een uurtje is het droog. En op steeds meer plaatsen gaat het nu opklaren.
0: Kijk, goed, hoe ziet dan de avond eruit, de nacht en het weekend?
1: Nou, vanavond klaart het verder op. En vannacht kan er vanaf de Noordzee, dus vanuit het westen, toch weer een enkele bui binnendringen. Koud wordt het niet. 15 graden is de minimumtemperatuur. En morgen hebben we in de ochtend een enkele regenbui. De zon schijnt af en toe. En in de middag is het eventjes droog. Maar dan neemt wel vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En aan het einde van de middag en vooral morgenavond, dan gaat het vanuit het zuidwesten gewoon een tijdje regenen. En daarbij waait er een beetje een herfstachtige wind uit het zuidwesten, stevig. 22 graden is de maximumtemperatuur. Dat is ook de maximumtemperatuur op zondag en maandag. En ook die dagen wisselvallig, kortom, met af en toe wat wolken, af en toe wat zon en een paar buien. Dus ja, het blijft toch wisselvallig. Is alleen maar goed voor de natuur natuurlijk.
0: Zo is dat ook. Je noemde de maandag al even. Durf je al een beetje de week verder in te kijken?
1: Ja, dat durf ik wel. Het is zo dat het begin volgende week nog wel een beetje wisselvallig blijft. Maar de neerslagkansen nemen dinsdag en woensdag wel wat af. Dus in plaats van wisselvallig ga ik naar licht wisselvallig. Temperaturen veranderen niet of nauwelijks. Die blijven elke dag eventjes boven de 20 graden komen. En dan zie ik eind van de week, of misschien het volgend weekend, hè, dat is het weekend van 5 september weer nieuwe hoge drukgebieden dichterbij komen. Dus ja, er zit ook een beetje mooi na zomer weer aan te komen. Want inmiddels zijn we natuurlijk 1 september in de meteorologische herfst beland.
0: Zo is dat. Dankjewel, Margot, en ik wens je een heel mooi weekend.
1: Fijn weekend, Aart.
0: Doeg. Radio M Utrecht. Zometeen de avond van de nostalgie op je vrije vrijdagavond. Dan hoor je onder andere de Bee Gees. UB40 komt voorbij, Gilbert O'Sullivan. Kortom, hou hem lekker aan hier op Radio M Utrecht. Geniet van je weekend en je vrijdagavond. En heel graag tot maandag, hè?

0: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum. En ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Radio M.

0: dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
1: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
0: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vloeien bij ons.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit.

0: van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
2: 93.1 Radio M Utrecht.
3: She's crazy like a fool.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer

0: open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
1: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
0: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
2: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn.

0: wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
1: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de derde keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
0: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie

0: Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Ja, als Neil Diamond aan ons vraagt of hij de Love Songs mag openen, dan zeg ik daar natuurlijk geen nee tegen. Je hoorde If You Know What I Mean. Het is vrijdagavond. Ik hoop dat je een mooie week achter de rug hebt. En dat je uitkijkt naar het weekend. Het is toch altijd een beetje anders. Die dagen waarop de meeste mensen vrij zijn. En ook op deze vrijdagavond mag je natuurlijk lekker later opblijven. Om te genieten van die tas.

vol muziek die ik voor je heb meegenomen. En daar haal ik vanavond Chris Rea uit. Ook Eric Clapton, Celine Dion. En ik begin nu met Robbie Williams en She's the One.

een van de velen ben ik die de film heeft gezien over het leven van Michael Jackson, in de afwachting van deel 2 natuurlijk. En het jongetje dat de kleine Michael speelt, die is werkelijk briljant.

Foreigner op Radio M Utrecht met Waiting for a Girl Like You. Als hij nog zit te wachten, dan is die girl inmiddels wel een vrouw. Misschien wel een vrouw zoals Dusty ooit was.

Ze struikelen weer over elkaar heen, hè? Al die mooie liedjes over de liefde. Heerlijk om ze aan jou cadeau te mogen geven op deze vrijdagavond. Waar ik nu Chris Rea voor je draai. Met Fool If You Think It's Over.

Love Songs met Evelien de Bruin.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp.

0: Regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. M non-

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.